0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: 3:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
2: 1986.
0: 1978.

0: 1978.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Vandaag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop hier langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vandaag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Mia uit Schorel.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Vandaag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vandaag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
1: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
2: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
3: Thuis in heel
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
6: Met Pieter Kok.

0: ongelooflijk. En dan deze plaat ook krijgen, dat is toch wel echt verrukkelijk, hè? Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas, even goed kijken, 6:07 op die vroege vrijdagochtend. En het is een bijzondere dag vandaag, want wij staan helemaal in Alkmaar. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ach, jongens, het is nog een leeg plein voor onze snuffert. Maar dat gaat niet lang meer duren, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Het is dag 3 van de 4 van Alkmaar. Morgen is natuurlijk de laatste dag. Maar vandaag zijn we erbij, live vanuit Alkmaar. Om eens eventjes te kijken hoe het gaat met alle wandelaars. En Jelmer.
1: En Jelmer, ja.
0: Ja, een beetje lullig natuurlijk dat we hem erop uitsturen. Want het is ook niet al allerbeste weer ter wereld.
1: Ik hoop dat hij een poncho heeft.
0: Wat je hier voor je neus ziet, is de slag om de arm van Jan Visser. Dat is wat je op dit moment ziet. Er komt een klein druppeltje water uit de lucht, maar dan mag de pret niet drukken natuurlijk.
1: En het zal weer weg.
0: Zometeen wel vollopen. Mocht je ons zoeken, mocht je langs willen komen in Alkmaar, we staan bij Café Cappuccino op de hoek en bij de bibliotheek. En er staat ook heel groot een bord met finish. Dus ja. Daar zijn wij vrij dichtbij.
1: Ja.
0: Maar je loopt natuurlijk een rondje, dus voor de duidelijkheid. Frank, dan gaan we even naar jou, want er zijn ook serieuze zaken. Deze, eigenlijk gisteravond al gestart. Hè. Wat is er allemaal aan de hand in Amsterdam?
2: Ja, Amsterdam Nieuw-West aan de Osdorperban is een enorme ontploffing geweest vannacht. Daar staat daar een gebouw op instorten. 7 mensen zijn gewond geraakt. Eén daarvan is er slecht aan toe, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zijn 400 mensen daar geëvacueerd. En ook het nieuws daarover, dat komt vandaag natuurlijk. Ga je volgen bij ons.
0: Volgen we absoluut op de voet. Goed, wil je het allemaal nog meer meekrijgen, dan kun je ook naar televisie kijken. Kanaaltje 30 van Ziggo of 509 van KPN. Dan kun je ook zien hoe we hierbij staan in Alkmaar. En je kunt het ook de hele dag lekker volgen. Gewoon op de radio zou ik vooral doen als ik jou was. De situatie in Amsterdam houden we dus in de gaten met onze eigen Frank Boer. En we hebben sowieso nog een hele hoop te doen. Het wordt een prachtig mooie dag waarbij we heel veel blaren tegen gaan komen. Al speciaal voor jou.
1: Voor mij.
0: Kom je blaren laten zien hier bij de studio. Lekker.
3: Goedemorgen.

0: Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Ja, eerst even belangrijke zaken. In een flatgebouw in Amsterdam aan de Osdorperban zijn bij een explosie en daarop volgende brand gewonden gevallen. En daar weet Frank heel veel meer van. Frank, vertel, wat is de situatie op dit moment?
1: Ja, er is er een ontploffing geweest rond middernacht. Ik praat daar verder over met Marco de Leeuw, dus de woordvoerder van de veiligheidsregio

0: Amsterdam, Amstelland. Meneer De Leeuw, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. U bent daar nog. Allereerst, wat is daar gebeurd vannacht?
1: Ja, vannacht rond 12 uur kregen we een melding van een brand. En ter plaatse bleek ook dat er een explosie had plaatsgevonden die volgens de brand heeft veroorzaakt. We zijn de hele dag bezig geweest met het blussen van de brand. Er zijn 7 personen naar het ziekenhuis vervoerd met verwondingen. En we zijn op dit moment nog op zoek in het pand naar mogelijke slachtoffers.
0: Ja, want heeft u het vermoeden dat er slachtoffers nog onder de puin liggen? Want er is daar het een en ander ingestort.
1: Ja, we houden er rekening mee dat er mogelijk nog 1 of meerdere personen binnen liggen. Dus vandaar dat ook USAR en specialistisch team wat goed kan zoeken in ingestorte panden bijvoorbeeld ter plaatse is. Dus daar wordt nu volop op ingezet.
0: Ja, zijn er meldingen van vermisten al?
1: Is bij mij op dit moment niet bekend. Maar we nemen gewoon we nemen het zeker voor het onzeker. En we gaan het hele pand door om op zoek naar mogelijk vermisten. Daarmee maken we gebruik van een binnendrone die eerst naar binnen vliegt. En inmiddels gaan ook speurhonden naar binnen om op zoek te gaan naar de mogelijke slachtoffers.
0: Ja, het is een enorme ravage daar. Een groot gat in de muur. Het gebouw staat op instorten. Wat is de oorzaak van die explosie?
1: Ja, dat weten we dit moment nog niet. De focus ligt echt nog op de hulpverlening. Maar verschillende eenheden van de politie en ook de explosieve opruimingsdienst van Defensie is uit voorzorg ter plaatse. We houden rekening eigenlijk met alle scenario's op dit moment. Maar we kunnen pas achter de oorzaak komen als we de redding hebben uitgevoerd. En die heeft nu echt de prioriteit.
0: Is er iets te zeggen hoe lang jullie daar nog bezig zijn?
1: Nou, we houden rekening met een langdurige inzet. Zeker nog de hele dag en wellicht wel langer.
0: Marco De Leeuw was dat, woordvoerder van de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland. Over de explosie daar vannacht aan de Osdorperban in Amsterdam-Nieuw-West. De ontbijt.

0: Bluff Nielsen met mannenharten.
1: Krantenkop. Quiz.
0: 6:50, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Knijt het je laat, maar er is ook een hoop aan de hand in Noord-Holland natuurlijk. En dat houden we hier in de gaten bij de ontbijttafel. Maar de krantenkopquiz, ja, die wijkt natuurlijk nooit. 3 krantenkoppen, 1 daarvan echter is niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Makkelijkst vandaag is wel eventjes als je het appt en niet doorbelt, mocht je die kans hebben. Toch, Anne, lijkt me wel zo praktisch. We staan namelijk in Alkmaar voor de 4 van Alkmaar. Dag 3 van die prachtige mooie wandel vierdaagse. Maar goed, 3 krantenkopjes dus. Eentje is er niet waar. Als je maar laat weten welke er niet waar is, dan win je de eer van de ontbijttafel. En die win je niet zomaar, die win je het hele weekend lang.
2: Mm-hmm.
0: Wat een feest. Ja. Kom eens aan. Ik begin uiteraard standaard getrouw bij.
1: Kop 1.
0: Man vangt meeuw vanaf Amerikaans strand.
1: Kop 2.
0: Onderzoekers, astronauten kunnen veel leren van luiaards.
1: Kop 3.
0: Frank moet bonte gevel opruimen of 40.000 euro betalen. Nou, een van deze 3 is dus niet waar, maar de vraag aan jou is, welke is dat precies? Is dat vandaag kopje 1? Man vangt meeuw vanaf Amerikaans strand. Is het kop 2? Onderzoekers, dubbele punt, astronauten kunnen veel leren van luiaards. Of is het kop 3? Frank moet bonte gevel opruimen of 40.000 euro boete betalen.
1: De krantenkopquiz.
3: De ontbijttafel.
1: Van 6 tot 10.
0: Je weet waar je naar doorgeven moet. 088-850-5152. Gewoon even in WhatsApp doen om die eer van de ontbijttafel binnen te slepen. En niet voor 1 dag. Nee, nee. Niet voor 2 dagen, maar 3 hele dagen lang. Het hele weekend kan die van jou zijn. Tot en met maandagochtend. Ik hoor het graag van je.

0: Ja, Kim Wilde met You Came. Er wordt nu afgeteld hier in de kerk in Alkmaar, want de 40 kilometer gaat beginnen. 6, 5, grote gong staat er klaar. Iedereen is er klaar voor, de mannen en vrouwen die hem gaan doen, de 40 kilometer. 1 en... De gong die klinkt. Hallo.
1: Hi.
0: Ja, hi. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Hoe zijn de voeten eraan toe?
1: Prima.
0: En ga je het redden vandaag? Want het is wel een beetje rot weer. Ik zie helemaal geen regenjassie.
1: Nee, ik heb een poncho in mijn rugzak. Dus het gaat helemaal goed komen.
0: Je dacht, ik wacht nog eventjes met hem aandoen.
1: Ja, ik wacht nog even met aandoen. Ik hoop dat de zon weer gaat schijnen.
0: Je hebt helemaal gelijk. Heel veel plezier. Maak er wat van.
1: Ja, gaat helemaal goed komen. Dank je wel.
0: Succes. Geweldig om te zien hier. Al die mensen die weer aan het knallen zijn.

0: Carla, ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
2: Ik ben Simone uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Ruim half zeven hier in Alkmaar is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een enorme explosie in Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht zeker 7 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. De ontploffing was even na middernacht aan de Osdorperban. Het gebouw waar die ontploffing was, is deels ingestort. De ravage is enorm. De veiligheidsregio vertelt wat er precies gebeurd is.
5: Klopt, vannacht is hier een explosie heeft die plaatsgevonden aan de Osdorperban achter mij. In een bijgebouw onderaan de flat. Daarbij is flink wat is brand uitgebroken. Is ook een deel van het pand ingestort. En we gaan nu uit in ieder geval van meerdere gewonden.
4: Ja, hoe het nu met de slachtoffers is, is nog niet duidelijk. Mijn collega Bart Slim die is inmiddels daar op de Osdorperban. Bart, goedemorgen. Het is echt een ravage daar, hè?
6: Ja, het is een vrij bizar gezicht. Ik heb net even iets dichter op de plek gestaan waar het heeft plaatsgevonden. Ik heb nu een beetje afstand genomen, maar wat je ziet is een bijgebouw eigenlijk tussen twee flats in van rode baksteentjes, waarbij je eigenlijk ziet dat aan beide kanten van dat pand een muur eruit geblazen is. En het deel waar ik goed zicht op had, daar zag je dus ook dat een fitnessapparatuur en dergelijke gewoon echt op straat zijn gevallen. Ik tel nu nog even, want er zijn nog best een hoop hulpdiensten ook. Een brandweerwagen of 3 politieauto's, een brandweerwagen, dus ambulances. Nou, collega's van de pers zijn er inmiddels ook. Er wordt hier nog, ik kan het moeilijk inschatten of dat bluswater is, maar je ziet nog wel dat er geblust wordt. Er komt ook nog wel een soort van stoom uit dat pand, waarvan ik even niet kan inschatten of dat nou stoom is van het bluswater of daadwerkelijk rook van de brand. Ik denk eigenlijk het eerste. Veel mensen op de galerij ook, hè, om te kijken wat er gebeurd is. En het moet inderdaad een enorme knal zijn geweest. Want op 2 plekken is dus een enorm gat in die muur geblazen. Ja. Het eigenaardige is overigens wel, het was rond middernacht. Ik woon hier 7 minuten rijden vandaan. Ik heb niks gehoord, maar het moet toch wel een enorme knal zijn geweest. Ja. Dat is wel duidelijk.
4: Ja, dat kan niet missen. Het zou dus om een deel van een sportschool gaan, hè? Wat aan dat flatgebouw vastzit.
6: Ja, het zou inderdaad om een filiaal van zo'n grote sportketen gaan, hè, Sport City, waarvan ik ook had begrepen dat die dan 24 uur per dag open is. Dat doet ook vermoeden dat er inderdaad mensen in het pand aanwezig waren, hè, die dus gewond zijn geraakt door deze explosie. Maar het is in ieder geval duidelijk dat het om een sportschool gaat, want dat zie je dus aan de deel van de fitnessapparatuur zijn dumbbells die dus op straat terecht zijn gekomen.
4: Gekke vraag over de oorzaak kon de veiligheidsregio nog niet zeggen. Jij misschien iets gehoord? Zou er een pinautomaat in de buurt zitten? Ik doe maar een schot voor de boeg.
6: Nou, het eigenaardige is, dat zou dan echt niet een heel voor de hand liggende plek voor een pinautomaat zijn. Het is echt een sportschool die tussen 2 flatgebouwen ingeplaatst is en niet, aan een winkelstraat. Hè? Dus ik denk eerlijk gezegd dat niet het geval is. Ja, wat hier dan precies gebeurt is, het zou natuurlijk ook een gasexplosie of iets dergelijks kunnen zijn geweest, maar dan zijn we aan het speculeren. Dus dat zal misschien vandaag duidelijk worden wat daar gebeurd is.
4: Ja, dan gaan we dat allemaal afwachten. Daar zal de brandweer of de gemeente of de veiligheidsregio ons ongetwijfeld over bijpraten. Bart Slim was dat bij de enorme explosie in Amsterdam-Nieuw-West van vannacht. Zijn vannacht daar 400 mensen geëvacueerd en die zijn opgevangen in een stadsloket aan het Osdorpplein. Ander nieuws dan, want het is er ook vanochtend. De provincie Noord-Holland wil een groot asielzoekerscentrum bouwen bij een natuurgebied in Haarlem. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijn sportpark, de Elta. Het centrum zal voor de duur van 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Omdat het hier gaat om een zogeheten beschermd landschap, moet het provinciebestuur een ontheffing verlenen aan de betrokken gemeente, Velsen in dit geval, om daar te bouwen. Nou, dat lijkt nu dus te gebeuren. Het centrum is klaar in 2028-2029, verwachten gedeputeerden. En dan ook nog even praten over voetbal, want het is daadwerkelijk begonnen gisteravond. Het WK natuurlijk, met de eerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En ondertussen loopt ook de Amsterdamse horeca wel langzaam maar zeker een beetje warm voor het WK-voetbal. Want 75 kroegen hebben bij de gemeente aangevraagd of ze langer open mogen blijven tijdens het WK. Heeft allemaal te maken met die nachtwedstrijden natuurlijk. Femke Halsema, de burgemeester, heeft gezegd, nou, dat mag in principe wel, maar dan moet ik het wel 3 dagen van tevoren weten. Dan is er nog een spelregel. Na de gewone openingstijden mag er niemand meer naar binnen. Dus vooraf naar binnen, dat is om een uur of één 's nachts. En daarna geen nieuwe bezoekers meer.
3: En Frank, ja. Je hebt vanochtend ook stiekem zelf even zitten kijken naar de wedstrijd. Ja. Het is zo goed, jongen.
4: Als je dan is ongelooflijk, als je dan 4:30 wakker wordt en dan voetbal kan kijken. Mooier wordt mijn leven niet. Ja, dat was het Zuid-Korea-Tsjechië.
3: En wat weten we iets? Nou, hoe is die eerste wedstrijd afgelopen van Mexico en Zuid-Afrika?
4: Nou, dat is misschien even. Misschien moet Anne dat even vertellen.
3: Wat is er dan?
7: 2-0.
3: En jij had dat goed gerond, zeker? Ja. Het is toch ongelooflijk? Ja.
4: We hebben geen voorspeldieren meer nodig. Nee, we hebben Anne. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer dan nog even. Het is grijs en regenachtig vandaag. Mag geen nieuws zijn. De zon zien we maar weinig. Het wordt ongeveer 18 graden. En aan zee waait het bovendien behoorlijk.
3: Oké, nou hier binnen hadden ze allemaal het idee dat de zon nog wel ging schijnen. Hoor. Dus,
4: hier binnen?
3: In de kerk waar ze de 40 kilometer gingen lopen.
4: In de kerk schijnt de zon altijd.
3: Dankjewel, Frank. Goed, tijd om naar de verkeersinformatie te gaan van de ANWB. Anwar, staat het vast in Noord-Holland?
7: Eén melding hebben we eigenlijk op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest zijn wegwerkzaamheden. En de weg is daar dicht en dat duurt nog tot en met 15 juni.

0: Tim Finn met A Fraction, Too Much Friction. En geen paniek, hier komt-ie hoor.
1: De krantenkopquiz.
0: Er was namelijk wel een beetje paniek al.
2: Ja, in de apps.
0: Wanneer komt de uitslag van de krantenkopquiz? Maak je geen zorgen, ook die krijg je natuurlijk gewoon. Het is een beetje een drukdagje, dus het ligt een beetje anders dan anders. Maar hier komen ze alle drie nog een keer aan. Drie krantenkoppen. Eentje is er niet waar. En ja, ik ben benieuwd wat je ingestuurd hebt. Ik noem ze nog één keertje voor je.
1: Kop 1.
0: Man vangt meeuw vanaf Amerikaans strand.
1: Kop 2.
0: Onderzoekers, dubbele punt, astronauten kunnen veel leren van luiaards.
1: Kop 3.
0: Frank moet bonte gevel opruimen of 40.000 euro betalen. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Rodi, Ant, Cynthia, Jeannette, Lidie en Marco. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Frank moet bonte gevel opruimen of 40.000 euro betalen. Het gaat om een gevel in Zierikzee. Toeristen vinden het een attractie, maar het moet weg van de gemeente.
2: Jammer.
0: Dat kan je net zien, hè? Hij heeft allemaal borden, emblemen, verkeersborden. Ga eens maar door, de hele gevel hangt vol. Maar 40.000 euro heeft hij waarschijnlijk ook geen zin in. Gaan we door naar Arnold, Els, Joke, John. Of John, Rennie, Paul en Monique. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Onderzoekers, dubbele punt. Astronauten kunnen veel leren van luiaards. Ja, die hebben een enorm lage stofwisseling. Gebruiken weinig energie. Ah. En dat zou goed zijn voor astronauten. Zit je daar?
2: Gebruik ook weinig energie.
0: Gewoon even chillen. Gewoon even rustig aan doen. Ja, voor de astronauten in de ruimte is dat dus heel handig. Door het DNA van luiaards te onderzoeken hopen ze een manier te vinden waarop astronauten energie kunnen besparen zonder dat hun lichaam verzwakt raakt.
2: Oké. Okay. Cool, dat ze, ik denk niet dat
0: bel
2: ze dat
0: mij
2: zelf
0: gewoon
2: weten.
0: Op een zondagochtend. Ja, daar lig ik er ook zo bij. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 1 natuurlijk. Man vangt meeuw vanaf Amerikaans strand. Nee, een witte haai. Ongelooflijk. Was op een Amerikaans eiland. 2,5 meter lang en 135 kilo zwaar. Hij vist al 13 jaar op dat strand. Hij heeft de haai wel teruggegooid. Dus hij dacht, die hoef ik niet.
2: Deze wil ik niet.
0: Die hou ik niet thuis.
2: Vind ik lelijk.
0: Dat gaat ook zo stinken na een tijdje. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel samen met het applaus is het hele weekend lang, hè? Erwin, Christian, Frank, Els, Chantal, Natteralda, Willem, Marcel, Gea, Tini en een andere Tini. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Barry White met Let the Music Play.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, het is 7:10 op die vroege vrijdagochtend. Bijna weekend, dat wel. Maar er zijn heel veel Noord-Hollanders alweer keihard aan het werken. Jij ligt je misschien nog lekker even om te draaien in bed. Maar denk eens aan de bakker of een akkerbouw of een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we natuurlijk hier in Alkmaar bij de 4 van Alkmaar. Eens even kijken naar die eerste lopers die inmiddels gestart zijn. Er moet ook van alles voor hen geregeld worden. Anita, die is vrijwilliger vandaag bij de helpdesk. En mocht eventjes 5 minuutjes van de plek. Anita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je eventjes aan wilde schuiven hier aan de tafel. Stort het niet helemaal in nu achter mij daar bij de helpdesk?
2: Nee hoor, nee, drama. We hebben onwijs veel goede vrijwilligers die dat gewoon oppakken.
0: Ja, wat goed. Het is behoorlijke drukte daarnet met de eerste lopers die de 40 kilometer aan het doen zijn. Maar jij zei daarnet iets, het is minder druk dan de afgelopen jaren eigenlijk.
2: Ja, dit jaar voor het eerst halen de mensen de kaart op voor 4 dagen. Normaal, als je een dag gelopen had, kwam je weer terug om je kaart op te halen.
0: Ja.
2: En dan kwamen de mensen 's morgens helemaal in paniek. Oh, mijn kaart, mijn kaart.
0: Ik ben mijn kaart, heb je mijn kaart al?
2: En, ik heb zelfs mensen gezien die kwamen met een plastic zakje waar hun verwassen kaart in zat.
0: Ja.
2: Om te bewijzen van, ik heb toch echt de kaart gelopen.
0: Jee,
2: echt, je maakt zulke leuke dingen mee. En het leukste is om mensen die met een probleem komen, om die met een lach weer naar buiten te laten gaan.
0: Ja, maak je geen zorgen, ga lekker wandelen, heb je kaartje, ga lekker lopen. Maar dat is dus allemaal niet nodig eigenlijk nu.
2: Nee, alles komt goed.
0: Ja, het is natuurlijk wel de laatste dag dat je mee mag lopen, dit jaar.
2: Ja,
0: maar dan moet je wel weer kaart uitdelen. Dus morgen moet je aan de bak waarschijnlijk.
2: Morgen ben ik weer aan de bak. Maar ik ben hier iedere ochtend om 6:00, dus het komt goed.
0: Hartstikke goed. Hoe lang doe je dit zelf eigenlijk al, Anita?
2: Ik denk 1 jaar of 10 ongeveer.
0: Oh, kijk eens eventjes.
2: Ja. Ja.
0: Wat heb je in de afgelopen 10 jaar zien veranderen dan?
2: Veel meer jongere mensen zijn gaan lopen. Ja, dat wel. En wat ik ook heb zien veranderen is dat het eigenlijk steeds gezelliger wordt. Dat lijkt dat de eerste keer dat je denkt, nou dat kan niet nog
0: gezelliger worden.
2: Maar dat blijft gewoon
0: elke keer wordt het
2: leuk.
0: Gewoon weer gezelliger. Ja. Wat goed zeg. Onze Jelmer, die hebben wij wellicht enigszins gedwongen om mee te lopen vandaag. Enigszins onder druk gaat hij de 25 kilometer doen. Maar ook een jonge kerel. En als je zo jong bent en je begint met wandelen, is het natuurlijk eigenlijk het perfecte moment om te starten ermee. Hè? Niet op je latere leeftijd, gewoon lekker nu gaan wandelen.
2: Wandelen is eigenlijk altijd goed. En je kan het altijd doen. Je hoeft niet naar een van duur abonnement te nemen. Je kan gewoon altijd wandelen.
0: Ja, heb je ook een route waarvan je zegt dat is eigenlijk de lievelingsroute hier? Of ben je gewoon meer geconcentreerd op alles wat er achter de schermen gebeurt?
2: Ik ben echt geconcentreerd op wat er achter de schermen gebeurt. Ik heb hem 2 keer 8,5 kilometer gelopen.
0: Ja.
2: En dat ik het een beetje weet, maar ik doe het achter de schermen.
0: Ja. Je had het daarnet over dat je het eigenlijk het fijn vindt om mensen die met een probleem komen, om die eventjes te kunnen helpen.
2: Ja.
0: Wat voor problemen ben je nou nog meer tegengekomen dan? Is dat altijd van praktische aard? Of is het ook zo van, ja, ik weet niet of ik het haal vandaag? Of,
2: ja, er zijn heel veel mensen die denken van ik red het niet of wat ook, zeg ik, begin gewoon rustig. Denk je dat je het niet redt, kan je altijd afbuigen naar een andere afstand.
0: Ja.
2: Eventjes wachten dan, want dan zijn de stempelposten misschien nog niet open. Dus neem even een lekker bakkie dan nog.
0: Ja.
2: En dat kan er altijd.
0: Ja.
2: Dat is geen enkel
0: probleem. En dan red je misschien je eigen afstand niet, maar dat is...
2: Maar daar gaat het toch ook niet om. Het gaat erom dat je een leuke dag hebt, dat je het gezellig hebt met elkaar.
0: Wauw, wat goed. Wat een mooie insteek.
2: Ja, daar gaat het om.
0: Ik moet je zeggen, ik zag vanochtend echt in alle vroegte, voor de mensen die voor 6:30 hier aanwezig moesten zijn om 6:30 te starten, zag ik ook wel wat mensen lopen dat ik dacht, het ziet er nog niet al te soepel uit.
2: Nee, ik denk dat dat de diesels zijn. Die moeten gewoon even op gang komen.
0: Wat heerlijk dat je zo positief blijft. Dat is hartstikke fijn. Onze Jelmer, die dus eigenlijk nagenoeg ongetraind 25 kilometer gaat lopen vandaag. Heb je daar nog tips voor?
2: Trek een nummertje straks bij de massage.
0: Ja. Anita, ik wil je danken. Ga jij rennen naar de helpdesk meteen?
2: Ik ga gelijk weer rennen naar de helpdesk.
0: Oké. Ben jij geïnstrueerd dat ik jou ga feliciteren met het feit dat je de vroege vogel van de dag bent?
2: Nee.
0: Nou, bij deze. Je bent de vroege vogel van de dag vandaag.
2: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je er bent.
3: Ben je ook een vroege vogel?
1: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
3: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
4: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
5: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmerend Noord.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N203 Alkmaar-Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging ongeveer 20 minuten. En op de N244 Alkmaar-Edam bij Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
11: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken.
6: Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ik heb mensen pijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: With the OG.
19: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
23: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
24: Met Pieter Kok.

0: Magda en de Munnik met de kapitein, deel 2, voor de duidelijkheid. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht, want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege vrijdagochtend. Maar het is een bijzondere vrijdagochtend, hoor. Het is namelijk de 4 van Alkmaar. En wat hebben we er een zin in, hè? Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Wel eerst even serieuze zaken met jou, Frank. Want er is natuurlijk wel wat aan de hand in Amsterdam. Vertel.
2: Ja, het is een ontzettend grote ontploffing geweest vannacht in een sports.

0: heel erg in paniek.
1: Zo. Ja, ik zie angst in zijn ogen, kan niet anders zeggen. Ik zie pure paniek. Ik zie
0: het mondhoekje gaat ook even naar beneden.
1: Het overdenken van alles. Hij heeft zijn stempelkaart nu net opgehaald, begint hij te roepen.
0: Goed, jammer.
1: En hij doet nog de laatste rek- en strekoefeningen. En we gaan hem zo nog de laatste paar tips geven. En we hebben nog een verrassing voor hem, maar dat weet hij nog niet, hè, Anne?
0: Nee, dat weet ik nog niet.

0: ABBA natuurlijk met Mamma Mia.
1: De vier van Alkmaar.
2: De vier van Alkmaar.
3: Live vanuit Alkmaar.
0: En live staat hier dan ook hier naast mij, the one and only Jelmer Vlot. Mag ik een applaus, dames en heren?
4: Oh, dat is lief. Dank jullie wel.
0: Ja, kerel, je gaat het doen vandaag.
4: Het gaat echt gebeuren.
0: Ja, is er een beetje paniek? Is er een beetje twijfel dat je denkt van hoe ga ik dit in hemelsnaam doen?
4: Nou, weet je, iedereen vraagt een beetje, heb je er zin in, heb je er zin in, heb je er zin in? Ik weet niet of dat het goede woord is, maar ik heb het woord wel gevonden. Ik ben nieuwsgierig.
0: Oh, wat goed!
4: Ja.
0: Dat is de mooiste houding om te hebben in deze
4: dat
0: situatie.
4: Is het. Dat ja. is het. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar mezelf. Of ik het A, vol ga houden zo lang.
0: Ja.
4: B, wat er allemaal gaat gebeuren onderweg. Ja. En C, of ja, nou ja, vooral dat lijf.
0: Of
4: hè?
0: Dat lijf. Maar laten we even voor de mensen die jou nog nooit in het echt gezien hebben.

0: hebben. Jij hebt een geweldig lijf.
1: Oh, dank je.
0: Jij hebt natuurlijk een geweldig lijf.
2: Nou, het is allemaal een beetje iets te dun. Dus ik ben nou heel erg benieuwd of het niet ineens stort.
0: Ach ja.
2: Als een kaartenhuis.
0: Ik denk dat 80% van alle mensen op de wereld zou dromen van een lijf als dat van jou. En als je dan 25 kilometer mag gaan lopen, dan denk je, dat doe ik een fluitje van een cent. Maar dat gevoel heb jij niet.
2: Nee, ik heb dat gevoel absoluut niet. En vanmorgen dacht ik, maar we gaan erachter komen. Ja. Weet je, dat is het. En als ik ingestort ben, nou ja, dan plukken jullie me hopelijk ergens uit de berg.
0: Nou, we hadden Anita vanochtend hier. Die is vrijwilliger al 10 jaar bij de Vier van Alkmaar. En die zei, weet je, als Stephanie gaat, dan kun je ook altijd gewoon een andere route pakken. En dan maak je hem even korter.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, als je dat doet, dan kijk je nooit meer aan. Nee.
2: Ik ging net inderdaad mijn stempelkaart halen. Toen zei ik, goh, wat heb ik toch leuke collega's. Hè? Dit doen ze me echt aan. Dit hebben zij echt gezorgd dat ik dit moet gaan doen. En toen zei hij, joh, weet je, er staan gewoon altijd zijn er pijlen.
0: Ja.
2: Met een
0: kortere route.
2: Dus daar kan je altijd naartoe gaan.
0: Kijk, als je het maar gewoon naar je zin hebt en het is allemaal leuk. Maar dat is niet hoe wij erin zitten, Jan.
2: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, Pieter. Je hebt me dit een beetje aangedaan, absoluut. Ja. Maar ik voel wel langzaam een beetje die...
0: Ja, die zin gewoon die, eigenlijk.
2: Nou, niet de zin van zou ik het kunnen?
0: Ja.
2: Dat gevoel.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dachten wij natuurlijk wel van... Kijk, je bent ook verslaggever, hè? Je bent natuurlijk ook de ogen en oren van NH tijdens deze wandeltocht.
2: Ja.
0: Dus misschien is het leuk, want ja, die zin bij jou, die nieuwsgierigheid... kan ik natuurlijk de kop nog indrukken.
2: Ja.
0: En daarom heb ik iets speciaals voor je hier.
2: Oh nee, wat heb je gedaan?
0: Ik heb alleen maar eventjes voor gedurende de dag een paar opdrachtjes.
2: Nee, je hebt
0: een paar kleine.
2: Ik kijk jou ook aan.
0: Een paar kleine opdrachtjes. Ik heb een paar kleine opdrachtjes. Het zijn er maar 5. We verwachten wel dat je ze allemaal doet. Vind je het leuk om ze zelf even voor te lezen?
2: Jij bent de allergrootste etter van NH.
0: Helemaal niet. Het zijn allemaal hartstikke leuke opdrachten.
2: Oh, dit vind ik leuk.
0: Nou,
2: dit
0: is prima. Vertel, wat is de eerste opdracht?
2: Koop iets bij een kraampje langs de route van het geld van Pieter.
0: Oké.
2: Doen we. Super.
0: Dat laatste staat er niet op. Dat laatste staat
2: kan
0: er niet
2: ik
0: op.
2: Absoluut ik lees doen. Het. Nee. Stop bij de blarenpost en gadverdamme.
0: Dit is misschien de vervelendste.
2: Deze is echt heel goor.
0: Ja, nee, lees hem even helemaal voor.
2: En prik een blaar door. Je bent er bijna, staat er nog.
0: Ja, want dat is de opdracht 5, denk ik.
2: Precies, aan het einde. Vind iemand met gekke schoenen.
0: Ja.
2: Ah, dat kan ik wel.
0: Ja,
2: dat
0: toch, want je hebt mensen die lopen dit op klompen... of op van die schoenen dat je de tenen kunt zien en zo.
2: Kijk al even bij mijn mensen om me heen. Maar die hebben allemaal keurige wandelschoenen.
0: Dus allemaal normale wandelschoenen,
2: Loop een stukje mee met een militair.
0: Ja, dat leek ons voor jou, ook leuk zijn, hè?
2: Maar lopen die ook mee dan?
0: Nou, met een beetje mazzel vier je er wel in.
2: Oh,
0: toch?
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Je weet nooit.
2: Gaan we doen. Zing een wandelliedje met andere lopers. Bijvoorbeeld, ik ken deze liedjes niet. De paden op.
0: De lanen in. Frank is hier ook heel goed.
3: Ja hoor.
0: Ja.
2: Zing eens.
3: De paden op. De lanen in. Vooruit. Met flinke pas, dacht ik. Op de wielenbaal of zo.
2: Er is een pooitje met vet.
0: Nou, die kun je toch samen met iemand...
2: Aan de tafel gezet.
0: Die ken je wel.
2: Gaat hartstikke goed komen, jongens.
0: Maar dit zijn toch hartstikke leuke opdrachten die ik nog wel even meepakken, toch?
2: En dit moet ik allemaal binnen jouw uren doen? Of mag het
0: gedurende de hele dag? Ja.
2: Ja, jongens, ik ga mijn uiterste best.
0: Mooi zo. Ben je klaar voor de start van de over iets minder dan een half uur?
2: Ik ben er hartstikke klaar voor. Jongens, kom maar op ook gewoon.
0: Mooi zo. We spreken je zo meteen van maar that's the spirit.
2: That's the spirit.

0: Ja, Talk To Me van Damiano David en Tyla en Nile Rodgers. Ik heb hem toch nog heel even teruggehaald. Yeah. Jammer. Want kijk, ja, waar moet ik beginnen? Anne, dit is wel echt jouw schuld.
1: Ja, dit is mijn schuld.
0: Dit is wel
1: ja.
0: echt jouw schuld. Ja. Ik geef toe, die opdrachten, dat was mijn idee.
2: Okay.
0: Maar we hebben nog één toevoeging. En dat is voor Anne en voor mij jeugdsentiment. Maar het is, als je het niet kent, doodeng wat ik nu ga voorstellen.
2: Wat is dit?
0: Dit is iets dat deed je altijd bij de Vierdaagse.
1: Ja.
0: Hij is helemaal fris en schoon.
1: Ja.
0: En ik heb hem hier.
2: Wat?
0: Dit nee. Jammer.
2: Nee, gadver, dit zit in een theedoek. Oh,
0: ja, dit jammer is wat je eigenlijk nodig hebt om deze dag door te komen.
1: Ja.
2: Kan ik daar mensen mee slaan?
0: Nee, ja, slaan? Dat zou je kunnen doen, maar dat is niet de bedoeling.
2: Oh.
0: Wat je hier ziet is een theedoek.
2: Ja.
0: En in die theedoek zit, nou ja, je ziet het al, een half rondje.
2: Ja.
0: Wil je het al vasthouden?
2: Is dit jouw knuffel?
0: Nee, het halve rondje is namelijk een sinaasappel. En wat je ook ziet, is dat daar iets op zit onder die theedoek. En wat erop zit zijn... Ja,
2: pepermunt.
0: Zijn pepermuntjes, ja? Inderdaad. En die zitten dus op de sinaasappel.
2: Ja.
0: En het idee is dat je nu lekker aan de sinaasappel en pepermunt kunt lebberen. Ja, en dat je dus een beetje suiker en een beetje vruchtensap binnenkrijgt.
2: Maar dit is ook een hele gore theedoek.
0: Nee, dat is de sinaasappel zelf. Hij is helemaal schoon.
1: Probeer even.
0: Ja, probeer even.
2: Je moet hier aan likken.
1: Nee, je moet eraan zuigen eigenlijk.
0: Ja, je moet eigenlijk
2: zuigen.
0: Als je op het randje begint, dan is hij al een beetje nat namelijk.
2: Oh, hier.
0: En dan kun je zo een beetje zo... Heb je een beetje pepermunt en een beetje sinaasappel in één. Ja, ik zie al...
2: Komt niks uit.
1: Dan moet je een beetje knijpen.
0: Ik
2: heb nog nooit zo hard gezogen aan iets. Nou, wat een ervaring.
1: Nee, het is hartstikke goed voor als je hele dag goed voor je.
0: Het is ook allemaal vitamines zitten erin. Heb je en vitamine C
2: jongens,
0: en suiker.
2: Wat lief van jullie zeg.
0: Ja.
1: Graag gedaan, liever. Ik hoop dat je er heel veel plezier van hebt.
0: Lekker meenemen en eet smakelijk straks.
2: Dank je.
0: Het moet starten over 4 minuten, jongens. Wens veel succes. Mag via de app 088 850 51 52. Geef al alle appjes aan hem door.
2: Lekker hoor, dit.

0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Ik ben Marie Kler uit Bossen, Lommeren, Amsterdam.
11: Ik ben Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 19:30. In Abbenes is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De eigenaren van de sportschool in Amsterdam Nieuw-West, waar vannacht een enorme explosie was, hebben naar eigen zeggen camerabeelden van het moment van die ontploffing. Daarop zou volgens de eigenaren duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt. Het was een enorme klap die in een groot deel van Amsterdam te horen was. Ik praat erover verder met verslaggever Quirine Eeuwen. Quirine, goedemorgen. Jij bent daar.
15: Ja, goedemorgen.
14: De schade is enorm, hè?
15: Ja, dat, ik sta nu ongeveer schuin voor het bijgebouwd is waar die sportschool in zat, naast een flat. En ja, ik kan zien hoe het er van binnen uitziet. En dat is inderdaad echt één grote ravage. En dat is wat ik vanaf hier op dit moment kan zien. Maar ja, en grote scheuren in de zijkanten van het gebouw. Dus ja, echt flinke schade inderdaad.
14: Ja, veel schade. 7 mensen zijn gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Maar de veiligheidsregio vertelde ook dat ze nog op zoek zijn naar meer slachtoffers. Is daar al wat over bekend?
15: Nee, op dit moment niet. Ik sprak zojuist met een woordvoerder van de brandweer. En die zei dat er mogelijk inderdaad nog meer mensen aanwezig zouden zijn in het pand. Omdat, zo zei hij, de sportschool op dat moment ook open was. Dus ze zijn nog steeds op zoek naar mensen in dat pand. Maar of die er daadwerkelijk zijn, dat is natuurlijk nog niet bekend.
14: Ja, dat is afwachten. Over de oorzaak is nog niks te zeggen. Heeft de brandweer ook nog niks over losgelaten, denk ik, bij jou?
15: Nee. Ze zeiden, daar zijn we echt nog onderzoek naar aan het doen. En ze zeiden ook van op dit moment ligt de prioriteit bij de veiligheid ook. De oorzaak van wat hier gebeurd is precies, ja, dat komt echt, echt daarna. Voor nu zorgen dat in ieder geval iedereen in de omgeving in veiligheid is. En ja, dat als er nog mensen in het pand zouden zijn, dat die gevonden worden.
14: Ja, Quirien Eeuwen was dat. Verslaggever bij de ontploffing van vannacht aan de Osdorperban in Amsterdam Nieuw-West. We volgen die zaak natuurlijk de hele ochtend hier bij ons op de radio. Na die ontploffing zijn er 400 mensen geëvacueerd uit voorzorg. We horen één van hen.
8: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. Ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen.
14: Ja, het is nog de vraag hoe concreet dat instortingsgevaar is. Maar dat volgen we natuurlijk ook de hele ochtend hier. De schade is in ieder geval groot. Ander nieuws is er ook vandaag vanuit de provincie. Want het provinciebestuur wil een groot asielzoekerscentrum laten bouwen bij een natuurgebied bij Haarlem. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijnde veld van Sportpark de Elta. Het centrum zal voor de duur van 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Omdat het gaat om zogeheten beschermd landschap daar bij Haarlem in de buurt, moet het provinciebestuur een ontheffing verlenen aan de betrokken gemeente. En dat lijkt nu dus te gebeuren. En dan hebben we het nog even over een gezin. In Amsterdam-West, die trekken aan de bel over rondvaartboten met, jawel, striptease-acts aan boord. Volgens de bewoners worden zij en hun jonge kinderen vanuit hun woning continu geconfronteerd met strippers tijdens vrijgezellenfeesten.
16: Ja, when you choose yourself to bring something like that into your life, that is your choice and we respect that. But when you do it in public and people who haven't made that choice, including children, are seeing that, then that crosses the line.
14: Ja, nou, dat is inderdaad een Engels fragment. Het gaat eigenlijk alle grenzen over. Je moet doen waar je zin in hebt, maar niet als wij het de hele tijd zien. Was de bijdrage. Nog heel eventjes voetballen dan, want 75 Amsterdamse horecazaken die willen wel langer open blijven tijdens het WK. Er zijn natuurlijk veel voetbalwedstrijden 's nachts, omdat het in Amerika en Mexico en Canada wordt gespeeld, dat wereldkampioenschap. Dus zijn er nu 75 horecagelegenheden die ontheffing hebben aangevraagd. Femke Halsema wilde daarin meegaan, zei ze eerder al, maar moet wel 3 dagen van tevoren aangevraagd worden. Dus dat kan voor de poolfase een beetje makkelijk vooruitkijken. Als we doorgaan, ja, dan moet je misschien een beetje gokken.
13: Als we doorgaan, Frank. Ja, was dit de neutrale nieuwslezer die even naar boven kwam bij je?
14: Nou, ik vond me nog vrij voorzichtig. Ja. Zodra we doorgaan, moet je een beetje vooruitdenken. Het duurt nu nog 42 dagen. Het allerlekkerste van dit WK op dit moment is dat het nu nog het allerlangst duurt.
13: Ja, dat is eigenlijk het fijnst. Er zijn wat wedstrijden geweest. Ik heb 2. Al niet zitten kijken.
14: Niet?
13: Jij hebt vanochtend om 16:30 je televisie alweer aangezet.
14: Heerlijk toch?
13: Ja, ja. Als jij wakker wordt en je kunt voetbal kijken, dan ben je eigenlijk gelukkig.
14: Dan ben je de gelukkigste man op aarde.
13: Kan ik me wel voorstellen.
14: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met the one and only Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Pieter, goedemorgen.
13: Jan, vanochtend dacht ik heel even waar ik nu doorheen rijd, is jouw slag om de arm, waar je het over had. Maar ik moet zeggen, het is nu droog in Alkmaar, hoor, hier bij de 4 van Alkmaar.
17: Ja, inderdaad. We hebben de afgelopen nacht en gisteravond en aan het eind van gistermiddag regen gehad. Het is niet zo heel veel gevallen. Op veel plaatsen, maar sommige plaatsen wel wat meer. Zoals Sint-Pancras, nou, in de buurt van Alkmaar natuurlijk, 7 mm. Dat is nog behoorlijk, maar inderdaad is het de laatste uren is de intensiteit van de neerslag wat afgenomen. Het front beweegt zich ook iets meer naar het zuiden van het land. Daar wordt het enige tijd stationair. En dat betekent voor onze provincie vanochtend soms nog een heel klein beetje regen. De motregen, maar gaandeweg wordt het toch wat droger. En later in de ochtend, begin van de middag, eerste helft van de middag, zou het ook eventjes wat kunnen opklaren. Dus met andere woorden, dan breekt hier en daar de zon even door.
13: Ah, prima.
17: Het is wel wat vochtig en de lucht is hoog, luchtvochtigheidsgraad, dat dan weer wel. Temperatuur komt uit op 18 tot 19 graden en de wind is meest matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten. Nou is het wel zo dat, zijn de meeste lopers in ieder geval al ruimschoots binnen. Maar aan het einde van de middag en vanavond neemt de kans op regen weer toe. Want in dat front waar we het over gehad hebben gisteren ook al uitgebreid, ontstaat een storing die trekt noord van de Waddenlang. En dan krijgen we daar regen van. En het front zelf komt dan later op vrijdagavond en in de nacht van zaterdag ook nog langs met regen. Dus we zijn er wat dat betreft zijn we er nog niet. Maar op zich, overdag lijkt het in ieder geval in Alkmaar en ook in de rest van de provincie dus wel wat mee te zullen vallen.
13: Nou, dat is gewoon fijn, Jan.
17: Ja. Nou ja, dan kijken we naar morgen. Dan is het wat wisselend bewolkt. Kan er enkele bui vallen. Ook af en toe wat zon dus. Temperatuur 17 graden, want het is nog niet gedaan met de koelte. En de wind die is matig uit het westen en langs de kust soms vrij krachtig.
13: Ja, maar kunnen we dan wel stellen dat als jij zegt het is nog niet gedaan met de koelte, dat dat wel binnenkort een keertje gedaan is met de koelte, Jan?
17: Ja, haal je korte broek maar tevoorschijn, hoor.
13: Geloof er niks van. We gaan het er zo over hebben, Jan. Dankjewel. Ja.
17: Hoi.
13: Anne, jij hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: Nou, een paar meldingen hebben we. Allereerst op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Even belangrijk, tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest zijn wegwerkzaamheden. En de weg is daar dicht. Dat duurt nog tot en met 15 juni. Het zorgt voor file op de N203 van Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en Castricum, 10 minuten. En op de N244 van Alkmaar richting Edam. Tussen de Rijk en de aansluiting met de A7, ook bijna 10 minuten.
13: Ik snap wel dat iedereen hier naar Alkmaar toe wil komen natuurlijk.
18: Graag, leuk.
13: Ja, mocht je erbij willen zijn en er naartoe kunnen komen. We staan vlakbij het Canadaplein bij de hele grote kerk, want dat is het wel. En we zijn natuurlijk ook te bewonderen op de televisie via kanaal 30 van Ziggo en 509 van KPN. Dan hoef je ook helemaal niks te missen. Nog wat te winnen, Pieter? Jazeker wel. Zometeen kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Bij Dingen met Dario na Viola Wills. And if you could read my...

0: Yola Wills met If You Could Read My Mind. Jammer staat de trappel om te vertrekken, maar ja, dingen moeten soms wel even eerst gebeuren nog.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Want die twee kaarten voor het Dierenpark Blankendaal, die kunnen van jou zijn, hè? Je hoeft maar alleen maar te laten weten waar Dario het over heeft. De Amsterdamse zanger gaat dat namelijk op cryptische wijze voor jou omschrijven. En ik denk dat het niet al te moeilijk is vandaag, hoor. Gewoon even bellen met 088-850-51-52... en mij vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Als je hier niet lang genoeg voor getraind hebt, dan krijg je er zeker last van.
0: Als je hier niet lang genoeg voor getraind hebt, dan krijg je er zeker last van.
4: Als je hier niet lang genoeg voor getraind hebt, dan krijg je er zeker last van.
0: Ja, wat is dat? Dat is de grote vraag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. We hebben wel wat vertraging natuurlijk, maar met een beetje mazzel wordt in Hilversum op dit moment een schuif opengezet. Hallo, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Henny.
0: Ja, Henny, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ja, een blessure.
0: Een blessure is. Even kijken of dat klopt. Ah, is niet goed. Henny, balen. Volgende keer beter, hoor.
5: Ja, fijne dag.
0: Dankjewel, doei.
4: Als je hier niet lang genoeg voor getraind hebt, dan krijg je er zeker last van.
0: Als je hier niet lang genoeg voor getraind hebt, dan krijg je er zeker last van. Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen,
0: Jannie. Ja, Jannie, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk krampen, blessures.
0: Krampen, blessures. Eens even kijken. Ja. Oh, nee. Dat is gemeen. Dat dacht je dat je het goed had. Want hij was namelijk hartstikke fout.
6: Ach, nou.
0: Helaas. Volgende keer beter, Jannie.
6: Oké, sorry.
0: Doei.
4: Als je hier niet lang genoeg voor getraind hebt, dan krijg je er zeker last van.
0: Ja, we gaan eens even kijken wat dat is. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Hoi, met Bianca.
0: Bianca, wat denk jij dan dat het is?
7: Ik denk dat het blaren zijn.
0: Blaren? Eens even kijken, hoor. Ah, is ook niet goed. Oh, je zit heel dicht in de buurt natuurlijk. Bianca, volgende keer beter.
7: Oké, dan.
0: Doei, doei.
4: Als je hier niet lang genoeg voor getraind hebt, dan krijg je er zeker last van.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Corrie. Hallo.
0: Corrie, hallo. Wat denk jij dat het is?
8: Spierpijn.
0: Jij denkt spierpijn? Eens even kijken of dat dan klopt.
4: Spierpijn.
0: Jawel, dat is helemaal goed. Corrie, gefeliciteerd. Dat is toch mooi, zeg. Twee kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
8: Ja, hartstikke leuk, Pieter. Dankjewel.
0: Ja, grote vraag is, wie ga jij meenemen, Corrie?
8: Ik denk mijn kleinzoon.
0: Ach, wat heerlijk. Nou, die kun je gaan bellen om te zeggen dat jullie binnenkort wat leuks te doen hebben samen, goed?
8: Ja, dat doen we. Hartstikke leuk.
0: Veel plezier ermee, Corrie. Dag, Corrie.
8: Veel plezier.

0: je daar geen energie van krijgt. Simply Red met Something Got Me Started.
1: De vier van Alkmaar.
2: De vier van Alkmaar.
3: Live vanuit Alkmaar.
0: Ja, met een beetje mazzel is hij er helemaal klaar voor onze eigen Jelmer. Die staat in het startvak in de Grote Kerk in Alkmaar. Jelmer.
4: Hallo, hallo, hallo.
0: Wat is er daar mooi, hè, die kerk? Hoe vaak kom je daar precies?
4: Ja. Het is hier prachtig en droog.
0: Ja, buiten is dat op dit moment heel eventjes wat minder. Het was daar net echt kurkie, niks aan de hand. Maar momenteel komen er wat spatjes uit de hemel.
4: Er komen allemaal enthousiaste mensen langs. Heeft u er een beetje zin in? Ik zie u helemaal lachen.
5: Ja, zeker.
4: Hoeveel kilometer gaat u doen eigenlijk?
5: 25.
4: Nou, dan denk ik straks achter u aan. Vindt u dat goed? Dat. Tot zo.
0: Ja.
4: Dag.
0: Je hebt meteen vrienden gemaakt. Ja, maar wat
4: ik
0: goed.
4: Ik heb meteen vrienden gemaakt. Jullie is er zo lief naar me te lachen. Ik denk, nou, wat een gezelligheid. Oh, maar stoppen nu ook gelijk.
0: Ik heb gisteren, maar in een vergadering met jou gezeten, waarbij onze baas nog aangeboden heeft om een poncho voor jou te kopen.
4: Heb ik aan mijn riem hangen.
0: Oké. Okay. Nou, dan heb ik een tip.
4: Doe hem even aan.
0: Trek hem aan.
4: Ja, iedereen doet dat hier ook al.
0: Ja.
4: Misschien moet ik het even doen. Is het zo erg?
0: Nou, ik zou het maar wel even doen, inderdaad. Ga lekker meelopen en dan gaat het echt helemaal goed komen. Maak je nou geen zorgen, jochie.
4: Jongens, echt, ik
0: het wordt hartstikke leuk.
4: Wat was het ook alweer? En een olie van... Ah nee, dat is een andere, hè?
0: Nee.
4: Wat was nou ook weer iets met jus?
0: Nee, doe gewoon potje met vet. When potje in doubt, vet. Potje met vet.
4: Potje met vet, ik dacht jus. Maar dat wordt anders.
0: Ja, okay, jongens, dat wordt het als je het warm maakt.
4: Ik ga de poncho aandoen en ik ga.
0: Het applaus is voor jou, Jelmer. Yeah. Wij gaan beginnen. Zijn grote wandeltocht van 25 kilometer. En ik heb er alle vertrouwen in, Jelmer.
4: Yes!
0: Je gaat het halen. Maak ze helemaal gek op die route.
4: Komt helemaal goed.
0: En tot aan het eind van de dag.

0: tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: Peter Tosh en Mick Jagger met Don't Look Back. En dat moet jammer ook niet doen, hè. Hij is gestart inmiddels. Mooie zwarte poncho. Hij heeft hem aangetrokken.
2: Ja.
1: Wel verstandig.
2: Heel goed.
1: Het is 6:08. Je luistert naar de ontbijttafel live vanaf de 4 van Alkmaar. De wandelvierdaagse is van start voor dag 3. En dit is First Aid Kids.

0: en al.
1: Vandaag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
2: De Vier van Alkmaar.
1: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
3: Allemaal.
1: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vandaag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
11: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk en ook vriendin van de radio.
14: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmerend Noord.
15: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
18: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
17: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
19: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
17: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Zaanstad staat bij Purmerend een file van 8 kilometer. Vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 25 minuten vertraging. Op de N244 Alkmaar-Edam bij Westgrafdijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: La Mer Anna Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
1: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
9: Met Pieter Kok.

0: Michael Bublé met It's a Beautiful Day. En hij heeft helemaal gelijk hoor. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege vrijdagochtend. We zijn live vanaf de 4 van Alkmaar. En er is meer aan de hand dan alleen maar de 4 van Alkmaar. Frank, je hebt een update over de explosie in Amsterdam van vannacht.
1: Ja, daar is een grote ontploffing geweest in een sportschool. De eigenaren hebben op beelden gezien dat die ontploffing onder de vloer zat. Daar zitten leidingen. Nou, het zegt nog niks, maar dat zijn in ieder geval de eerste berichten die daar komen. Gemeente Amsterdam is nu bezig met het regelen van hotels voor getroffen mensen. Er zijn 400 mensen geëvacueerd vannacht. En 100 daarvan worden nu in hotels opgevangen. De gemeente denkt dat de hulpverlening nog zeker de rest van de dag gaat duren.
0: Ja, kortom, we houden dat daar in de gaten. Zijn verslaggevers ook ter plaatse. En daar ga je ongetwijfeld meer van horen hier zometeen ook bij de ontbijttafel.
2: De vier van Alkmaar.
3: Live vanuit Alkmaar.
0: Ja, en tegelijkertijd staan we hier op dat plein. Anja bent er natuurlijk ook bij voor redactie en productie. En zwaaien naar mensen.
4: Ja, dat gaat best wel goed hoor.
0: Ja, dat viel mij ook al op. Het begint steeds wat drukker te worden. De echte diehards voor de 40 kilometer stonden hier vanochtend om 6:30 al. En die zijn al lang vertrokken. Maar de mensen die de 25 aan het lopen zijn, die mogen starten tussen 8:30 en 9:30.
4: Mm-hmm.
0: Onze eigen Jelmer is inmiddels ook onderweg. En ik zie dus ook mensen nu nog langslopen. Ik sprak er daar net wat mensen van. En die zeiden ook van toen we nog echt jong waren.
4: Ja.
0: Toen we echt jong waren, stonden we hier dan altijd meteen om 7:30. Maar dan loop je zo hutje mutje en dat is nergens voor nodig.
4: Oh, ze willen
0: dus
4: gewoon
0: ze gaan nu
4: kletsen.
0: Gewoon lekker relaxed, een beetje zo rond 8:00 deze kant op. En ze lopen hem ieder jaar weer.

0: gezien, jongens. Ja, ik wil niet meteen te vrolijk worden ervan. Maar het is de eerste keer dat we elkaar in de ogen kijken tijdens deze bijdrage, dit item.
1: Aha, ja, ja. Ik heb hem ook gezien.
0: Hij staat hier gewoon. Live in the rack. Zometeen hoor je hem.

0: Marvin Gaye en Temperature Man, Ain't No Mountain High Enough.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: En hi, zeg ik ook tegen Edward Dekker hier naast mij, Edward.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Goedemorgen. Normaal gesproken zit jij natuurlijk op locatie, want die sportredactie die is overal en ergens in Noord-Holland. Maar nu sta je hier gewoon in Alkmaar tegenover mij.
2: Ik dacht, ik kom op het fietsje, ik woon niet zo ver hier vandaan. Ik wil dat wel eens met eigen ogen zien. Leuk om jou in zin in de levende lijven te zien, dat gebeurt niet vaak.
0: Geweldig, toch? Wat voor cijfer geven we de opening van het WK tot nu toe? Want daar moeten we het toch echt even over hebben. Ik zie naast jou een soort van kruiswoordraadsel boek liggen.
2: Dat is een speelschema.
0: Dat blijkt het speelschema te zijn. Ja. Je zit er wat middenin, hè?
2: Ik heb zitten kijken gisteren. Nou, ik kom niet verder dan een 4, hoor.
0: Oh, pardon?
2: Ja, nee. Wedstrijd vond ik echt heel slecht gisteren. Openingsceremonie langdradig. Vlaggenparade. Infantino word ik sowieso. De baas van de FIFA word ik sowieso onmisselijk als ik het tv zie. Nee, ik heb gisteren niet met heel veel plezier naar de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika zitten kijken.
0: Okay,
2: nee.
0: Ja, ik hoor het inderdaad. Zondag dan natuurlijk de aftrap voor Oranje tegen Japan.
2: Je wilt niet verder over die wedstrijd meer?
0: Nou, ja.
2: 3 rode kaarten, 2-0 gewonnen voor Mexico. Zuid-Afrika kan er echt heel weinig van. Die gaan naar huis, zeg ik je, na de eerste ronde.
0: Dus meteen...
2: Braziliaanse scheidsrechter die kwistig met rood strooide. 3 rode kaarten. Ik hoorde gisteren op de televisie dat er bij het vorige toernooi... over het hele toernooi 4 rode kaarten zijn uitgedeeld. Dus ik zit al aardig op schema.
0: Maar je wint je echt een beetje erover.
2: Nou, ik vond het echt een leuke wedstrijd. Nee. Wat me ook ergert is die reclame tussendoor.
0: Is er reclame tussendoor?
2: Drinkpauze na 23 minuten. Nou ja, dat zal dan wel, omdat het warm is in Amerika. Maar om er dan uit te gaan. En wat helemaal irritant was gisteren. Er was net 2-0 gemaakt door Mexico. Dus je zit een beetje als kijker van, nou, 2-0. En wat gaan die ploegen nu doen?
0: Ja.
2: Reclame.
0: Oh. Ja, ja, dat is wel. Oh, dat
2: en
0: is
2: dat
0: wel
2: ben je helemaal uit de flow. En dat vind ik echt jammer.
0: Dat is in principe het idee. Dat is in principe de aanpak voor alle wedstrijden. Ja, dat is niet in dit geval.
2: Nee, het is ook niet door de NOS bedacht of iets dergelijks. Volgens mij, dat is echt gewoon van bovenhand ingebrand.
0: Infantino met de portemonnee.
2: Ja, dat stoort me wel.
0: Gedacht,
2: ja. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben als ik dat zo omheen hoor.
0: Maar goed, ik zal dat wellicht meegaan maken aanstaande zondag. Want dat is denk ik de eerste wedstrijd. Die

0: ik echt aandachtig ga kijken. Want dan mogen we aan de bak, hè? Oranje tegen Japan.
1: Ja, ja.
0: Ik heb wel zin in, jij niet?
1: Ja, daar heb ik ook wel zin in. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, het is niet zo dat ik geen zin in dit WK heb. Maar je vroeg hoe de eerste avond verlopen was. Ja. Nou, die was niet zo. Ik dacht, ik laat die nachtwedstrijd laat ik ook schieten. Nee, Nederland-Japan, 10 uur. Een beetje zorg om de keeper, hè?
0: Ja,
1: Verbrugge.
0: Ja, vertel eens.
1: Hij heeft wat aan last van de heupen. Gisteren ook niet met de groep meegetraind. Is wel een tikkie zorgelijk. En van de rest is de aanloop van Oranje natuurlijk sowieso eentje van voorovervallen en weinig opstaan.
0: Ja, het is niet het mooiste voetbal wat we tot nu toe gezien hebben.
1: Nee, maar als ik dan de wedstrijd van gisteren zie, denk ik dat Oranje aardig in mee kan komen.
0: Oranje treedt aan in het Oranje. Met sport zijn jullie de geschiedenis ingedoken van überhaupt het Oranje shirt, begreep ik.
1: Ja, collega Erik-Jan Brinkman heeft de schrijvers van het boek Het Oranje Shirt gesproken gisteren. In dat boek zie je een overzicht van in totaal 275 oranje shirts die er in de historie zijn gedragen. De eerste in 1894.
0: Wauw.
1: Ja, dat was toen nog een soort van bondselftal. Die speelde tegen een Engelse club, dus niet te vergelijken met hoe de interlands heden ten dagen gaan. Opvallend overigens, in dat boek lees je dan ook dat het Nederlands elftal aanvankelijk helemaal niet in het oranje speelde, maar in een shirt met rood-wit-blauwe banen. Dus dat is in de loop der tijd gewoon veranderd.
0: Ja.
1: Ook mooi. Pas sinds 1907 speelde Oranje echt voor het eerst in het oranje. Nou, laten we even luisteren naar een van de twee samenstellers van dit boek, Erik van Goor. Hij heeft zelf ook honderden oranje shirts verzameld in de loop der tijd. En hij vertelt meer over het oranje shirt uit 2003.
2: Dit is het shirt van Jaap Stam in de wedstrijd tegen Schotland. Dat was een tweeluik tegen Schotland, waarin Nederland zich nog moest kwalificeren voor het EK 2004. Dus alleen deze shirts waren onmogelijk aan te trekken. Er zit een heel raar binnenshirt in.
3: Een dubbel shirt?
2: Een dubbel shirt, ja. Kijk, nou, ik kan je verzekeren, er zijn beelden dat internationals heel veel moeite hebben om dat shirt aan te trekken. Maar iedereen kent dit tweeluik tegen Schotland. De uitwedstrijd was verlies. De thuiswedstrijd was een prachtige 6-0 overwinning.
3: Met Wesley Sneijder, hè?
2: Ja, Wesley Sneijder als een van de jonkies. Maar dit was een uitermate belangrijke wedstrijd voor het EK in Portugal.
0: Ja, ze hebben het hier over dus dat oranje shirt van Jaap Stam uit november 2003. Een soort van dubbel shirt, wat lastig aan te trekken is. Wat vind jij van het huidige oranje shirt?
1: Nou, ik heb het nog even voor me liggen om toch nog eens even goed naar te kijken. Het is vooral heel erg fel. Het is heel erg fluoriserend. Daar hou ik persoonlijk niet zo van. Ik vind oranje wel mooi als kleur. Ik heb het liefst de combinatie oranje-wit. Ik vond vroeger ook heel lang geleden had je oranje echt in het echt witte shirt en oranje broeken spelen. Vond ik
0: dat is ook
1: mooi.
0: Wel mooi. Ja, met een oranje streepje op de mouw of iets dergelijks.
1: Ik zeg oranje-zwart heeft hier iets klassieks. Dat jaren 70, met Cruijff, Suurbier, Krol uit die tijd. Dat vind ik ook wel wat hebben. Maar ik vind het mooi, het huidige shirt, maar het had iets minder vel voor mij. Maar het is een smaak natuurlijk.
0: Ik kan je vertellen, op de markt in Albanië zijn ze maar een tientje, die shirts.
1: Ja, dat wil ik wel geloven.
0: Dat scheelt.
1: Dat ben je nog afgezet.
0: Nee, we waren eerst 20 euro. Ik heb mijn best gedaan. Goed, naast al dat voetbalgeweld gaat er wel nog meer gebeuren tot dit weekend, neem ik aan.
1: Er is nog één zaalsport die we nog op de voet volgen. Dat is natuurlijk zaalvoetbal. Daar zijn we aanbeland in de finales om de nationale titel met Voedsel Amsterdam als kanshebber op die schaal. Ze spelen tegen Tigers Roermond. Amsterdam wel de underdog, want de eerste wedstrijd ging verloren met 3-0. In de competitie alle wedstrijden verloren. Maar die wedstrijd die ging wat geflatteerd verloren. Want Amsterdam heeft meerdere keren paal en lat geraakt. Nou, vanavond is het tweede duel in Roermond. Nou, het is heel simpel. Amsterdam verliest, dan is Tigers Roermond landskampioen. En wint Amsterdam, dan komt er nog een beslissende derde wedstrijd. En die volgt dan weer ook in Roermond. Nou, de trainer van Voedsel Amsterdam, dat is Ahmed Bagous. Die wil absoluut nog niet de handdoek in de ring gooien.
4: Ik heb er in ieder geval veel vertrouwen in. Ik denk de spelers ook. Ze hebben zelf gezien van er valt wat te halen. En we gaan er alles aan doen om die derde wedstrijd eruit te halen.
0: Oké, ja, volgens mij ik vond jou ook hoopvol klinken. Er is een mogelijkheid.
1: Nou, het voordeel is, ze hebben met 3-0 verloren de eerste wedstrijd. Je hoeft niet met 3-0 weer de tweede wedstrijd te winnen. Dus 1-0 of 2-1 of 4-3.
0: Dat maakt helemaal niet uit.
1: Dan komt er sowieso een derde wedstrijd. Maar als je heel eerlijk bent, als je alle wedstrijden verloren hebt onderling, dan denk ik dat uiteindelijk dat ik maandag ga zeggen dat Tigers Roermond en niet Voedsel Amsterdam de nieuwe kampioen is.
0: Ja, kan me voorstellen. Goed, hoe dat gaat lopen zie je natuurlijk bij ons op de site, op de app, de socials, nhsport.nl. En dan nog als laatste, Edward, toch even nodig. Zondag, Nederland-Japan, een voorspelling.
1: Laten we de moed erin houden. Laten we nou positief afsluiten. Ik zeg 2-1.
0: Die schrijven we op.
1: Die heeft in de voetbalpool ook. Maar die heeft nog niks goed, denk ik, over de eerste twee wedstrijden.
5: Laat ik maar niet over uit.
1: Oké, dat weet ik genoeg.
0: We gaan het meemaken. We spreken elkaar maandag en dan gaan we horen of je gelijk hebt met 2-1.
1: Fijne uitzending.
6: Dankjewel. Sport-expert van NH, Edward Dekker.

Just Mad, I Just Might. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel live vanuit Alkmaar. Het is namelijk de vier van Alkmaar. Die prachtige wandelvierdaagse die afgelopen woensdag gestart is. En vandaag dag drie dus. We zijn er live bij

0: La Mer Anna Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Ik ben Wessel van Pasen uit Wervershoofd.
9: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
10: Ik ben Wil uit Den Helder.
11: Ik ben Karen uit de Wolmeer.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 8:30. In Betondorp is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Hulpverleners in Amsterdam zijn nog steeds bezig met het doorzoeken van het pand in Amsterdam-Nieuw-West dat vannacht getroffen werd door een enorme explosie. Met een drone wordt het pand nu beetje voor beetje doorzocht. Ik praat erover verder met verslaggever Anne Kleinstra. Anne, goedemorgen. Jij bent daar.
15: Ja, goedemorgen.
14: Ja, hoe is het daar?
15: Nou ja, die drone die zie ik vliegen hoor. Dat kan ik bevestigen. Die is druk zoekende en metende en rond het pand. Ik ben hier vanochtend een rondje gaan lopen. En het bijgebouw van een grote flat hier in Amsterdam-Nieuw-West. Ja, die zit aan 3 kanten eigenlijk. Zit er de gaten in. Dus het moet een enorme knal geweest zijn. Marco de Leeuw van de Veiligheidsregio. Die knal die moet hard geweest zijn als ik zo de schade zie.
16: Ja, wat ik begreep is dat de knal in de wijde omgeving ook te horen was. De meldkamer kreeg ook veel telefoontjes binnen van het incident. Dus we wisten eigenlijk al vrij snel, ja, dit is wel heel serieus.
15: Ja, hebben jullie al een vermoeden? We hebben 7 gewonden, helaas. Hoe gaat het daarmee?
16: Ja, het is nu onduidelijk hoe het met hen gaat. We weten dat ze naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving zijn gebracht. Hopen we later vandaag te horen.
15: Dat zijn omwonenden geweest, bewoners, voorbijgangers?
16: Er waren mensen aanwezig in het pand en er waren ook omstanders weten nu onder de slachtoffers.
15: Ja, het pand is een sportschool, een beetje een privé sportschool die 24 uur per dag open zou zijn. Het gaat om sporters dan, inderdaad, klanten.
16: Ja, het pand is 24 uur per dag aanwezig. Dus daarom houden we ook nog steeds rekening mee dat er mogelijk mensen binnen waren. Ja. En daarom zijn we nu nog eens druk aan het zoeken.
15: Ja, want dat zie ik gebeuren. Er komt nog steeds rook uit het pand ook, inderdaad. Ik zie mensen met een drone dus inderdaad. Maar ik zag ook hondengeleiders, zie de EOD. Vertel, wat zoekt er allemaal?
16: Ja, nee, we zijn begonnen met een binnendrone. Het pand is zo instabiel dat het gevaarlijk is om voor hulpverleners naar binnen te gaan. Dus een binnendrone is naar binnen gevlogen en heeft een eerste scan gemaakt. Daarna zijn speurhonden naar binnen gegaan. En zometeen komt er een kraan. Dan gaan we beetje voor beetje het pand afbreken op zoek naar nog mogelijke slachtoffers. En dat gaat heel veel tijd kosten. Dus daar zijn we de rest van de dag gewoon mee bezig.
15: Jullie houden mensen best wel op afstand. Is het nog gevaarlijk?
16: Jazeker, want we weten nog steeds niet wat de explosie veroorzaakt heeft. Hè. Het kan gas zijn geweest, het kan ook iets anders zijn geweest. Dus we houden nog steeds rekening met alle scenario's. Daarom hebben we de ruime afzetting neergezet. En we vragen ook eigenlijk iedereen om achter die afzetting te blijven. Want ja, we weten niet wat dit veroorzaakt heeft.
15: Nee, want er kunnen ook nog mensen binnen zijn dus.
16: Ja, zeker. Daar gaan we nog steeds van uit. En daarom is ook USAR aanwezig om deze zoekactie te leiden en uit te voeren.
15: Ja, USAR is...
16: USAR is een gespecialiseerd team van onder andere de brandweer. Echt gespecialiseerd zijn in het zoeken naar slachtoffers. In ingestorte panden worden ook ingezet in aardbevingsgebieden bijvoorbeeld. Dus zijn nu ook aanwezig.
15: Het vuur lijkt uit, al rookt het nog. Is dit nablussen of...
16: Ja, de brand is onder controle, maar nog niet uit. En we kunnen, zoals gezegd, geen brandweermensen naar binnen sturen om nog de laatste brandhaarden te blussen of dingen te slopen. Daar is gewoon te gevaarlijk voor. Dus straks met het uit elkaar halen van het gebouw wordt ook geblust en wordt tegelijkertijd gezocht. Dus dat is best wel een complexe onderneming. Maar goed, dat gaan we wel doen met heel veel hulpverleners. En dat gaat lang duren.
15: Jullie hebben vannacht een heleboel mensen, honderden mensen geëvacueerd. Hoe gaat het daarmee? Waar zijn die nu?
16: Ja, mensen zijn geschrokken, zijn naar een opvanglocatie gebracht. We willen natuurlijk heel graag terug naar huis, maar dat kan op dit moment gewoon echt nog niet. Dus er is een hotel voor hun geregeld in de omgeving. Daar worden ze opgevangen, mogelijk voor wat langere tijd. En zij zullen worden geïnformeerd wanneer ze terug kunnen.
15: Dankjewel voor nu. Succes met het werk vandaag. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat het een grote puinhoop is, Frank. Het is een grote ravage. Inderdaad, je ziet van de sportschool allemaal apparatuur, dumbbells. Het hangt allemaal naar buiten. En ze zijn het inderdaad heel voorzichtig aan het uitpluizen van hoe ver ze komen. En of er dus inderdaad nog mensen binnen zijn. Want dat zou natuurlijk het slechtste scenario zijn.
14: Ja, dat is een grote zorg. De veiligheidsregio is daar dus naar op zoek. Anne Kleinstra was dat vanuit Amsterdam Nieuw-West, bij die enorme ravage na de explosie vannacht daar in een sportschool. Ander nieuws doen we ook nog even. De provincie Noord-Holland wil een groot asielzoekerscentrum laten bouwen bij een natuurgebied, bij Haarlem, in Velzen om precies te zijn. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijnd veld van sportpark De Elta. Het centrum zal voor de duur van 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Omdat het hier gaat om zogeheten beschermd landschap, moest het provinciebestuur een ontheffing verlenen. Het centrum is klaar in 2028 of 2029, verwacht de gedeputeerde. De opvangcapaciteit is iets omlaag gegaan. Dat komt volgens de gedeputeerde omdat Velsen al veel deed aan asielopvang. Dat is afgesproken met opvangorganisatie COA. Ja, we volgen het al de hele ochtend, de 4 van Alkmaar. We zijn ook hier in Alkmaar. Deelnemers lopen verschillende afstanden vandaag. Dat kan 25 kilometer zijn, dat kan 40 kilometer zijn. Maar die 40 kilometer, nee, dat is nog geen makkie.
10: Nou ja, ik heb gisteren wat blaren opgelopen. En ik kwam er thuis achter dat ik geen naald had. Dus ik denk, ik moet even langs de EHBO. Maar bij de start was er niemand, dus ik denk, ik ga hier.
17: Ja, bij het eerste stempelpunt, eerste koffiepunt. Ja, en je bent de laatste van de 40 kilometer.
10: Ik ga momenteel niet zo hard, dus ik hoop eigenlijk dat als ik behandeld ben, dat ik weer wat tempo kan maken.
17: Ja, dat hoop ik ook voor je, want je moet toch finishen voor half 5, hè?
10: Ja, klopt. En tot nu toe is het altijd vol 4 gelukt, dus dat hoop ik vandaag ook weer.
17: Om even dat half uurtje in te halen. Nou, ik wens je succes bij de EHBO-post ook en een fijne dag vandaag.
10: Ja, dankjewel. Succes nog. Doei.
18: Ja, ze wenst ook Samantha nog succes. Dat vind ik wel heel netjes.
14: Ja, precies. Die heeft het ook zwaar, hè? Nou ja, je gaat het allemaal volgen bij ons vandaag. De 4 van Alkmaar. We hebben Jelmer ook nog ergens rondstrompelen. Maar die heeft doping bij zich.
18: Strompelen. Die gaat hartstikke hard.
14: Ja, als een jonge hinde door Alkmaar. Maar die heeft doping bij zich, toch? Pepermunt.
18: En pepermunt op een citroen geplakt. Ik weet niet of hij daar nog veel aan durft te leveren.
19: Ik denk het ook niet.
18: Nee, zou me verbazen.
14: Hou je op de hoogte. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
18: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen. Droog hier in Alkmaar in ieder geval. Dank daarvoor. Hoe staan we er voor de rest van Noord-Holland voor?
20: Ja, nou, we hebben nog wat regen gehad de afgelopen uren hier en daar. Maar het begint nu wat inderdaad droger te worden op de meeste plaatsen. Alkmaar is het al droog dus. En dat lijkt in ieder geval de komende uren zo te blijven. Althans, zeg maar gewoon de ochtend. Dus dat ziet er allemaal best wel redelijk uit. Soms wordt de bewolking misschien ietsje dunner. Terwijl we even wat zon zullen zien. Veel zal dat niet zijn. Temperaturen zijn wel wat hoger. hoger dan de laatste dagen. We zitten dan ook in zachtere lucht, 16 tot 17 graden. En vanmiddag wordt het uiteindelijk 18, misschien op een enkele plaats 19 graden. Maar aan het eind van de middag en vanavond gaat het opnieuw regenen. Er trekt dan een storing in het front noord van de Wadden langs. En die veroorzaakt regen en motregen. En daarachteraan komt nog een koufront. Dat komt eigenlijk weer terug. Dat golft wat op en neer. En dat betekent dus vooral vanavond, eind van de middag vanavond en de komende nacht nog van tijd tot tijd regen en motregen. Waarbij de wind langs de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig is uit het zuidwesten. Nou, morgen dan is dat gebied weg, maar dan komen we wel weer in polaire lucht terecht. Temperaturen rond 17, 18 graden hooguit. Verder is er af en toe zon, maar er kan ook plaatselijk een bui vallen. En de wind die waait uit westelijke richtingen en is matig. En bij Texel en op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6. Ook zondag een buienkans, af en toe zon, 17 tot 18 graden. Verandert dus niet zo heel veel. We hebben te maken met een lage drukgebied boven Scandinavië dat een west- tot noordwestelijke stroming genereert. En dan volgende week. Dan worden de bordjes drastisch verhangen.
18: Jan. Ik was hier zo ongelooflijk naar vooruit aan het kijken. Ja, ik kan niet anders zeggen. Vertel, wat staat ons te wachten allemaal?
20: Komt
18: een vrieskou aan?
20: Nee, zeker niet hoor. Nee. We zien dat de luchtdruk boven Europa gaat stijgen. En dat resulteert in een stroming uit het zuidwesten die warme lucht gaat aanvoeren. Maandag is het misschien nog zo rond de 20 graden. De dagen daarna zien we de temperatuur oplopen. En vanaf woensdag, en ik zeg dat nog wel een beetje met de slag om de arm, want je ziet nog wel wat verschillen tussen de weermodellen. Er zijn er een aantal die steven echt af op vanaf donderdag, vrijdag richting 30 graden. Dus
18: kijk eens in die geest. Maar dat is dus wel met die bekende slag om de arm.
20: Dat zal allemaal een beetje op één lijn zitten. Maar er is een reële kans dat we dus de zomer met volle bak terug gaat keren.
18: Ik ga gewoon zitten duimen hier. Ik denk dat het beste is. Ik dank je. We spreken elkaar later, Jan. Alvast een fijn weekend.
20: Hetzelfde.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: Een paar files hebben we. Ik begin even met een melding op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Dat duurt nog tot 15 juni. File dan ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 minuten. Ook file op de A7 Horen richting Zaanstad tussen afrit Avenhoren en Purmerend, bijna 10 minuten. En het langst in de file sta je op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar tussen de ring Alkmaar en knooppunt Kooimeer, een kwartier vertraging. En dat komt dan weer door die wegwerkzaamheden op de A9.

0: Billy Joel met Uptown Girl.
1: De vier
2: van Alkmaar.
1: Live vanuit Alkmaar.
0: Ja, de hele ochtend staan we al bij de grote kerk voor de vier van Alkmaar. Er lopen hier een heleboel mensen voorbij sinds half zeven, zes uur al zag ik de eerste mensen rondlopen. Onze Jelmer is natuurlijk gestart en iemand alles die in alle goede banen moet leiden. Hier is de eventmanager Jeroen Wouda en die had ik al eventjes aan de telefoon deze week. En staat hier nu naast mij. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het allemaal?
3: Eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, ik vind je heel rustig overkomen.
3: Ja, nou, dan gaat het goed.
0: Ja, dan is het goed voor elkaar. Maar wat voel jij nou als je dit allemaal zo ziet? Als dit allemaal weer zo voor dag drie opgetuigd is?
3: Ja, ik vind het sowieso altijd een fantastische aanloop naar zo'n vierdaagse. Want het is, je werkt er natuurlijk maanden naartoe.
0: Ja.
3: En als het dan eenmaal zover is, het is altijd een soort kleine mini-vakantie of zo.
0: Oh ja.
3: Gevoel krijg ik erbij.
0: Ja, ja, want je zei ook al, eigenlijk moet jij het dinsdag al in de stijgers hebben staan. Hè? Dan moet jij eigenlijk al klaar zijn met je werk.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, en dan is het uiteindelijk dan alleen maar de dagen aflopen zoals het in de draaiboeken staat.
0: Ja.
3: Dan zou er niet zoveel aan de hand moeten zijn.
0: Het is niet nog zo dat je brandjes aan het blussen bent en dat je denkt van, oh, ik moet nog even dit oplossen of hier gaat nog iets helemaal mis en dat er stress is in de tent. Helemaal niks van dat.
3: Stiekem zijn er natuurlijk wel wat kleine dingetjes.
0: Ja, toch? Ja, dat kan toch bijna niet anders. Nog niet iedereen is weg overigens deze ochtend. Hè. Er zijn mensen die nog moeten starten. Wie zijn dat? Welke kilometers moeten er nog van start, weet je dat?
3: Ja, de 10 en de 15 kilometer die gaan over een drie kwartier ongeveer van start.
0: Ja, precies. Dan mogen die allemaal gaan. Wat ik zo mooi vind, jullie hebben ook niet een soort van startmoment waarbij je zegt van hier moet je starten. Je krijgt in principe een tijdslot hè, van ongeveer een uur, heb ik dan goed?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja,
3: ja, en morgen is dan de eendaagse erbij. Dan is die stadsloten nog wat ruimer.
0: Ja.
3: Dat is vooral mensen uit ook de wijdere omgeving de ruimte te geven om op tijd bij de stad te kunnen zijn met openbaar vervoer bijvoorbeeld.
0: Hoe slaat die aan, die vierde dag, dat je mee mag lopen als je één dagje wil doen? Hoe gaat dat?
3: Ja, we krijgen bijna een verdubbeling morgen van het aantal deelnemers.
0: Kijk eens eventjes. Ja. Oh, dat is behoorlijk wat inderdaad. En dan is het ook eigenlijk als je iemand even een hart onder de riem wil steken een dagje, dat je gewoon even mee kunt lopen, toch een stukje?
3: Ja, het zijn eigenlijk twee verschillende doelgroepen. Dus je hebt één groep die meeloopt met de wandelaars die vier dagen hebben gewandeld.
0: Ja.
3: En je hebt een groep die gewoon leuk vindt om één dag mee te wandelen. Zonder dat ze al een vierdaagse wandelaar aan de supporters zijn.
0: Ja, precies. En misschien zijn ze ook op die manier een beetje warm te maken voor volgend jaar. Dat ze zeggen, hey, dan gaan we ze alle vier doen.
3: Dat hopen. Dat we het zo leuk vinden dat ze dat een keer vier gaan doen.
0: Ja. Wat voor route is het vandaag ook alweer? Want het zit een beetje een rally-randje aan, geloof ik, hè? Een heilige klopt. Ronde.
3: Ja. Ja, voorheen heette dit ook de pelgrimsroute.
0: Oh, wauw.
3: Het heet nu, we hebben alles opgedeeld in hartjes.
0: Ja.
3: Vier hartjes is het klavertje. En het klavertje staat dan voor de vierdaagse.
0: Ja.
3: Het Hart van Zuid. En we gaan onder andere de Abdij van Egmond. Onze Lieve Vrouwen ten Dood in Heilo. Willy Broeders. Stichting is dat. We zijn bij verschillende kerken. Witte Kerkje. De Terkoelse Kerk in Heilo. Dus terecht wat je zegt, het is een heilige route.
0: Het is een beetje een heilige route vandaag, hartstikke leuk. Ik zag die route bij Bergen, wanneer was dat ook alweer? Was dat de eerste dag of de tweede dag?
3: Woensdag lopen we naar Bergen, de eerste dag.
0: Ja, en er is ook een heel stuk duinen bij, want dat is eventjes wel wat anders qua lopen natuurlijk. Je moet daar je wel op voorbereiden dat je wat zand en duinen en dat soort toestanden tegen gaat komen.
3: Ja, daar zitten gewoon hoogtemeters in de dag 1.
0: Ja.
3: Dat is vooral voor de 25 en de 40 kilometer routes.
0: Ja.
3: Die hebben dan ook wel die dag iets korter gemaakt, omdat het wel pittig is.
0: Ja.
3: Maar ja, het zijn wel de mooiste plaatjes.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Onze verslaggever en collega Jelmer van Vandaag de Dag, die loopt al een uurtje zo langzamerhand. Ik, met een beetje mazzel is hij wel een paar kilometer opgeschoten. Hoe denk je dat het hem afgaat als je 25 kilometer moet lopen zonder getraind te hebben?
3: Ja, ik begreep inderdaad dat hij niet getraind is. Dus
0: nee.
3: Dat is 25 kilometer nog best een aardig stuk.
0: Wordt best even pittig voor hem, hè, denk ik.
3: Ik denk dat hij geluk heeft dat hij maar één dag hoeft te wandelen.
0: Ja.
3: Want de tweede dag maakt het vaak een stuk zwaarder.
0: Ja, ik wil hem eigenlijk morgenochtend nog wel even een filmpje van hem zien om te kijken hoe hij er dan bij loopt. We gaan hem zo meteen natuurlijk ook nog even spreken. Maar tot slot voor jou, Jeroen. Wanneer is nou een geslaagde dag voor jou bij zo'n evenement?
3: Ik kijk vooral ook vanuit de organisatie, ook naar vrijwilligers, naar de rest van de organisatie. Kijk, als die allemaal tevreden zijn, dan hebben ze waarschijnlijk ook een leuke dag gehad met de deelnemers. En als iedereen hier blij weer op het finishfeestje staat in de middag, dan is het voor mij geslaagd.
0: Ja.
3: En ik was gisteren langs veel posten. Daar krijg je ook vanuit de vrijwilligers die dan vanuit de postlocatie alles opbouwen. Dus dat is bij het Poldermuseum bijvoorbeeld. Dus staat een vrijwilligerswijkboerderij, was een nieuwe post. Ja, die vinden het ook allemaal fantastisch. En dan denk ik, oké, hier doen we het voor.
0: Ja,
3: en dan is het voor mij ook geslaagd.
0: Dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. En kijk maar eens eventjes goed om je heen, Jeroen. Het zonnetje is ook nog eens een keer gaan schijnen.
3: Nou, dat teken ik voor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Jeroen Wouda, eventmanager van de Vier van Alkmaar. Vanochtend ging het evenement al vroeg van start. Bijna alle lopers zijn dus inmiddels weg. Zometeen de laatste groepen. En we gaan zometeen eens even kijken hoe het met onze Jelmer gaat.
2: De Vier van Alkmaar.
4: De Vier van Alkmaar.
1: La.

0: John Paul Young met Love is in the Air.
1: De Vier van Alkmaar.
2: Bij NH.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.
0: Het is een bijzondere dag voor ons hier. We mogen hier bij de studio staan van NH. Maar dan in Alkmaar. Maar het is ook een heel bijzondere dag voor onze eigen Jelmer. Want die mag de 25 kilometer gaan proberen te lopen. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Jelmer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe sta je
4: eigenlijk
0: hoe staat het ervoor?
4: Helemaal super hier. Jij vertelde me, je had me met opdrachten weggestuurd. Ik kan er al één wegstrepen.
0: Oh ja?
4: Want ik heb een militair gesproken.
0: Dat meen je?
4: Ja, daar heb ik een heel stuk mee gewandeld. Hartstikke enig. Dat was super gezellig. We hebben al van alles gekend. Maar inmiddels heb ik al weer nieuwe vrienden gemaakt. Ali, Mirjam en Gwee. Dat zijn mijn drie vriendinnen. Hartstikke gezellig. Wij lopen hier inmiddels op een prachtig pad. Maar zij doen dit veel vaker. Ik ga eventjes naast lopen. Want eventjes aan degene die rechts van de jullie doen dit met z'n drieën al jaren, toch?
5: Ja, we lopen met z'n drieën. Drie dagen. Ja, hoeveel keer lopen? 16e keer of zo? 15e keer?
6: Ik heb hem altijd al gelopen.
4: Nee. Ja, 16e keer.
5: En Mirjam is later begonnen.
4: Ja, jullie hebben nu inmiddels al wat kilometers met elkaar. We moeten even mensen doorlaten, hè? Want ik bedoel, het is natuurlijk altijd... Iedereen wil natuurlijk door. Jullie doen het al jaren met z'n drieën dus. Ja. Hebben jullie elkaar ook ontmoet door het wandelen? Of is het anders ontstaan?
5: We hebben elkaar ontmoet, Gree en ik. Op de Vierdaagse in Nijmegen.
4: Op de Vierdaagse en...
5: We zijn we blijven lopen in Nijmegen en ook deze wandeling.
4: En toen kwam Mirjam erbij. En nu hebben jullie mij net verteld dat jullie ook 50 kilometer hebben gewandeld.
5: 40.
4: Maar 40.
5: Als jij wil, moet je
4: 50.
5: Nee,
4: maar 40, hoe is het om 40 kilometer te lopen?
5: Prachtig. Ja. Hartstikke prachtig in Nijmegen. Allemaal mooie routes en allemaal overal mensen langs de kant. Zeg gezellig. En we genieten altijd lekker, hè? Ja.
4: Hoor, het is hartstikke gezellig. Ja. Ik bedoel, wij gaan hier nog eventjes doorstappen, want 25 kilometer heb je niet zomaar gedaan.
0: Nee, je bent er nog lang niet, hè?
4: Nee, we zijn er nog lang niet.
0: Heb je enig idee op hoeveel kilometer zit? Je klinkt nog hartstikke vrolijk in ieder geval. Dat vind ik fijn.
4: Ja, ik klink nog best wel vrolijk. Dat is absoluut waar. Het zweet staat al in mijn naam. Maar dat geeft allemaal niet. We doen gewoon nog ons uiterste best.
0: Mooi zo.
4: En hopelijk gaat het wel lukken.
0: Ja, ik heb er een heel goed gevoel bij inmiddels. Ik voel me een stuk minder schuldig dat we je erop uitgestuurd hebben. Succes nog eventjes daar, Jan. Maar maak

0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
4: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
9: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
10: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
12: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
13: Thuis in heel
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
15: We gaan het langzaam afbreken, omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken en op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
14: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
16: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
14: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
17: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
18: Voordeeluitjes.nl. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
20: voordeeluitjes.nl.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
23: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
23: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
25: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu

0: Sam Vender samen met Olivia Dean en Rain Me In.
1: De vier
2: van Alkmaar.
1: Live vanuit Alkmaar.
0: Nou, dat zijn we inderdaad live vanaf de vier van Alkmaar. We zien hier deelnemers die langslopen. De derde dag, dan ben je wellicht toch een beetje verzuurd. Zo langzamerhand vanochtend heel vroeg de 40 kilometer lopers. Daar zaten wel mensen tussen dat ik dacht, dat loopt niet al te soepel meer inderdaad. Maar we dachten, als er nou iemand is die een steuntje in de rug kan bieden, dan is het wel Mark Admiraal, beter bekend als de stem van AZ. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Je bent een grote voetbalfan, maar hou je ook een beetje van wandelen?
3: Nou, eerlijk gezegd heb ik dit jaar voor het eerst wandelschoenen gekocht, maar toen was ik in het buitenland, dus ik heb ze hier nog nooit gebruikt.
0: Hartstikke goed. Ja, want jij bent, omschrijf je het ook zo, de stadionspeaker van AZ?
3: Ja, ik ben de stadionspeaker van AZ. En daarbij voel ik me ook gastheer van AZ.
0: Ja. En we hadden het er stiekem net al eventjes over. Ik dacht, jij zit boven in zo'n kamertje dan een beetje achter een microfoon. Maar dat doen ze bij AZ helemaal anders tegenwoordig.
3: Ja, voorheen zat ik inderdaad in een radiostudio boven in het stadion. En tegenwoordig sta ik aan het veld al een paar jaar.
0: Ja.
3: Om ook meer zeg maar, de feeling en een verbinding te hebben met het publiek en met de spelers.
0: Ja.
3: Dag mevrouw.
0: Worden ook meteen allemaal foto's van jou gemaakt. Je bent hier hartstikke beroemd natuurlijk in Alkmaar. Hè?
3: Blijkbaar, ja. Ja. Dus ik sta aan het veld, ook voor de wedstrijd. En als de wedstrijd begint, dan neem ik plaats op de tribune. En dan kijk ik naar de wedstrijd uiteraard.
0: Ja. Zit je ook een beetje stiekem zo tegen die bestuurskamer aan te schurken en te kijken wat er allemaal aan transfers is en zo? En weet je dat allemaal? Of,
3: nee, dat niet. Nee, dat is bij AZ altijd heel goed. Blijft dat binnenskamers.
0: Ja.
3: Vind ik ook heel goed van
0: ik
3: AZ.
0: Ik wou net zeggen, dat is misschien maar goed ook. Hè? Want als je daar nog druk om gaat lopen maken,
3: nee,
0: dan
3: moet je ook niet doen. Wij moeten ons concentreren op de wedstrijd, op de sfeer.
0: Ja.
3: En de beleving vooral. En de spelers uiteraard.
0: En heb je ook wel eens een wedstrijd dat je denkt van ja, ik moet eigenlijk hier proberen het spel nog een beetje te maken. Ik moet er even voor zorgen dat de sfeer er weer een beetje in komt.
3: Ja, je probeert uiteraard wel mee te gaan in de sfeer. Het is niet zo dat ik daar leidend in ben. We zijn er een heel team verantwoordelijk voor. Dus we hebben een discjockey. DJ Jos zit daar uiteraard bij. Dus muziek is heel belangrijk. De lichtshow vaker voor een wedstrijd.
0: Ja.
3: Nou ja, en uiteraard de stem, daar kan je heel veel mee doen uiteraard. Hè. Als je een goal moet aankondigen of de opstelling, ja, daar kan je heel veel...
0: Ja, want hoe gaat dat als er een goal gescoord wordt? Heb je dan een vast ding wat je altijd doet?
3: Sommige spelers heb ik daar een vast ritueel bij.
0: Per speler?
3: Ja, de Parrot hebben we dit jaar anders gedaan.
0: En wat dan? Wat doe je dan?
3: Nou, bij Troy Parrot hebben we gezegd alleen zijn voornaam Troy. En dan deed het publiek zeg maar zijn achternaam.
0: Ah,
3: dus,
0: kijk eens Parrot, eventjes.
3: Tot drie keer naartoe.
0: Ja.
3: Vrij on-Nederlands. Een beetje
0: Engels toch ook?
3: Of, ja, Italiaans. Okay. Toch een beetje mediterraans zeg maar. Ook
0: maar
3: misschien...
0: check je dat dus ook? Check je dus ook hoe in andere landen hiermee omgegaan wordt?
3: Nou, dat niet. Maar ik wou eigenlijk proberen om in Alkmaar, want normaal is Alkmaar best wel een beetje nuchter. Hè?
0: Ja, tuurlijk. En
3: proberen
0: hoort
3: toch
0: hoort bij de
3: Ja, los te krijgen bij het publiek. En dat is met Troy zeer goed gelukt.
0: Ja.
3: Met Ibrahim Sadiq trouwens ook.
0: Oh.
3: Maar die scoorde weinig.
0: Nee, niet zoveel als Troy Parrott in ieder geval.
3: Dat is waar. Dat
0: was wel, dan had je al gauw natuurlijk iets op af te stemmen. Dat mag duidelijk zijn.
3: Ja.
0: Je doet dit al bijna 20 jaar, hè?
3: Ja, onvoorstelbaar, ja.
0: Ja.
3: Het begon als duo-baan en volgens mij, ik hou die eens weer bij. Maar we hebben zoveel wedstrijden gedaan.
0: Ja.
3: Maar
0: je wel eens mee naar het buitenland of doe je echt alleen...
3: Zeker,
0: okay.
3: Ja, de Europese wedstrijden, als er een mooie stad tussen zit.
0: Ja.
3: En we zijn in Praag geweest, we zijn in Londen geweest, Crystal Palace dit jaar. Ja, daar ga ik wel heen. Maar daar heb ik geen actieve rol.
0: Maar ben je ook, want dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Je hoeft niet neutraal te blijven. Je kunt gewoon helemaal losgaan. Je kunt ook helemaal ontzettend fan zijn van AZ.

0: zeker.
1: Vertel eens over afgelopen seizoen dan. Wat vond je ervan?
0: Dat was een over het algemeen wisselvallig seizoen. Had ook te maken met blessures. Had ook te maken met het volle programma.
2: Ja.
0: Volgens mij hebben we iets van 56, 57.
2: Er is echt veel gespeeld, hè?
0: Ja,
2: ongelooflijk.
0: Veel. Ja. Zeker in de voorbereiding, toen met de Conference League. Ja, dat gaat toch een beetje zijn tol eisen als het seizoen zich vordert. Dus ik denk dat dat wel part heeft gespeeld. Maar uiteindelijk, natuurlijk die beker was fantastisch. Apotheose.
2: Ja.
0: Dus uiteindelijk...
2: daarmee is het hele seizoen gemaakt natuurlijk.
0: Eigenlijk wel, ja.
2: Als je
0: eigenlijk
2: dan de beker pakt.
0: Ja.
2: Er is ook er is nieuws, heb ik begrepen, binnengekomen. Als het gaat om de Fandag. Er gaat wat gebeuren, vertel.
0: Ja, dat is net gisteren bekendgemaakt. Althans, 25 juli stond al in de agenda bekend.
2: Mooie dag, mijn verjaardag.
0: Ja, inderdaad. Dan is het de jaarlijkse AZ Fandag. En dat is voornamelijk natuurlijk voor alle fans, maar heel veel voor de jeugd.
2: Ja.
0: Voor de kleintjes, die vinden het prachtig. Handtekening kan je dan, kan je dan bemachtigen van je favoriete speler.
2: Ja, snap ik wel.
0: Meestal zijn ze er dan nog, hè, want die transferwindows die zijn nog niet gesloten dan.
2: Nee, exact. Want het kan zomaar zijn, ook na zo'n seizoen, dat er weer een heleboel...
0: Ja, dat zit er dik in.
2: Ja, hè?
0: Ja, ik denk dat na het WK wel losgaat.
2: Ja.
0: Dat denk ik wel. Maar 25 juli is dus de Fandag. En ze hebben dan ook altijd een wedstrijd die dag in het stadion. En dat is tegen Olympiakos, het Griekse Olympiakos.
2: Oh, kijk eens eventjes. Ja. Maar dat is dan wel een soort van gezelligheidswedstrijd. Dat is niet...
0: Het is meer inderdaad even kijken of iedereen er weer is. En weer even het gevoel krijgen voor het nieuwe seizoen, denk ik. Kijk, de trainer zal er anders naar kijken. Maar het is voor de fans.
2: Ja, oké. Dat is dan qua AZ. Ben je dan ook in een periode zoals nu, gisteren is het WK begonnen, ben je daar dan ook eigenlijk de hele tijd nog mee bezig? Ben je echt zo'n voetbalfanaat die gewoon eigenlijk alles wil zien dan?
0: Ja, ik wil niet alles zien. Het zijn 104 wedstrijden geloof ik die we voor ons kiezen krijgen. Dus kan niet alles kijken.
2: Nee, de hebt niet vanochtend om half vijf de televisie aangezet.
0: Heb ik niet gedaan. Wel een samenvatting gezien.
2: Ja, dat heb je alweer gedaan.
0: Dat alweer wel, ja. Ja, je moet het toch een beetje de gaten houden.
2: Nou ja, dan ook meteen maar even een voorspelling voor zondag Nederland-Japan.
0: Nou, Edward sprak ik net. En
2: ja.
0: Ik had zelf in mijn pool ook 2-1 gezegd. Dus
2: je gaat gewoon met hem mee?
0: Ik ga met hem mee, absoluut.
2: Onze eigen Edward Dekker, onze sportexpert. Ja, ik kan me wel voorstellen, dat is ook een veilige keus. Veilige keus natuurlijk.
0: Ja, het wordt wel een moeizaam WK. Ik hoop wel dat we ver komen, maar ja, het is maar net wie je tegenkomt. Maar 2-1. Tegen Japan, dat moet
2: het doen zijn. Ja, ben ik met je eens. Ondertussen zie ik heel veel wandelaars weer aankomen lopen. Mark, nou zat ik te denken. Ik heb eventjes via een megafoon weten te regelen. Is het misschien leuk als jij even de megafoon pakt zometeen en dan nog wat mensen extra opzweept om een prachtige afstand te gaan
0: lopen? Ja, dat wil ik wel doen.
2: Wil je dat wel doen?
0: Ja,
2: dan
0: zeker.
2: Stuur ik je gewoon even hier bij de kerk naar binnen. Kun je iedereen even helemaal gek maken zometeen. Goed?
0: Ja, gaan we doen.
2: Nou, thanks. Leuk dat je er was. Mark Admiraal, de stadionspeaker van AZ, die zometeen iedereen ook nog even flink gaat opzwepen.
3: De Vier van Alkmaar.
4: De Vier van Alkmaar.
5: Live vanuit Alkmaar.

0: uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Ik ben Meta uit Horen.
8: Ik ben Mark uit Schellinghout.
9: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Thomas uit Hilversum.
11: Ik ben José uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9:30, in Vieringerwerf is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Hulpverleners zijn nog altijd op zoek naar slachtoffers onder het puin van een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Vannacht was daar een enorme explosie. Het gebouw is instabiel, dus is het de zoektocht naar de slachtoffers een hele klus.
14: Ja, we gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
13: Ja, ik praat erover verder met de verslaggever Anne Kleinstra. Anne, goedemorgen. Jij bent daar. Hoe is het daar nu?
15: Ja, nog steeds heel druk met een heleboel hulpverleners die heel voorzichtig, dat valt wel op, dat pand aan het doorkluizen zijn. Er is een kraan gearriveerd die echt met kleine hapjes spullen uit de ruimte haalt. Ja, je moet je voorstellen, het is een gebouw, het is een vierkant van steen. Aan drie kanten grote gaten erin, waar dus inderdaad het resultaat van die explosie die vannacht even na 12 uur heeft plaatsgevonden. Het zoeken is naar, en we hopen dat dat niet nodig is, naar eventueel nog slachtoffers die in het pand kunnen zijn. Dus vandaar dat er dus ook speciale zoekploegen aanwezig zijn vanuit de brandweer en de politie met honden, maar ook met drones wordt er gekeken. En we zagen net trouwens de burgemeester die ook even een polshoogte kan nemen hier. Ze was er heel kort, liet zich informeren en vertelde ons daarna het toegesnelde zonaaien dat zij naar de geëvacueerden gaat. Die zijn opgevangen in een hotel op Schiphol. Daar ging zij heen om hen een hart onder de riem te steken. Want zoals ze nu naar uitziet zijn we in ieder geval een hele dag minstens mee bezig met het zoeken naar eventueel slachtoffers. Laten we hopen van niet. En het verder echt brandmeester zijn geven. Want het rookt nog steeds. En die mensen kunnen dus nog steeds niet naar huis, die 400.
13: Nee, er zijn er 400 geëvacueerd. Voor 100 mensen is daar opvang voor geregeld. Anne Kleinstra hoorden we bij de ravage in Amsterdam-Nieuw-West nadat daar vannacht een ontploffing was in een sportschool. De eigenaren van die sportschool hebben daarover gezegd dat ze beelden hebben gezien en dat de ontploffing zou zijn ontstaan onder de vloer, voor wat dat waard is. Ander nieuws is er ook nog vandaag. Want de gemeente Haarlem heeft de riolering in de Kleverparkbuurt op 80 punten verwaarloosd. Althans, dat zegt de bewonerscommissie die gegevens bij de gemeente heeft opgevraagd. gevraagd. Daaruit zou blijken dat de gemeente ernstig tekortgeschoten is, zeggen de bewoners. Bewoners van die Kleverparkbuurt klagen al tijden over rattenoverlast, maar de gemeente zegt dat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn, omdat de rioolaansluiting bij de huizen zelf niet goed zou zijn. Uit de gegevens van de gemeente zou nu blijken dat dat toch niet helemaal klaar is, of waar is. De gemeente heeft in februari zelf een onderzoek ingesteld en concludeert op basis daarvan dat het hoofdriool geen rol speelt in de rattenoverlast. Bij de natuureilandjes in het water bij het Zeeburger Eiland in Amsterdam, vlak naast de A10 Oost, is voor het eerst een otter gespot. De eilandjes waren 3 jaar geleden aangelegd. En volgens de stadsecoloog is er nu de meest stedelijke otter in Amsterdam tot nu toe gezien. De otter werd vorige maand vastgelegd op wildcamera's. Die maakt een foto zodra er beweging is voor die camera. Omdat de camera's eens in een paar weken worden uitgekeken, werd de ontdekking nu pas gedaan. Ja, en even naar de vier van Alkmaar natuurlijk. Daar gaan we vandaag niet aan voorbij. We zijn hier al de hele ochtend en de wandelaars hebben er flink de vaart in. Sterker nog, de 25 kilometer heeft de staart van de 40 in zicht.
0: Had ik zojuist de laatste van de 40 kilometer, nu de eerste van de 25 kilometer die je afstempelt. En de handen gingen in de lucht toen dat geconcludeerd werd.
8: Ja, lekker.
0: Goedemorgen. Ja, hoe heb jij het tempo erin? Hoe heb je getraind? Maak even tijd voor me.
8: Nou ja, weinig training, maar we lopen gewoon door. Eén voet voor de andere.
0: Ja, alle 4 dagen?
8: Alle 4 dagen.
0: Ja, en hoe ben je aan het... geniet je even goed als je zo snel loopt?
8: Ja hoor, mooie omgeving, geen mensen voor me. En gewoon gaan met die banaan.
0: Wat is jouw tempo dan?
8: Rond de 6,7 kilometer per uur.
0: Ja. Ja. En wat is je naam? Waar kom je vandaan?
8: Stefan uit Deurne.
0: Stefan uit Deurne, ik zie je misschien later vandaag nog.
8: Dankjewel, tot volgende keer.
12: 6,7 kilometer per uur, dat is hardlopen. Oh. Dat is hardlopen, dat is gewoon joggen.
13: Inderdaad, dan wandel je mij hardlopend voorbij. Ja. En helemaal naar Deurne, echt een exoot.
12: Ja, zomaar. Maar dat eerste stuk heeft hij met de trein gedaan, denk ik.
13: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser.
9: Vanochtend blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen overwegend droog, met naast bewolking ook een vleugje zon. Ook de eerste helft van de middag is dat het geval. Daarna echter neemt de kans op regen weer toe, en dat geldt al helemaal voor de avond. Dan kan de regen soms intensief zijn. De temperatuur loopt op naar maximaal 18 tot 19 graden. De wind waait uit het westen, vanmiddag en vanavond uit het zuidwesten, en is matig, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen is er een buienkans, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Blijft wel koel, slechts 17 graden morgen.
12: Nou, dat houdt inderdaad niet over, Jan. Dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
16: Ja, een paar files hebben we. Ik begin even met een melding op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Want tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Dat duurt tot 15 juni. File dan op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend 10 minuten. Ook op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Bijna 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De N244 van Alkmaar richting Edam. Tussen de Rijp en de aansluiting met de A7. 5 minuten. En het langst op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514. Een kwartier vertraging.
12: Ik heb Mark daarnet zien lopen richting de kerk om met de megafoon al die mensen helemaal gek te maken.
16: Ik ben heel benieuwd.
12: Ja, ik ben ook heel benieuwd. We gaan dat zo meteen horen na Soul Sister.

0: Soul Sister met The Way to Your Heart.
1: Hier rustig aan, niet te snel. En goed blijven drinken. Hè. Goed zo, succes.
2: Dit is geweldig.
0: Och, Mark Admiraal is de stadionspeaker van AZ. En die hebben we met een megafoon neergezet. Bij de start.
1: Er komt nog een hele groep.
0: En die is helemaal los aan het gaan. Want die probeert iedereen zo ver te krijgen. Om er wat van te maken.
1: Jullie gaan het weer doen vandaag. Hè? 15 kilometer. Grote klasse, richting Hello. Heel veel plezier, heel veel succes. En niet te snel, doseer goed. En dan is het morgen is het feest op het Waagplein. Hè? Grote plezier. En een sponsor ook nog. Fantastisch. Ja. Grote klasse, mevrouw. Helemaal goed. Veel plezier vandaag. En zet hem op, hè. Toppers, jullie zijn toppers.
0: Och, wat heerlijk. Succes. Ik denk dat als jullie dit horen bij de organisatie, jongens, dat Mark elke dag terug moet komen voortaan, hoor. Ik denk dat hij gewoon aan de beurt is. Hij mag gewoon lekker door blijven gaan, hoor. Laat hem nog maar een half uurtje bleren tegen iedereen. Hoor. Ja, precies.
1: Jullie zijn een beetje laat gestart, hè? Maar niet te snel. Jullie kunnen ze nog inhalen.

0: Garden met Lemon Tree.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hij is niet alleen gaaf, hij is exclusief hier. En alleen hier te winnen bij de ontbijttafel. De ontbijttafel kaasgaaf. En wat is hij toch mooi met zijn gele handvat en zijn... Zit er wel een beetje vlek op, Anne? Het
2: is mijn vingertje.
0: Oh, ja.
2: Sorry.
0: Nou ja, kan er best over komen. Ja, maar dat kan straks wel als je, voordat je hem op de bus doet.
2: Ja, dat is goed.
0: Toch?
2: Ja.
0: Het is een prachtig mooi ding en hij is exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Het winnen daarvan is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-51-52 met het woord kaasgaaf erin. Als je dat doet, dan zet je jezelf daarmee op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks. En het is een vrolijke dag vandaag, dat weet ik allemaal wel.
2: Ja, ga je dit echt doen?
0: Maar als je het fout doet, doe je het fout en dan krijg je gewoon helemaal niks.
2: Meen je dat
0: niet
2: dan?
0: Eerst je naam zeggen, niet eerst goedemorgen, gewoon 3 keer kaasgaaf. En dan komt het in principe wel goed. En we moeten ook door, want er is nog hoop te doen deze ochtend.
3: De vier van Alkmaar.
1: Live vanuit Alkmaar.
0: Ja, en live in dit geval ook met onze eigen Samantha. Samantha, goedemorgen.
4: Goedemorgen Pieter, wat een feest zeg, klinkt zo op de radio. Het is wel echt, al die mensen hebben de stemming er goed in zitten.
0: Ja, vertel eens eventjes, hoe gaat het bij jou daar? Want jij bent volgens mij, zoals gebruikelijk wel de afgelopen jaren... ook met de fiets de hort op en van hot naar her aan het racen. Ik heb je vanochtend al gehoord vanaf een stempelpost, als ik me niet vergis. Wat ben je allemaal aan het doen?
4: Nou, ik ben eigenlijk blijven hangen in Heilo. Want er is hier een grote stempelpost voor de 25 en 40 kilometer lopers. En het is eigenlijk wel spannend, want die gaat zo over een kwartiertje ongeveer gaat die hier sluiten. En dan krijg je ook gewoon geen stempel meer. Dus ik heb hier de eerste lopers aan zien komen. Nou, we hebben het vanochtend ook wel in de uitzending gehoord, hè. Mensen zitten hier gewoon al aan het bier. Ik weet eigenlijk niet wat ik zie.
0: Oh,
4: en dan drinken ze helemaal
0: pittig,
4: leeg. En dan bestellen ze rustig een tweede biertje. Om 8:30,
0: okay.
4: Hè?
0: Oké. Okay.
4: Ja, en dan die mensen lopen de 40 kilometer. Ik vind dat dus echt... Nee, sorry, dat waren de 25 kilometer lopers. Nu begin ik zelf ook door de bak te halen.
0: Duikt toch meteen in je enkel zo'n biertje, of niet? Ja,
4: vreselijk. Ja. Ik heb Jelmer, die trof ik hier natuurlijk ook nog. Dus dat was eigenlijk ook wel leuk. Ik vind wel echt, jullie hadden beter naar zijn schoenen moeten kijken, hoor. Hij had geen heidestampers aan.
0: Nee, ho, stop. Ja, we hebben dit 1000 keer tegen hem gezegd. Neem nou gewoon even fatsoenlijke schoenen. Hij zei, nee, ik ga dit doen. Ik doe alleen merino-wolle sokken aan. Ja, dat haalt dan met zulke schoenen ook niks uit, toch? Ik ben blij dat jij het ook gezien hebt, Samantha.
4: Ja, echt, dat is heel opvallend. En het grappige is ook, gisteren was ik natuurlijk ook al bezig met de wandelvierdaagse. En toen werd ik aangesproken door een mevrouw. En ze zegt, ik zie dat jij niet een echte loper bent. Want je hebt geen rugzak bij je. En je hebt je heidestampers niet aan. En eerst keken we nog heidestampers. Maar wandelaars schijnen de bergschoenen heidestampers te noemen. Tenminste, zal wel iemand uit een bepaald deel van Nederland zijn geweest. Maar Jelmer dus inderdaad zonder heidestampers. Hij heeft geen rugzak bij zich. Sterker nog, hij heeft niet eens water bij zich. Ik ga hem zo eventjes wat fourage brengen, denk ik. Ik heb eigenlijk wel een beetje medelijden met hem.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat is misschien ook wel enigszins terecht. Of hij het gaat halen, ja, dat is hier de hele dag te horen. En te volgen ook via de televisie natuurlijk. Samantha, dankjewel. En fijn dat je me eventjes nog een hart onder de riem gaat steken zo meteen.
3: De vier van Alkmaar.
1: De vier van Alkmaar. Live vanuit Alkmaar.

0: lopen, want ja, dan klinkt dit wel lekker hoor. Casey and the Sunshine Man met That's the Way I Like It.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, het moment is daar. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf. Het is altijd spannend of het lukt. Wat mij betreft kunnen we iemand gaan bellen en gaan we kijken of we dat op de juiste manier gaan horen.
3: Kaasgaaf.
0: Ja, is gewoon goed hoor. Zo mag ik het horen. Het applaus is er, want dat is volkomen terecht. Met wie spreek ik?
3: Ik spreek met Annette.
0: Annette, ik heb leuk nieuws voor je. Je hebt zojuist de kaasgaaf gewonnen.
3: Yay!
0: Had je al vaak meegedaan of was het de eerste keer dat je een appje stuurde?
3: Nee, ik heb al heel veel keren geappt. Oh, ja.
0: Had je ook al een keertje het fout gedaan in de uitzending? Nee, toch?
3: Nee.
0: Nee, precies. Nee. Oké, laatste vraag voor jou, Annette. Waar komt die te liggen bij jou, de kaasgaaf?
3: Nou, keurig netjes in de la.
0: In de la, hè? Daar hoort hij ook. Ja. En daar ligt hij het liefst, Annette. Fijn dat je dat voor ons gaat regelen. En dan zorgen wij dat hij zo snel mogelijk op de post gaat, goed?
3: Hij is super, dank je.
0: Veel plezier ermee en een fijne dag.
3: Ja, dank je wel.

0: Smit met Dan volg je haar benen. Toch nog één verzoekje kunnen doen voor de verzoekjes vrijdag. Die het eigenlijk niet was, want het is natuurlijk de 4 van Alkmaar. Maar dan mag de pet niet drukken tegenover mij. Niemand minder dan, of eigenlijk links naast mij. Bart Slim.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vanochtend vroeg was hij nog verslaggever voor ons vanuit Osdorp. Wel tof dat je daar even naartoe gegaan bent.
1: Ja, het was letterlijk in mijn achtertuin, dus ik dacht daar. Ja. Ik was ook wel benieuwd. Dus
0: nog... Enorme explosie geweest en je hebt daar verslag van kunnen doen voor ons. Maar ja, nu ben je alweer hier in Alkmaar om je programma te gaan doen. Ga je het doen zo meteen?
1: Ik ga... natuurlijk schakelen met onze helden op de route, hè? Samantha en Jelmer. Nou, met name Jelmer is natuurlijk wel de topper van de dag. Hè? Die houden we goed in de gaten.
0: Hij was heel positief de afgelopen tijd.
1: Nou, kijken of hij dat de volgende komende 2 uur ook nog is. Dus dan ben ik heel benieuwd. Ik ga natuurlijk lekkere muziek draaien. De rubriekjes heb ik even overboord gegooid.
0: Snap
1: dat is allemaal vier van Alkmaar. En ik heb een muzikale gast, Koen Vaal. Hij is nu al aan het soundchecken. Hij gaat straks in de 2 uur mooie liedjes zingen voor ons.
0: Kijk eens eventjes. Allemaal te volgen. Ook via Ziggo, hè, kanaaltje 30 of KPN 509. Dan zie je alles hier gebeuren live. Vanuit Alkmaar. Ik wens je heel veel plezier met Bart zometeen.
2: De 4 van Alkmaar.
3: De 4 van Alkmaar.
4: Live vanuit Alkmaar.

0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
13: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
14: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam staat voor de aansluiting met de A9 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
23: Met Bart Slim.

0: Het behoort niet tot het aantal afstanden dat je hier kan lopen, maar wie weet ooit, hè? 500 miles, je hoorde de Proclaimers. Maar wat is dit nou toch? Deze.
1: De Vier van Alkmaar.
2: Bij NH.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.
0: Ja, een hele goede morgen, Noord-Holland. En dan zeg ik altijd fijn dat je erbij bent. Maar vandaag zeg ik voor de gelegenheid wat fijn dat we hierbij mogen zijn. Op deze bijzondere plek, deze bijzondere locatie, dit bijzondere evenement. De Vier van Alkmaar, daar zijn we aanwezig al vanaf de vroege ochtend. Collega's van de ontbijttafel waren erbij, hè, toen die wandeltocht van start ging. En dat begon allemaal, ja, ik kan het hier net niet zien vanuit deze tijdelijke studio. Maar hier links van ons, ja, daar heb je die kerk. Die prachtige kerk. En daar werd het startschot gegeven door onze eigen Pieter Kok. En toen ging het los. En als ik dan heel even bijna uit deze caravan-kukel, dan zie ik al wat mensen lopen. Komen ook wat mensen weer teruglopen. Allemaal deelnemers aan die vier van Alkmaar. En daar zijn we dus de hele dag aanwezig. Ook ik, mijn programma ziet er dan ook wat anders uit. Geen rubriekjes, geen spelletjes, geen ditjes en datjes. Maar gewoon lekker veel aandacht voor die wandeltocht. Ik heb een muzikale gast straks in uur 2. Kijk ik ook enorm naar uit. Koen Vaal is mijn gast. Een groot country talent. Hij gaat een liedje zingen. Allemaal voor dadelijk. Laten we eerst eens even gaan kijken bij die held die we vandaag volgen. Onze eigen Jelmer Vlot. Want hij loopt mee. Ja, hij heeft zich gecommitteerd aan 25 kilometer wandelen. Waar is hij aan begonnen? Jelmer, goedemorgen.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Nou,
0: ik ga meteen maar de sportvraag stellen. Hoe zit je in de wedstrijd, jongen?
4: Nou, ik zal heel eerlijk met je zijn. Het wordt langzaam, maar zeker wel echt zwaarder. Nee, ik merk okay. Wel echt dat ik geen wandelschoenen aan heb. Ik voel het een beetje aan mijn pootjes langzamerhand. Ik heb wel hele leuke mensen ontmoet. Dat is ongelooflijk fijn. Maar goed, die stevenen mij allemaal voorbij. Als jij maar nu op dit moment zou vragen, nou, vraag even om je heen, hoe gaat het bij de mensen? Zal ik even doen. Mensen, hoe gaat het? Ja, je hoort niks, omdat ik alleen ben. En dat komt omdat iedereen mij inhaalt. Echt met een rotgang. Ik hobbelde er een beetje achteraan. Ik geloof al dat ik met de helft van de vierdaagse heb afgesproken dat bij de finish ik zijn wijntje ga doen. Omdat ik ze gewoon anders niet spreek. Ze willen gewoon door, die mensen. Dat is heel verdrietig.
0: Ja. Maar was het niet verstandig geweest, Jelmer, als je dan toch echt de wandelschoenen had aangedaan?
4: Ja, natuurlijk was het verstandig geweest. Maar goed, ik dacht voor één dag hele dure wandelschoenen. Echt niet. Ja. En weet je wat het toch ook zo is, hè, lieve Bart? Ik kom ook ergens achter. Kijk. De meeste mensen vinden wandelen heel fijn. Daar krijgen ze een soort van, ja, een gevoel bij. Dan ga je nadenken over het leven, weet je, over je keuze die je hebt gemaakt. Ik heb dat niet. Ik zit over één keuze te twijfelen waarom ik dit doe. En dat is waarom ik hier loop. Dat is eigenlijk het enige waar ik nu over nadenk. Ja. En verder is er ook heel veel blubber. Het is
0: ook dat
4: echt
0: nog. Ach,
4: blubber.
0: Ja. Maar heel even voor mij, Jelmer, je bent al even een tijdje onderweg. Heb je enig idee op hoeveel kilometer je nu zit?
4: Nou, ik denk dat ik langzaam richting de 10 kilometer steven. Wat ik echt best keurig vind, als zeg ik het zelf. Ik moet ook zeggen, dat is wel zo. Ik begin een beetje pijntjes te voelen en een beetje dingetjes. Maar ik heb nog geen notie van opgeven. Ik wil door. Okay. Ik heb echt zin om
0: nog helemaal te knallen.
4: Volgens mij wel.
0: Okay. Nou, misschien moet je op een volgend moment dan heel even je voetenzolen gaan checken en kijken hoe die erbij liggen. Ik heb er alle vertrouwen in dat je dit gaat volbrengen, Jelmer. Ik ga ongetwijfeld nog een paar keer met je schakelen de komende uren. Hou vol, klamp aan, ga in het wiel zitten bij andere mensen. En heel veel succes nog de komende kilometers, Jelmer.
4: Ik ga mijn uiterste best doen. Ik hoop dat ik het overleef nogmaals.
0: Doe je best, Jelmer, en tot heel gauw, hè.
4: Joehoe!
0: We gaan muziek draaien. Dit is Taylor Swift en Opalite. Goedemorgen, Noord-Holland.

De George Baker Selection hoorde je met Little Green Bag. En daarvoor natuurlijk nog Taylor Swift en Opalite. Ja, we zijn met de vier van Alkmaar de meest gevarieerde en meest bijzondere wandeltocht van Nederland. Zo afficheren ze zichzelf. Nou, er is geen woord aan gelogen. Mensen kunnen wandelen over behoorlijk wat afstanden. 10, 15, 20, 25 kilometer. Dat is dan ook de afstand die Jelmer aflegt, als het allemaal lukt. En dan ook 40 kilometer. Nou, daar ga ik mezelf nog even niet aan wagen. Als ik links van me kijk, dan zie ik een eenzame wandelaar. Die begint dan aan de route. En heel af en toe komen mensen dan voor onze locatiestudio langslopen. En die zijn dan alweer op weg naar... Maar laat ik zeggen, het eind van de etappe. En dat trekt dan allemaal zo'n beetje aan ons voorbij. Het

nog steeds droog. Dat is ook goed nieuws. We gaan straks eens even aan Jan Visser vragen hoe dat weer de rest van de dag eruit ziet. Nou, ik heb dus ook nog een muzikale gast. En het is allemaal een beetje de Alles is Anders show. Want we zitten op een bijzondere locatie tijdens een bijzonder evenement. Het is die 4 van Alkmaar 2026. Morgen is natuurlijk de grote slotdag. Maar die vrijdag is ook altijd wel bijzonder. Hè? Het is vaak een beetje zo'n kantelpuntdag. Ook bij andere vierdaagse in Nijmegen. Als je die vrijdag door bent, dan ben je er eigenlijk al. Nou goed, dat is een beetje wat er allemaal gebeurt. Ondertussen worden wij ook door onze collega's op de hoogte gehouden. Want die zien ook een komen en gaan van verslaggevers en redacteuren en mensen van de socials. Er komt een appje binnen in de appgroep die we hebben aangelegd voor speciaal dit evenement. Die is van collega Tom Juriaans. En die zegt dat het koor New Voice zingt de wandelaars toe bij de Abdij van Egmond. En we krijgen er weer nieuwe energie van. Nou, dat is altijd goed om te horen. Hè? Nou ja, dat is een beetje wat hier dus allemaal gebeurt. Hier in Alkmaar, terwijl we hier op de stoep bij de kerk staan, maken wij een mooie uitzending en praten we hierbij over dit bijzondere wandelevenement. We hebben ook gewoon het nieuws, dat komt er ook alweer bijna aan. En we draaien muziek, bijvoorbeeld deze van Jennifer Page. Dit is Crush.

0: Lekker om deze plaat weer eens te horen. Paul Young was dit met Love of the Common People.
1: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater. Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
9: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Sven, die laat uit Amsterdam.
11: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:30. In Avenhoorn is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij de sportschool in Amsterdam Nieuw-West zijn hulpverleners nog altijd op zoek naar slachtoffers onder het puin na de verwoestende explosie van vannacht. Rond middernacht explodeerde daar iets onder de vloer van een sportschool dus. Deze buurvrouw die schrok wakker, maar wist in eerste instantie niet wat de klap was.
14: Ik dacht dat het mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen.
13: Ja, omdat het pand nog steeds instabiel is, is de zoektocht moeilijk, zegt de veiligheidsregio. Ze zoeken onder andere met een drone. De sportschool daar is 24 uur open, dus weten hulpverleners niet hoeveel en of er nog slachtoffers zijn. Vannacht raakten er in ieder geval 7 mensen gewond. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Burgemeester Halsema, die is vanochtend kort langs geweest. Ze zegt dat er al langer relatief veel explosies zijn daar in Amsterdam Nieuw-West. En ze noemt het afschuwelijk dat mensen permanent in angst moeten leven daar in het stadsdeel. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Ander nieuws is er ook vandaag, want de gemeente Haarlem heeft de riolering in de Kleverparkbuurt op 80 punten verwaarloosd. Althans, dat zegt de bewonerscommissie, die gegevens bij de gemeente heeft opgevraagd en dat zelf heeft geanalyseerd. Daaruit zou blijken dat de gemeente ernstig tekort is geschoten, zeggen de bewoners. De bewoners van de Kleverparkbuurt die klagen al lange tijd over rattenoverlast. Maar de gemeente zegt dat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn, omdat de rioolaansluitingen bij de huizen zelf niet goed zou zijn. Maar de bewonerscommissie betwist dat dus nu. De provincie Noord-Holland wil een groot asielzoekerscentrum laten bouwen bij een natuurgebied bij Haarlem in de buurt. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijnd veld op het sportpark De Elta. Het centrum zal voor een duur van 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Het is een opvallende plek, want het gaat om een zogeheten beschermd landschap daar. Daarom moet het provinciebestuur een ontheffing verlenen en dat lijken ze nu te gaan doen. bij de natuureilandjes in het water bij Zeeburger Eiland, vlak naast de A10 Oost, is voor het eerst een otter gezien. De eilandjes werden 3 jaar geleden aangelegd. En volgens de stadsecoloog is de otter die nu gezien is de meest stedelijke otter in Amsterdam tot nu toe. De otter werd vorige maand al vastgelegd op een wildcamera, maar die worden niet elke dag uitgelezen. Daarom is de vondst, tussen aanhalingstekens, nu pas bekend geworden. En even nog een stukje wandelen natuurlijk, want dat doen we eigenlijk de hele dag al, de hele ochtend. De 4 van Alkmaar. Deelnemers lopen verschillende afstanden vandaag. De 40 kilometer, die ook gelopen wordt, dat is nog geen makkie. Zeker niet, omdat de eerste dagen hun sporen hebben nagelaten.
3: Nou ja, ik heb gisteren wat blaren opgelopen. En ik kwam er thuis achter dat ik geen naald had. Dus ik denk, ik moet even langs de EHBO. Maar bij de start was er niemand. Dus ik denk, ik ga hier.
12: Ja. Bij het eerste tempelpunt, eerste koffiepunt. Ja, en je bent de laatste van de 40 kilometer.
3: Ik ga momenteel niet zo hard. Dus ik hoop eigenlijk dat als ik behandeld ben, dat ik weer wat tempo kan maken.
12: Ja, dat hoop ik ook voor je. Want je moet toch finishen voor 4:30.
3: Ja, klopt. En tot nu toe is het altijd voor 4 gelukt. Dus dat hoop ik vandaag ook weer.
12: Even het half uurtje in te halen. Nou, ik wens je succes bij de EHBO-post ook. En een fijne dag vandaag.
3: Ja, dankjewel. Succes nog.
12: Ja.
13: In gesprek met Samantha, die kan erbij hebben, 's ochtends vroeg. Ja, het is geen makkie wat iedereen hier aan het doen is.
15: Alle deelnemers stuk voor stuk verdienen een groot respect. En zeker die ongetrainde, daar kennen wij er een van.
13: Ja, inderdaad.
15: Ook die verdient een plek.
13: Ik zag hem hier weglopen. Jelmer hebben we het over in de stromende regen werkelijk vanochtend. Maar geen centje pijn.
15: Alles kijk, nu is het zonnetje schijnt. Dus
13: heerlijk, iedereen droogt langzaam weer op. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Je noemde het al even. Ik noemde het al even. Het zonnetje, dat is een mooi bruggetje naar onze weerman Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bart.
15: Nou, het weer wat we nu hebben, houden we dat een beetje vandaag aan hier in Alkmaar en de omgeving?
16: Ja, zeker tot ver in de middag, hoor. De regen die hebben we even achter ons gelaten. En dat was ook een beetje de verwachting, gelukkig maar, dat het nu droog is dan voor de wandelaars, stus. En dat blijft dus de rest van de ochtend en de eerste helft van de middag zo. En af en toe komt ook de zon tevoorschijn, waarbij de temperatuur oploopt nou zo rond de 18 tot 19 graden. En misschien in het zuiden van de provincie, wanneer kan het zelfs 19 tot 20 graden worden. Dus allemaal iets hogere temperaturen dan de laatste dagen. Er staat nog wel een behoorlijke wind uit het westen. Die is vrij krachtig en aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. En die wind die zal niet echt veel gaan afnemen. En al later op de middag, Bart, en vanavond neemt de kans op regen weer toe. We krijgen dan te maken met een storing in het front dat nu boven ons land ligt. Boven het zuiden van het land. En dat front keert weer terug onder invloed van die storing. En dan gaat het regenen. Met name vanavond. Maar goed, er zijn de wandelaars in ieder geval al binnen. Daar kan die regen enige tijd wel intensief zijn. En dan morgen, dat ziet er dan allemaal wat gunstiger uit. Nog wel een enkele bui in de loop van de ochtend en middag. En ook morgenavond nog trouwens. En koel, 17 graden, maar ook af en toe wat zon. En de wind die is westelijk en matig aan de kust. Vooral bij Texel en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig tot krachtig. Nou, zondag ook nog een buienkans, maar ook wat zon. Minder wind, zelfde temperatuur nog, 17 tot 18 graden. En dan volgende week dan zien we toch een duidelijke overgang naar droog weer. Gaandeweg meer zon ook later in de week. En vooral belangrijk hogere temperaturen. Met name vanaf woensdag, donderdag. Dan kunnen we toch wel rekenen op temperaturen die gaan uitkomen op 25 graden, wellicht hoger.
15: Oké, okay, nou, dat is dus zomerse temperaturen, dus eind volgende week.
16: Ja.
15: Maar vandaag eigenlijk een prima dag om te wandelen, toch? Spatje regen, kan ook geen kwaad.
16: Nee, nou ja, dat valt dus nu nog wel. Dat valt nu dus feitelijk al mee. Hè?
15: Ja, precies. Nou, moet helemaal goed komen. Dankjewel, Jan. We horen je over een uurtje weer. Hè?
16: Ja hoor.
15: Krijg je van mij nog de ANWB verkeersinformatie. Even kijken, de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest, daar zijn wegwerkzaamheden. Dat deel van de A9 is dicht en dat blijft hij ook tot 15 juni aanstaande. Dan nog de N203 Alkmaar richting Amsterdam, tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, daar doe je er 18 minuten langer over. En tot slot de N246 West-Grafdijk richting Beverwijk, tussen Markenbinnen en de aansluiting met de N514, daar doe je er 5 minuten langer over.

0: Ook al aardig wat kilometers op de teller, deze Cher. Je hoorde Believe. We zijn bij de vier van Alkmaar. Die bijzondere wandelevenement hier in de Kaasstad. We hebben ons kampement opgeslagen. Nou, eigenlijk op de stoep van de kerk, al hier. En we zien mensen aan ons voorbij trekken. We zien vrijwilligers, mensen van de organisatie Le Champion. Komt ook iemand broodjes brengen, ook niet onbelangrijk. We zijn dus de hele dag hier in Alkmaar om verslag uit te brengen van die vier van Alkmaar. Sterker nog, we hebben het hele evenement eigenlijk een soort van afgetrapt vanochtend. Dat heeft mijn collega Pieter gedaan. Jelmer loopt mee, hè, dat weet je. Die waagt zich aan 25 kilometer wandelen vandaag. De held en Samantha de Groot, die hebben we ook op pad gestuurd. Ergens op de route komt zij dan mensen tegen en houdt ze ons op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Samantha, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bart. Ja, voor mij is Jelmer ook wel een beetje een rode draad, hoor. Ik heb hem net nog gesproken. En jij natuurlijk ook, dus we weten het. Hij voelt eigenlijk nog zijn voeten wel een beetje, maar denkt dat hij nog geen blaren heeft. Ja, hoe dat voor andere mensen is, dat weet ik niet. Ik heb vanochtend, dat hoorden we eigenlijk net ook, had ik een mevrouw gesproken. Die loopt de 40 kilometer. Oh, en die had een blaren. En ze loopt heel erg achter. Die gaat het echt niet redden, die 40 vandaag. En zo zie ik wel vaker bij de EHBO-posten mensen liggen en dat er hele nare blaren doorgeprikt moeten worden. Het thema, jullie staan natuurlijk bij de Grote Kerk, is vandaag ook wel een beetje van kerk naar kerk lopen. In Heilo, er is ook een putje straks bij onze Lieve Vrouwen ter Nood. Er zullen al lopers zijn. Ik ben nu bij de Abdij van Egmond. Hier staat ook een koor. Ik ga even kijken, want ze staan klaar om te gaan zingen. Ja, dan denken ze, oh, daar heb je er. Hebben jullie iets leuks nu?
2: Ja,
1: ga maar.
2: Nou, daar komt hij hoor.
1: Ik dacht, ze gaan al zingen. Maar ze zingen hier de lopers tegemoet. Dat geeft ze net een beetje dat extra zetje om door te gaan natuurlijk. Nou, bij de Abdij van Egmond, ik zie hier mensen ook kaarsjes opsteken. Het heeft toch echt wel een religieus tintje vandaag. Het leuke is, je komt ook de hele tijd zelf mens tegen. Ik zie hier nu bijvoorbeeld een meneer. En ik weet, ja, u komt uit Brabant. Meer weet ik ook niet, want ik zag vanochtend andere Brabanders. En toen nu ook, ik kom ook uit Brabant. Ja, waar in Brabant?
3: Uit Den Bosch.
1: Den Bosch, ja. En hoe is het hier in Noord-Holland nu?
3: Winderig af en toe, maar wel heel mooi. Elke provincie heeft zijn mooie plekjes.
1: Ja, en dit is de eerste keer dat u deze vier van Alkmaar loopt? De
3: eerste keer, ja, dat klopt. Ja.
1: En hoe is het gevoel en in de voeten en de beleving in zijn algemeenheid?
3: Een stukje vrijheid, lekker wandelen. Dus van de natuur genieten en van de omgeving genieten. En van de wijze blikken. Echt, je kunt heel ver wegkijken hier.
1: Ja, echt wel anders dan in Brabant?
3: In Brabant is minder zo ver wegkijken, dat klopt. Ja.
1: Ja.
3: Maar waar is het minder?
1: Ja. En wat bent u van elkaar, mevrouw?
2: Zetje.
1: Een setje?
2: We zijn voorbij de prilla.
1: Ja. En hoe lang al?
2: 8 maanden, bijna 9 maanden.
1: Oh, heel pril, maar wel al aan de verkeerde kant van de 50. Ben ik ook, mag ik wel zeggen dan. Ja, maar wat leuk!
2: Goede kant, ja, leuk hè?
1: De goede kant van de 50. Oh, dat vind ik ook leuk.
2: Ja, zeker.
1: Oh, en hebben jullie elkaar tijdens het wandelen ontmoet?
2: Klopt, bij de bij de wandelvereniging in Groot Gestel.
1: Ja, ja. Wat maakt hem nou zo leuk?
2: Hij is positief opgewekt, denkt alleen maar aan mogelijkheden, altijd aan het lachen.
1: Ja. En zij?
3: Heel actief, heel enthousiast. Kan goed koken.
1: Ach, nou, heel belangrijk, heel belangrijk. Nou, ik zie jullie misschien nog wel vandaag. Ach, wat leuk. De liefde straalt er hiervan af. En ook dat koren, ja, die zorgt er wel voor. Ik zie mensen inderdaad dan wat sneller lopen, Bart. Nou, en de wolken, die trekken hier weg. En dan bij die prachtige abdij. Klaprozen, koeien. Hoe Noord-Hollands wil je het hebben?
0: Fantastisch. Dankjewel Samantha van jouw verslag daar ter plekke. En na het volgende uur gaan we ongetwijfeld ook nog even met je schakelen. Dit zijn de Monkees in Goedemorgen vanuit Alkmaar. Dit is I'm a Believer.

0: De mannen van Toto, ja, die kun je wel om een boodschap sturen. Je hoorde Rosanna. En daarvoor dus de Monkees, hè, met I'm a Believer.
1: NH.
2: De vier van Alkmaar.
1: Live vanuit Alkmaar.
0: Live vanuit Alkmaar zijn we de hele dag. We zijn in alle vroegte mee begonnen. Mijn collega Pieter heeft het evenement feitelijk afgetrapt. En toen begon dus die lange wandeltocht van al die duizenden deelnemers. En wij maken de hele dag radio op locatie. En dat blijft toch het leukste wat er is. Helemaal als je een muzikale gast mag verwelkomen. En dat is vandaag het geval. Hij staat hier naast me. Zijn naam is Koen Vaal. Koen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er bent. Groot muzikaal talent. Je gaat straks ook spelen. Nou, dat vinden we normaal een groot voorrecht. Ja, stel jezelf een beetje voor, Koen.
3: Nou, ik ben Koen Vaal. Ik kom uit Steenbergen, West-Brabant. Dat is even iets anders dan Noord-Holland. Dus we zijn even dat stukje afgereisd. Ja. En ik maak countrymuziek. En dat doe ik met heel veel passie en liefde. En ik hoop daar het uiterste in te behalen.
0: Ja.
3: En ik ben heel blij dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, we vinden het een groot voorrecht dat je helemaal deze kant op bent gekomen. Je hebt je gitaar meegenomen.
3: Zeker.
0: Speciaal voor de gelegenheid dat je snor laat staan, geloof ik. En die had je al, hè?
3: Die had ik al, ja.
0: Hey, die country en western muziek die jij maakt. Is dat een langdurige liefde voor je?
3: Ach, zo lang. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik van country en western muziek hou, inderdaad.
0: Ja, wat spreek je er zo in aan?
3: Ik vind de instrumentatie gewoon te gek. Yeah. De mannen die het uitvoeren, de vrouwen die het uitvoeren, dat zijn gewoon de grootste helden. En heel het sfeertje eromheen spreekt me enorm aan.
0: Yeah.
3: Het is gewoon fantastische muziek. Als je er een beetje induikt, dan denk ik dat iedereen wel een klein stukje in zijn hart heeft liggen voor country muziek.
0: Yeah. Wij stonden net even buiten de uitzending om met elkaar te praten. Hè? Een beetje voorbereid op dit gesprek. En toen zei jij, je zou het kunnen vergelijken met het Nederlandse levenslied.
3: Ja, zeker. Ja. Zeker weten.
0: Dus het eigenlijk is Hazes, zou je ook een country zanger kunnen noemen?
3: Hazes is een Nederlandse country zanger. In principe maken ze daar gebruik van andere instrumentatie, misschien andere muziek. Maar het ligt niet ver van elkaar af. Het is echt een volksmuziek voor, yeah, in dit geval de Amerikaan. En het spreekt reguliere mensen aan. En die heb je over heel de wereld.
0: Ja. Dus we gaan straks nog wat uitgebreider praten. Maar wat ik toch wel heel even door jou wil laten benoemen, dat is het feit dat het momenteel razend populair is. Ook in Nederland, hè, die countrymuziek.
3: Het is bizar.
0: Ja.
3: Ja, wat we afgelopen weken of afgelopen jaren eigenlijk zien, is dat het met populariteit zo enorm stijgt.
0: Ja.
3: De Amsterdam Arena is uitverkocht voor Luke Combs, een Amerikaanse countryartiest. Ik ben afgelopen dinsdag in het PSV-stadion geweest.
0: Ja.
3: En daar stond gewoon bijna 20.000, 30.000 man voor. Zach Bryan. Ja. Het is ongelooflijk.
0: Ja, en hoe verklaar je die populariteit dan?
3: We hebben steeds meer toegang tot verschillende soorten muziek. Dus TikTok draagt daar heel erg aan bij. Series die dragen daar heel erg aan bij. Films, bijvoorbeeld Yellowstone.
0: Ja,
3: daar komt allemaal die muziek in voor. Mensen vinden dat vibe, dat genre gewoon ontzettend vet. En die komen er eindelijk achter dat het meer is dan alleen cowboys, indianen en lasso's.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk een beetje de stoffigheid die raakt er vanaf.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is nu hip, hè? En ook heel veel jonge mensen luisteren naar country.
3: Zeker weten.
0: Een bijzondere ontwikkeling. Straks gaan we nog wat verder uit praten over je carrière, waar je nu staat en wat voor toekomstplannen je allemaal hebt. En dan ga je dus voor ons zingen. Ik draai nog een plaatje, een hele andere orde van grootte. Dit zijn de Four Seasons en December 1963.

0: Vandaag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vandaag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
8: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
9: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
11: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Yves uit het mooie Heemskerk.
13: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
15: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
16: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging een kwartier. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk, voor de aansluiting met de N514 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant!
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
25: Met Bart Slim.

0: De Eagles hoorde je met One of These Nights.
1: De Vier van Alkmaar.
2: Bij NH.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.
0: Nou en of, we zijn live vanuit Alkmaar bij de Vier van Alkmaar. Dat bijzondere wandelevenement wat vanochtend door ons een beetje is afgetrapt. Ja, is natuurlijk al woensdag begonnen. Maar het is vandaag de vrijdag, de voorlaatste dag. En daar mogen wij bij zijn. En we zien al de hele dag mensen zo voorbij lopen. Er gebeurt van alles hier op de zender. En ik heb vandaag een muzikale gast. En daar ben ik heel blij mee. Blij dat hij er is. Koen Vaal is hier. Koen, we draaiden net de Eagles. Is dat een inspiratiebron voor je?
4: Ja, dat is zeker een inspiratiebron geweest, ja. Sinds mijn vierde eigenlijk al.
0: Ja, is het daar allemaal een beetje mee begonnen?
4: Daar is het zeker mee begonnen, ja.
0: En wat vind je zo bijzonder aan de Eagles?
4: Nou ja, ik zag ze voor de eerste keer toen ik 4 jaar oud was. En ik trok ze gewoon uit de kast van het welbekende verhaal. Ja. In de televisie gedaan. En toen ik dat zag, zag ik gewoon allemaal stoere gasten met muziekinstrumenten. Ja. En dat klonk gewoon heel goed. En toen zelf drumstelletjes gaan maken. Speelgoedgitaar uit de kast gepakt. En gewoon aan de gang. Ja.
0: Dus je bent muziek gaan maken. En dat heeft er uiteindelijk toegeleid ook onder andere dat je mee hebt gedaan aan de Voice of Holland. Half finale bereikt toen, hè?
4: Holland's Got Talent.
0: Oh, Holland's Got Talent. Neem me niet kwalijk.
4: Nee, dat geeft niet. Half finale gehaald. En dat was een vette ervaring. Een mooie kickstart om keuzes door op de kaart te gaan zetten in Nederland.
0: Ja, want dat heeft denk ik met maand dat dat ook wel deuren voor jou geopend heeft toen.
4: Ja, zeker in het begin. Het is toch een goed ding om op je portfolio te hebben. En dat zorgt er wel voor dat je misschien iets sneller geboekt wordt. En dat je toch in een bepaalde mate wat serieuzer genomen wordt af en toe. En het was een mooie start.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Voordat we jou gaan laten zingen en spelen, toch even in de glazen bol kijken. Waar hoop jij over een jaar te staan als zanger?
4: Over een jaar hoop ik toch wel... Ik denk nog een keer of 3, 4, misschien wel 5 keer Nashville bezocht te hebben. Nieuwe muziek, nog grotere festivals. Grootser.
0: Ja. Dat Nashville dan nog even tot slot. Daar ben je ook al een paar keer geweest. Heb je ook al nummers opgenomen en zo? Hè?
4: Ja, ik ben nu in maart naar Nashville geweest. Dat doe ik samen met Marcel Visser. En we hebben daar 11 liedjes geschreven in 10 dagen tijd. En daarvan hebben we er al een aantal opgenomen. En eentje daarvan, die ga ik vandaag ook. Twee daarvan ga ik vandaag spelen. Ja. En één is al uit en de andere nog niet. Okay. Dus,
0: welk liedje ga je nu spelen?
4: Nu ga ik mijn laatste single spelen. Dat heet Steady on the Gun. Die is 22 mei uitgekomen. En die komt dus rechtstreeks uit Nashville. Ja,
0: nou, ik kan niet wachten om het te horen. Dames en heren, kom allemaal wat dichterbij. Geniet van het optreden. Hij is hier bij ons om zijn ding te doen. Mag ik een groot applaus voor Koen Vaal.

unstoppable. Onze Haagse vrienden van Sommieu waren dit met Dark Before the Dawn. Ja, dat is een beetje wat je hoort als je hier zo om je heen kijkt. Voetstappen van wandelaars, mensen die meedoen aan die vier van Alkmaar. Ja, het zijn allemaal helden. En we zijn ook, denk ik, zo'n beetje aangekomen op dat tijdstip dat de eerste mensen gaan finishen. En ik weet niet of dit gewoon voorbijgangers zijn of wandelaars. Ja, het is af en toe een beetje moeilijk te onderscheiden. Maar goed, als je vroeg begonnen bent en je loopt, ik noem maar wat, 5 kilometer of 10 kilometer... ja, dan kom je inderdaad zo onderhand in het zicht van de finish. En daar kijken wij dus op uit, hè. Een heel grote banner hangt hier. De finish, ja, dan is het voorbij, althans voor vandaag. Hè, want morgen is het natuurlijk ook nog een dag. Nou ja, we houden het allemaal in de gaten. Hier de vier van Alkmaar. Wat prachtig dat we hierbij mogen zijn bij dat mooie event. Ik ga nog even een liedje draaien. En dan denk ik dat we daarna gewoon nog een optreden gaan doen. Ja, toch? Koen is hier nog steeds. Koen Vaal heeft een gloedvol optreden gegeven. Steady on the Guns, een nieuwe single. Nou ja, ik ben er wel klaar voor, denk ik. Tot die tijd eerst. Aretha Franklin, dit is Respect.

0: De Queen of Soul hoorde je met R-E-S-P-E-C-T, respect. Nou, dat verdienen de wandelaars natuurlijk ook. Stuk voor stuk, al die mensen die afstanden volbrengen en dan hier straks over de finish komen. We zijn bij de vier van Alkmaar en we hebben hoog bezoek, muzikaal bezoek. Koen Vaal is hier. Koen, we zijn allemaal aan het bijkomen van je optreden van zojuist. Steady on the Gun was die single van je. Je gaat nog een liedje voor ons spelen. Welk nummer gaan we horen?
1: Dit liedje heet Blue Motel No. 9.
0: En dan kan je wat vertellen over de achtergrond van dit nummer?
1: Jazeker. Toen ik in Nashville was, was ik samen met Marshall dus naar Skip Black en Brian Maher. Dat zijn twee songwriters uit Nashville. Ze hebben onder andere gewerkt voor Reba McEntire, Kenny Rogers. Echt twee veteranen. We kwamen naar binnen. Skip kwam binnen met zijn Wendy's bestelling. En we dachten van nou, ik ben benieuwd wat dit gaat worden. En binnen een uur stonden we buiten met dit liedje. En je kan gewoon voelen aan alles dat die mannen zo dusdanig goed kunnen schrijven. En de titel Blue Motel No. 9 is eigenlijk gebaseerd op een titel. En dat heet Blue Yodel No. 9. En dat is een van de eerste country liedjes ooit. En dit gaat er gewoon over dat je verdrietig bent dat je vrouw niet meer bij je is. En
0: wel een beetje terug hier een thema vaak ook in de country.
1: Exact,
0: hè?
1: Exact. Juist, miserie. Dat levert de mooiste muziek op.
0: We gaan ervan genieten, we gaan er luisteren. Dames en heren, kom dichterbij. Mag ik een groot applaus voor Koen Vaal. Take it away, Koen.
1: Dankjewel.

0: dames en heren, mag ik een groot applaus. Koen, dankjewel. Fantastisch dat je hier wilde zijn. En heel veel succes met je carrière. We blijven je volgen. Dankjewel.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ik ben Pieter uit Kastikum.
10: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Sven de La Wout Amsterdam.
12: Ik ben Noor en ik kom uit Geest. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 11:30 hier in Alkmaar. 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat de explosie van vannacht in een sportschool in Amsterdam Nieuw-West is veroorzaakt door een gaslek. Dat meldt RTL Nieuws. Vannacht explodeerde er iets in die sportschool. De ravage is enorm. Hulpdiensten zijn nog altijd bezig met zoeken naar slachtoffers. Maar over een oorzaak van die enorme ontploffing is eigenlijk nog niets bekend. De eigenaren van die sportschool zeggen beelden te hebben gezien dat er onder de vloer iets explodeerde. Het is een bijzondere sportschool, want hij is 24 uur per dag open. Dus de veiligheidsregio houdt er ernstig rekening mee dat er nog altijd slachtoffers onder het puin liggen. Vannacht zijn er al, is er al bekend geworden dat er 7 mensen gewond zijn geraakt. 1 daarvan zou er slecht aan toe zijn. De gemeente heeft een apart informatienummer opengesteld. Dat is te bereiken op 020-255-2901. Burgemeester Femke Halsema was vanochtend even op de rampplek, maar heeft nog niet uitgebreid met de pers gesproken. Ze noemt het wel erg vervelend en vreselijk dat mensen continu in angst moeten leven, omdat ze zegt dat Amsterdam Nieuw-West geteisterd wordt door explosies. Al het nieuws daarover, dat gaan we natuurlijk vandaag allemaal brengen. Ondertussen hebben we nog geprobeerd om contact te krijgen met de veiligheidsregio voor een laatste update. Maar dat is voor nu niet gelukt, maar later gaan we daar natuurlijk wel weer mensen over spreken. Ander nieuws is er ook vandaag, want de provincie Noord-Holland wil een groot asielzoekerscentrum bouwen bij een natuurgebied, bij Haarlem. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijn veld op sportpark De Elta. Het centrum zal voor de duur van 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Omdat het hier gaat om zogenaamd geheten beschermd landschap, moet het provinciebestuur een ontheffing verlenen. En dat lijken ze nu te gaan doen. De gedeputeerde heeft de opvangcapaciteit wel iets teruggeschroefd, omdat Velzen, waar de opvang moet komen, al veel deed aan asielopvangst, is er dus, worden daar 100 minder asielzoekers opgevangen de komende jaren. De gemeente Haarlem dan heeft de riolering in de Kleverpark buurt op 80 punten verwaarloosd. Althans, dat zegt de bewonerscommissie daar, die gegevens bij de gemeente zelf heeft opgevraagd en heeft geanalyseerd. Daaruit zou blijken dat de gemeente ernstig tekortgeschoten is. Bewoners van de Kleverpark buurt klagen al tijden over rattenoverlast. Het zou aan de riolering liggen, zeggen ze daar. Maar de gemeente zegt dat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn, omdat het zou gaan om rioolaansluitingen bij de huizen. Zelf. En dat blijkt dan weer uit onderzoek wat ze zelf hebben gedaan. Blijft een beetje een wel eens niet eens spelletje dus. Ja, dan even naar de Vier van Alkmaar. Daar zijn we natuurlijk al de hele dag. En de route gaat vandaag langs Heilo, het grootste bedevaartsoord van Nederland. Er zijn meerdere kapellen op het terrein en wandelaars kunnen in de Genadekapel een kaars opsteken voor dierbaren.
14: Wij doen het sowieso elk jaar, maar mijn vriendin vecht voor de derde keer tegen kanker. En die zit nu in het ziekenhuis, dus vond het de uitgelezen moment om daar meteen nu een kaarsje voor aan te steken.
15: Ja, dus en, ze hebben wel de plek hier ook om dan aan haar te denken hier.
14: Ja, dat doen we natuurlijk wel elke dag, maar vandaag iets bijzonders. En zeker omdat ik dan nu niet bij haar ben. Weet je, dan ben je aan het wandelen. Dat is natuurlijk een hartstikke verbroedering. En dan is het wel heel belangrijk dat je ja, dat soort mensen in gedachten meeneemt. Ja. Dus, ja.
16: En ik doe het dan voor, ook voor onze vriendin dan. En voor mijn twee zoons. Mijn oudste die heeft net zijn huis en tweeling. En mijn jongste die is heel hard op zoek. En die hoopt dat het dinsdag gaat lukken.
13: Ja. Ja, verslag vanuit de Vier van Alkmaar langs Heilo. En langzaam maar zeker gaan bij de finish waarschijnlijk de eerste mensen hier ook wel weer binnenkomen. Daar zijn we natuurlijk bij, de hele dag hier, de Vier van Alkmaar. Ga ik nog even eindigen met wat vrolijk dierennieuws. Want bij de natuureilandjes in het water bij het Zeeburgereiland in Amsterdam, vlak naast de A10 Oost, is een otter gezien. De eilandjes werden 3 jaar geleden aangelegd ter bevordering van de biodiversiteit. En nu duikt er dus al een otter op. Volgens de stadsecoloog de meest stedelijke otter in Amsterdam tot nu toe. Nou, die kan die in zijn zak steken. Deze werd vorige maand al gezien. Maar ja, die natuurcamera's worden niet elke dag bekeken. Dus ineens hadden ze een leuk nieuwtje.
17: Ja, fantastisch, man.
13: Ja, een otter.
17: Hartstikke fijn. Ja, dan kunnen we eindelijk eens een keer vaststellen of die dieren nou echt zo erg zweten.
13: Ja, inderdaad.
17: Want dat schijnt een ding te zijn.
13: Ja, die schijntjes te kunnen ruiken. Ja. meer gezweet vandaag op de radio, want we zijn bij de Vier van Alkmaar. En meer nieuws, ook over de explosie natuurlijk in Amsterdam-Nieuw-West. En de ontwikkelingen daarvan in de app of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel Frank. Dan krijg je het weer van Jan Visser.
18: Het blijft vandaag tot ver in de middag waarschijnlijk droog weer op de meeste plaatsen, met soms ook een beetje zon. De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 in het zuiden van Noord-Holland, afhankelijk van de zon, 19 tot 20 graden. Wel staat er een stevige wind uit het westen, matig tot vrij krachtig boven land, krachtig aan de kust en op het IJsselmeer. Aan het einde van de middag en vanavond neemt de kans op regen weer toe. Vooral vanavond kan het soms intensief regenen. Morgen, zaterdag, is er af en toe zon, maar er valt ook een enkele bui. Wordt niet warmer dan 17 graden.
17: Dan krijgen we van mij nog de ANWB verkeersinformatie. De N246 West-Grafdijk richting Beverwijk, tussen de aansluiting met de N244 en Krommenie. Daar doe je er 9 minuten langer over. En dan ook nog de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest, daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Dus hou ook daar rekening met vertraging. Dat duurt nog tot 15 juni aanstaande. En de laatste is op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringerwerf en Brezandijk. Doe je er nu 5 minuten langer over.

0: Virgil Sharkey. En een good heart. Ja, het is goed voor je hart, hè, wandelen. Als je het maar met mate doet. Dus ik raad iedereen aan om dat te doen. Nou, mooi bruggetje naar het volgende.
1: De Vier van Alkmaar.
2: Bij NH.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.
0: Dat bedoel ik. We zijn live vanuit Alkmaar. Al vanaf 6:00 in de ochtend maken we radio hier. En, nou, ik heb het al eerder gememoreerd. Locatieuitzendingen. Dat zijn de leukste uitzendingen. Want je ziet gewoon je publiek. En in dit geval dus ook wandelaars. Nou, we hebben een prachtige optreden gehad van Koen Vaal, moet ik zeggen. Twee prachtige liedjes gezongen. Dus het is een bijzondere dag. En dan hebben we ook nog een verslaggever die op de route staat en met mensen praat. En dat is de man Samantha de Groot. Samantha, waar bevind jij je op dit moment?
4: Ik bevind mij op dit moment in Heilo, op het terrein van Willy Brodders, om exact te zijn. En ook dat klinkt al wel weer een beetje heilig, hè? De Adelbertus, Willy Brodders. Er wordt vandaag ook immers van kerk tot kerk gewandeld. Mensen van de 40 kilometer zijn bijvoorbeeld langs de prachtige middeleeuwse slotkapel en de ruïnes van kastelen Egmond aan de Hoef gelopen. En de mensen hebben vandaag ook de abdij gezien. En net hoorden we al hoe mensen een kaarsje opsteken in de genadekapel bij Onze Lieve Vrouwe ten Nood. Dat is ook in Heilo. En dat is de grootste bedevaartsplek van Noord-Holland. Wist u dat trouwens? Dat u net door de grootste bedevaartsplek van Nederland zelfs.
5: Ja, dat wist ik hoor. Ja, daar lopen we elk jaar doorheen. Dus, en dan steken we ook een kaarsje op.
4: Ja, en voor wie steekt u dan een kaarsje op?
5: Ja, voor alle familieleden die overleden zijn. En mensen die we kennen. Ja, voor heel veel mensen. Ja.
4: Maar ik heb in de gaten, ik praat met een geoefend vier van Alkmaar loper.
5: Ja, dit is mijn 12e keer dat ik loop. Dus,
4: Zo, en wat is dan in die 12 jaar je bijgebleven?
5: De gezelligheid en de herkenning. Want ik kom van oorsprong uit Heerengewaard vandaan. Dus we kennen hier de omgeving wel. Dus ja.
4: En is er dan ook de hele tijd Noé?
5: Ja, zo ongeveer wel. Ja. Je komt altijd wel bekenden tegen. Ja, zeker. Ja.
4: Dat vind ik wel. Wat ik ook merk aan mensen is dat sommige mensen zien ze één keer per jaar. En dat is hier bij de Vier van Alkmaar. Ja. En dan mensen vliegen elkaar in de armen. Hier wordt ook bevestigend geknikt. Ja,
6: dat klopt. We komen steeds hier mensen tegen. Van, hey, zijn jullie er weer? Wat gezellig. En dat is wat ons hier ook trekt. De omgeving en de mensen die we hier onderweg tegenkomen. Het is gewoon geweldig.
4: Ja, want dat is Noord-Holland en hier die omgeving van Alkmaar toch prachtig, hè?
6: Geweldig. Ja, het is geweldig om te lopen. En vooral ook dat je vier kanten op kan. En dat je elke keer weer een andere kant ziet. Dat maakt het heel speciaal. Ja, mooi.
4: Nou Bart, misschien hoor je op de achtergrond disjockey wat spelen. Het wordt hier ook wel wat gedanst. Sommige mensen hebben echt die energie nog. Ondanks dat ze al echt kilometers in de benen hebben. Deze mensen liepen de 25. Ik zwaai weer even naar ze. Zie ik jullie misschien straks. En zwaai even naar mijn collega's op bij de Grote Kerk straks. Ja, Grote Kerk. Ze gaan straks naar jullie zwaaien, Bart.
0: Nou, ik kijk daar enorm naar uit. Dankjewel, Samantha.

0: De vier
1: van Alkmaar.
0: Live vanuit Alkmaar.
2: Jamai hoorde je met Step Right Up en daarvoor Dancing in the Street. Eigenlijk toepasselijke liedjes, hè? Gezien het evenement waar we vandaag bij mogen zijn. De vier van Alkmaar en dan dag drie, hè? Dat is toch een beetje zo'n kantelpuntdag. En als ik zo voor me kijk, ja, dan zie ik dus de eerste mensen al eindigen. Ja, die zijn dan klaar met hun 15, 20, 25, misschien wel 40 kilometer. Die hebben ze er dan op zitten en dan maar afstempelen geblazen, denk ik. Dat speelt zich dus allemaal voor ons af. We zitten hier gezellig in Alkmaar radio te maken. En Jelmer, dat is natuurlijk een beetje de bonusheld van de dag. Die is nog steeds aan het wandelen. Die committeert zich aan 25 kilometer. Jelmer, ben je daar toevallig?
3: Natuurlijk ben ik er. Hallo.
2: Ja,
3: het gaat hier nog redelijk, moet ik zeggen.
2: Oké. Ja, want hoe is je kopje erbij?
3: Nou, kijk, het is een beetje zo. De route, als ik dat een beetje zou moeten omschrijven, begonnen we vanmorgen met een soort semi-bosachtig gevoel. En toen na de tweede stop, waar ik eigenlijk net een beetje vandaan kom, werd het een beetje geasfalteerd, als het ware. Toen dacht ik, nou, zit ik me na 25 kilometer te committeren om alleen maar asfalt en auto's te zien. Dat deed mij niet zoveel. Maar inmiddels ben ik een beetje in een bosrijk gebied beland. Het is hier nu echt prachtig. Dat houdt me ook wel een beetje op de been, want het is redelijk zwaar. Ik ben echt teleurgesteld in mijn eigen lijf, als ik heel eerlijk ben. En het heeft ook net geregend, dus als de natuur zo lekker ruikt, ken je een beetje die lucht, dat is het allerlekkerste. Ja, ja, ja. Ja. De mensen zijn hier echt super, super, super lief. Maar, moet ik erbij zeggen, ze halen me echt allemaal in.
2: Ja.
3: En dan bedoel ik niet de 30-jarige, ook niet de 40-jarige, ook niet de 50-jarige, ook niet de 60-jarige. Nee, er liep net een man van 92.
2: Die liep die net jou
3: langs
2: voorbij.
3: Me en die zei, ja, jij gaat niet zo hard. Toen dacht ik, oh. En ik zit hier echt keihard mijn best te doen. Dus ik ben ook een beetje een soort lone wolf. Maar op zich is dat prima. Want ik denk, ja, niemand zit ook erg op mij te wachten. Maar het gaat zoals het gaat. Zal ik dat zo zeggen?
2: Okay. Ja. Ja, nou nee, daar doen we het voor. Dus hou nog even vol, Jelmer. De finish zal uiteindelijk in zicht komen. En jij meldt jezelf met enige regelmaat bij ons hier op de radio. Dus we duimen voor je, hou vol. De ene voet voor de ander en meer zit er niet op.
3: Ja, ik denk dat we nu rond een kilometertje of... Nou, ik weet het eigenlijk niet. 12? Hoeveel?
2: Oké.
3: 15! Oh, wat super. Gaat bij jullie eigenlijk
2: je bent
3: nog
2: over
3: wel
2: de helft.
3: Goed? Even korte vraag. Leven jullie nog?
4: Ja.
3: Ja?
4: Die-hard.
3: Die-hard.
4: Wel vermoeid, hoor.
3: Ja, wel vermoeid? Ja. Hebben jullie al een paar keer 40 gedaan, of niet?
4: Nee. Oh. Nee, wij lopen de 40 niet. Wij lopen de 25.
5: Okay. Weet je wat het is?
6: Ik doe het voor mijn lol. Ik ben niet op de vlucht en ik heb niks gepikt. Dus ik hoef ook niet te rennen.
3: Dat is het. Ik ben wel op de vlucht, maar dan voor een glaasje rosé. Maar goed, die staat pas bij de finish. Nou, wij stappen hier nog even door. Dus is jullie succes. En Bart, we spreken elkaar zo. Zullen we het zo afspreken?
2: Zeker. Zet hem op, Jelmer. Groetjes. Hoi.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joem, wat ga je doen? Joem, wat ga je doen? Joem, wat ga je doen? Joem, wat ga je doen?
3: Het is voor het eerst in 3 weken dat ik dit instart en dat dan ook daadwerkelijk Joem naast me staat.
0: Ja, dat is
3: wel heel bijzonder.
0: Een beetje anders geweest de afgelopen weken, maar ik ben vannacht geland.
3: Ja.
0: Linea recta naar Alkmaar gereden. Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen.
0: Om dit feestje ook bij te kunnen wonen.
3: Ja.
0: Want het is echt een waar feest hier in Alkmaar.
3: Ja,
0: leuk ook die caravan waar we in staan.
3: Ja, dat is toch een fantastisch ding,
0: dit. Ja, ik vind het echt prachtig geregeld. Ja. Mooie tent ernaast.
3: Ja.
0: En voor alles en iedereen wordt goed gezorgd.
3: Pico
0: Maarten Bello heeft zijn zonnebrillen op, dus die denkt dat de zon gaat schijnen.
3: Ja,
0: ik denk hetzelfde, dus die denkt, doe een jurk aan.
3: Ja, heel goed. Nou, het begint ook echt gezellig druk te worden, merk ik. Ook een beetje muziek op de achtergrond. Maar jij gaat daar bovenuit komen met jouw programma.
0: Ik hoop het.
3: Wat ga je allemaal doen, June?
0: Nou, behalve dat wij natuurlijk contact hebben met de verslaggevers Samantha en Jelmer. Oh, ik hoop zo dat die jongen geen bladen krijgt. Hebben we zometeen in het eerste uur Karin Bloemen te gast. Want haar nieuwe haakboek is af. Dus ik zeg, Karin, ze woont hier vlak in de buurt. Kom gezellig langs en neem je haakwerk mee. We spelen uiteraard Pimpampet. En Milo Berlijn woont in Alkmaar. Hij is cabaretier. En hij heeft een hartstikke mooi boek geschreven. Over vriendelijkheid, aardigheid, saamhorigheid. En ik denk dat heeft alles te maken met de vier van Alkmaar.
3: Nou, dat past helemaal in het thema.
0: Yes.
3: Hartstikke fijn. Fijn dat je er weer bent, June.
0: Ja,
3: welkom
0: gezellig.
3: Terug.
0: Ik heb er zin in.
3: Nou, dat kan ik me voorstellen. Er gebeurt van alles de hele dag hier vanuit Alkmaar. De vier van Alkmaar en wij mogen erbij zijn. Ik draai nog één liedje en ik wens je vast een fijn weekend. En dat is Madonna, die krijg je nog. Alle wandelaars, jullie verdienen een pluim. Ik wens jullie heel veel sterkte met de laatste loodjes. En toedeloe, hè.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
5: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corshuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
13: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
14: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
15: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik. Thuis in heel
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen... is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok... uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's... en de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie... Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn... dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht... een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk... bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar... bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen... Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Zoals op de A7, Hoorn richting Heerenveen. Bij Brezandijk heb je 10 minuten oponthoud. En op de N203, Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 heb je een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
23: Met Juno Karspel.

0: Goedemiddag, 12 minuten over 12. En het zal niemand ontgaan zijn, maar we zijn sinds vanochtend 6 uur zijn we hier op locatie. Vanwege de vier van Alkmaar. Ach, wat een feest om op deze manier weer te beginnen, Maarten, na 3 weken.
1: Ja, bijzonder. Allereerst welkom terug.
0: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. De eerste mensen zijn al gefinished volgens mij.
0: Ja, echt hè. En dan moet je zeggen dat deze caravan me toch ook een beetje doet denken aan een vakantiestemming.
1: Dat snap ik.
0: Die ik probeer af te ronden. En voor de rest hebben we natuurlijk mensen die allemaal binnenkomen van die enorme wandeltocht. Maar onze eigen Jelmer, ik heb dat de afgelopen weken alleen gevolgd op social media. Ja. Is hij een beetje gaan trainen? Want hij loopt al een paar uur.
1: Ik zal je eerlijk zeggen, ik was erbij toen hij gevraagd werd. En hij zei, oh ja, dat is goed, dat vind ik wel leuk.
0: Hij was heel enthousiast.
2: Ik zeg, dat hij ja zei.
1: Ja, ik zeg, weet je wel waar je ja tegen hebt gezegd? Maar hij is niet gaan trainen, maar volgens mij gaat het goed. Ik heb een beetje gevolgd, maar volgens mij gaat het goed tot nu toe.
0: Oh, ik vind het echt, ik vind het zo knap. Nou, ja. We volgen jou, maar we hebben ook verslaggever Samantha natuurlijk. We hebben straks natuurlijk jij en Nick hier met Francis. Want Nick is lekker stiem op vakantie, hè?
1: Ja, die vindt het goed.
0: Ik denk niet dat hij aan het wandelen is. Voor de rest zijn we natuurlijk ook voortdurend op televisie. We zwaaien even naar de mensen. We hebben straks ongelooflijke leuke gasten. Karin Bloemen in aantocht met haar haakwerk. Want haar nieuwe haakboek is uit.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dus dat wordt heel leuk. En we hebben Milo Berlijn, hij is cabaretier, heeft een boek geschreven over een onderwerp, onder andere dat hiermee te maken heeft met de dag van vandaag. En hij neemt wat lekkers mee. Want hij houdt van taart.
1: Oh.
0: En hij houdt precies van de taart waar ik dol op ben.
1: Ah, ja. Opkoperij heet dat.
0: Niet dat het goed is na die vakantie. Ja. Maar jij mag ook een stukje. En we spelen uiteraard ook pingpongpet. Kom naar het Canadaplein in Alkmaar. We staan echt prachtig naast de grote kerk.

0: van de Bee Gees. Oh, Stay Alive. Oh, hoe zou het gaan met Jelmer?
1: Ik denk hartstikke goed. Een strijder.
0: Oh, ik weet inderdaad nog wel die vergadering. Dat we hem ongeveer voor de bus gegooid hebben. Ja. Die arme jongen, die kon geen kant op.
1: Zielig. Ja.
0: En hij is inderdaad gaan lopen. Ik heb wel wat bijdragen van hem gehoord. Ik hoop dat het goed gaat met zijn voeten. Weet je hoe laat hij vertrokken is?
1: Volgens mij 7 uur, toch?
0: 7 uur.
1: Half 8, zoiets.
0: Okay. Jelmer!
2: Hi!
0: Oh, hallo. Lieverd, leef je nog?
2: Het gaat eigenlijk dus best wel goed. Ik vind het heel erg knap. Kijk, mijn poten zijn afgestorven.
0: Wow.
2: Ja, echt. Mijn poten zijn afgestorven, daar is niks meer van over. Maar ik vind de mensen allemaal zo ongelooflijk lief. Weet je wat ik net heb gekregen? Ik heb net een eigen gebreid schoentje gekregen.
0: Omdat ik lekker. Niet aandoen.
2: Nee, maar echt zo'n sleutelhangerschoentje. Omdat ik voor de eerste keer aan het wandelen ben. Nou, hoe lief is dat? Dat is echt heel erg snoezig. Verder vraag ik me wel nog steeds af waarom ik in godsnaam voor NH Media ben gaan werken. Maar

0: Dat is een heel ander verhaal. En ik denk ook dat heel veel van onze luisteraars, die lopen ook vandaag. Want ik ben ongelooflijk veel mensen tegengekomen. Even kijken of ik niet aangereden word. Nee, gaat goed. Ik ben ongelooflijk veel mensen tegengekomen die zeiden, ja, maar succes! En we horen je. Dus dat vind ik ook zo ongelooflijk schattig. Mensen weten echt niet wat ik aan het doen ben. Ik ben ook wel een vreemde eend in de bijt, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Op mijn zwarte sneakertjes.
1: Maar lieve Jelmer, hoeveel kilometer moet je nog?
0: Lieve mensen, hoeveel kilometer moet ik nog? Oh, wordt even gek. We zitten op 18.
2: Oh.
0: Ja, dus dat gaat best wel vlot.
1: Je gaat
0: bij
1: de 25.
0: Bijna bij de stichting. Oh, zetten we me daar af?
1: Daar heb je opgenomen.
0: Ze zetten me af bij de stichting. Nou, dat is me goed zo.
1: Hey, maar luister, Jelmer. Maarten Steun en Toeverlaat staat natuurlijk naast me. Jullie hebben gisteravond Over de Top gedaan. Ik kan me voorstellen dat volgend jaar Maarten het hele team van Over de Top gaat lopen.
2: Nee, Jelmer moet dit lekker alleen doen. Die kan het hartstikke goed.
0: Oh, June. Jij bent een valse heks. Dat jij hier gewoon Maarten nog even iets voor de bus gooit.
2: Ik kom hem wel ontvangen als hij gefinished is.
1: We gaan je ontvangen hier met open armen.
0: Ja, dat vind
1: ik nog 7 kilometer te gaan. Blaren, ja. Nog niet?
0: Ik denk het eerlijk gezegd nog niet, weet je dat? Maar ik moet wel zeggen, ik heb morgen een festivaletje. Ik heb net een hele belangrijke tip gekregen. Dat is voor het slapen.
1: Zittend.
0: Moet ik een paracetamol nemen en dan kan ik gewoon het leven weer aan.
1: Oh, ik zou er zeker 2 nemen.
0: 2. Oh, iemand steekt ook 2 op. Ja, ik doe 2.
2: Maar ik vind jammer ook wel, je zit nu op 20. Dan kun je toch ook wel gewoon die 40 gaan doen, toch?
1: Ja, Maarten, kun je hem verlengen, Faber. Zelfstandig.
0: Maarten Faber, als jij nog met mij een programma wil maken, zou ik nu dat snaveltje van je houden. Want echt, ik ga echt geen 40 kilometer lopen.
1: Je bent nou, we blijven je volgen. Nou, misschien een idee voor volgend jaar. 25 kilometer, Jelmer Vlos. Maarten staat lekker hiernaast, maar gaat niet lopen. Nu niet en nooit niet.
2: Ik ga zitten nu.
1: Succes, tot later.
0: Dag schatten, tot later.
1: Doei.

0: Spuittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Ik heb een superpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-, darm- en lever.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ik ben Ron uit Hello.
9: Ik ben Manon uit Den Helder.
10: Ik ben Sunny uit Oudersluis.
11: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is precies 12:30 en in Alkmaar zit 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baes. Jolanda, goedemiddag.
14: Goedemiddag. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw stukje bij beetje gesloopt. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Wel heeft Liander laten weten dat het waarschijnlijk geen gasexplosie was. De politie houdt alle opties nog open.
15: Op dit moment zijn wij nog steeds druk bezig met de reddingsactie. Maar we zijn ook op zoek naar getuigen en beelden.
16: Heeft u dan aanwijzingen dat er iets gebeurd is?
15: Nou, we willen graag weten wat er is gebeurd. En daarom zijn wij op zoek naar beelden en getuigen.
14: Minister Wil van Justitie is aangeslagen door de gebeurtenissen in Amsterdam.
17: Verschrikkelijke ravage, zoals we allemaal hebben gezien. Uit de media is ook te lezen dat dit vermoedelijk een explosie is geweest die onder de sportschool vandaan kwam. Ja, daar zitten kelderboxen, et cetera, maar ook leidingen. Dus op dit moment is de focus echt gericht op zorgen dat er niet nog meer mensen ergens in die ravage liggen. Er wordt gezocht door de hulpdiensten. En tegelijkertijd zal de politie natuurlijk onderzoek gaan doen naar de oorzaak.
14: Na de explosie en brand bij de sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn tot nu toe zeker 7 gewonden bekend. 2 van hen zijn zwaar gewond. Hulpdiensten houden er rekening mee dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. De eigenaar van restaurant Ora in Weidenes heeft een persoonlijke brief van premier Rob Jette ontvangen. Zijn restaurant brandde vorige week af en er zijn racistische teksten op de muren gevonden. Jette klom in de pen nadat hij had gelezen over de brand en de leuzen op de muur. Hij schreef dat hij ontzettend meeleeft met de eigenaar. En hij hoopt dat de daders snel gepakt worden. De eigenaar is dankbaar voor de brief. De provincie Noord-Holland wil een groot asielzoekerscentrum bouwen bij een natuurgebied bij Haarlem. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijnd veld op sportpark De Elta. Het centrum zal voor de duur van 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Omdat het hier gaat om zogeheten beschermd landschap, moet het provinciebestuur een ontheffing verlenen aan de betrokken gemeente Velzen om daar te bouwen. En bij de natuureilandjes in het water bij Zeeburger Eiland, vlak naast de A10 Oost, is voor het eerst een otter gespot. 3 eilandjes werden 3 jaar geleden aangelegd. Volgens stadsecoloog Geert Timmers is het de meest stedelijke otter in Amsterdam tot nu toe. De otter werd vorige maand vastgelegd op een wildcamera. Die maakt een foto zodra er beweging voor de camera plaatsvindt. Omdat de camera's eens in de paar weken worden bekeken, werd de ontdekking nu pas gedaan. En tot zover meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Even kijken, dit was het nieuwsbulletin met Jolanda Baaiers. En dan gaan we naar Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
0: Dag Joen, goedemiddag.
14: Jan, krijgen we nog de zon te zien hier in Alkmaar?
0: Nee! Nou, dat zal heel af en toe een beetje zijn. Het overheerst de bewolking. Zit in vochtige lucht. De temperatuur is nu een graad of 17 tot 18 graden. Loopt nog wel ietsje op, plaatselijk ruim 19 graden. En het kan hier en daar dat de zon nog even schijnt, maar meestal is het dus bewolkt. En later in de middag, dan gaat het af en toe regenen. Maar dat is pas later in de middag. Het belangrijkste is dat het de komende uren in ieder geval droog blijft. Dus de meeste mensen kunnen droog de finish bereiken wat dat betreft. En dan vanavond regent het ook van tijd tot tijd. De regen kan iets dan wat intensiever. Temperatuur blijft op een graad of 16, 17 vanavond. En de wind die waait uit het westen en is boven land af en toe vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6. Nou, morgen dan hebben we een dag met af en toe wat zon. Ook valt er plaatselijk nog een bui. En de temperatuur komt uit op 17 graden. Want het koele weer gaat nog even door dit weekend. Heeft te maken met een depressie boven Scandinavië. Die veroorzaakt boven onze omgeving een west- tot noordwestelijke stroming, waarmee polaire lucht wordt aangevoerd. De wind is morgen westelijk en matig, aan de kust af en toe vrij krachtig tot krachtig. Zondag iets minder wind, af en toe zon nog, 17 tot 18 graden, misschien nog een enkele bui. En na het weekend zien we onder invloed van hoge druk dat het weer een ander karakter gaat krijgen. Er komt meer zon, zeker in de loop van de week. De neerslagkansen zijn klein en de temperatuur gaat fors omhoog.
14: En wat is fors omhoog, Jan?
0: Fors! Nou, dat zal vanaf midden van de week zeg maar richting 25 graden gaan en hoger misschien. Dus.
14: Oh, alsof het niks is. Huppata, ja. Geweldig. Mooi. Wacht even, Karin Bloemen zegt ook even wat. Wat zeg je, Karin?
8: Nee, Jan, het was toch ook echt een beetje een hittegolfachtig dingetje?
0: Nee, dat zou kunnen, maar ik ben wat dat betreft wat voorzichtig. Want er zijn nog wel wat.
14: Jan is altijd een beetje voorzichtig.
8: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
8: Nou, ik heb er zin in.
14: Oké, Jan, de weerspreuk en de luchtdruk.
0: Barometer staat op 1016 tot 1017. De spreuk is: juni meer droog dan nat, vult de schuur en ook het vat.
14: Oh, en vooral dat vat. Hartstikke goed, Jan. Tot maandag.
0: Ja hoor, hoi.
14: Wat mij betreft. Joe.

0: Thomas en Mark Ronson. En we zijn in Alkmaar. Dat zal niemand ontgaan zijn. We zijn hier om 6 uur begonnen. De vier van Alkmaar. Ach, al die wandelaars die zo langzamerhand binnenkomen. Althans, het zijn de korte afstanden. 5 kilometer tot en met 40. Niet te geloven. En ik sta hier 2 uur lang te presenteren. Ik hoop stiekem nog wat langer. Maar dat weten ze nog niet. Ik heb een hele leuke gast hier naast me staan. En de gast van het volgende uur is er ook al. Karin Bloemen, hallo!
1: Ja, de gast die te laat was, dat ben ik!
0: Oh, maar lieverd, ja, je kon de auto niet kwijt.
1: Nee, maar ik kom natuurlijk niet uit Alkmaar. Dus ik was niet helemaal op de hoogte van hoe druk het was. Dag meisjes! Af en toe zwaai ik gewoon naar de mensen omdat ik het zo stoer vind. Ik had natuurlijk echt moeten komen lopen vanaf Amsterdam. Dat had mooi geweest.
0: Ja, maar dat zit er niet in. Nee, dat kunnen we altijd samen een keer doen.
1: Niet in eigenlijk.
0: Nee, maar dit is wel voor jou een beetje eigen terrein, Alkmaar in de omgeving.
1: Het is mijn geboortestad. Je voelt gewoon de energie van Alkmaar ook in mij doorstromen. Echt waar.
0: Ja, maar dat zie ik ook aan je. Hey, en daarom dacht ik, we gaan jou uitnodigen. Omdat het gewoon voor jou een thuiswedstrijd is. Ja. Maar dat is niet het enige. Want haar nieuwe boek is uit.
1: Ja, maar eindelijk, joh. Ze zegt het. Werd een keer tijd. Dus als er iemand trouwens denkt, ik wil een leuk haakpatroon voor een lamp. Het boek is eruit. Maar
0: kunnen we ook een lamp haken?
1: Ja, zeker. Dus en die mag mensen gratis meenemen vandaag. Als ze naar me toe komen, dan kom je en dan zeg je, oh, geef mij maar even dat patroon van die lamp. Kom maar meteen 2 meisjes aan. Kijk, kun je haken?
0: Kom maar. Ja, lampje haken.
1: Kijk, dus, daar ben ik heel trots op. En die gaf ik bij de eerste bestellers. Maar de eerste 500 zijn al besteld. Dus ik mag het gewoon. Lieve schat, als je zin hebt om wat te haken, deze lamp heb ik zelf ontworpen.
0: Ja, want deze 2 dames hebben gelopen, dus die hebben blaren op de voeten. Die kunnen geen poot meer verzetten. Die gaan nu voorlopig gewoon haken.
1: En als je naar de voorstelling wil, heb ik ook nog flyers mee.
0: Het lijkt me zo ondertussen gewoon jouw stand, Karin.
1: Is het ook? Daarom is het. En dit is van mijn stichting. Ik denk dat ook. Oh, dan weet je meteen wat van nadigheid. Hi, Joe. Hoe gaat het met jou?
0: Helemaal luister, liever. Ja,
1: maar stoel,
0: even
1: meiden.
0: Dat haken van je. Ik kwam op vakantie, kwam ik iemand tegen.
1: Ja.
0: En die zei, ik heb dat haakboek. Dat allereerste haakboek van Karin. Dat Full Color, zo heette dat toch?
1: Ja.
0: Ze zegt, daar sta je in. Dat is niet te geloven.
1: Had het niet verwacht.
0: Nee. Oh, wacht even hoor. Er zijn allemaal mensen die jou weer ontmoeten. Maar Karin, ik draai gewoon even een plaat.
1: Ja, en dan kan je plaat draaien. In dat haakboek, er staan 19 ontwerpen in. Waaronder dit een geweldige vest en jouw geweldige vest. En een mooie. Die heb ik ook gehaakt.
0: Ja, ook gehaakt.
1: Maar dat is een beetje
0: die mouw gezien. Oh. Niet te vergeten, we zijn ook live op televisie. Dus voor alles iedereen die hier niet naartoe kan komen, kijk ook even mee op tv. En luister vooral ook gewoon naar de radio. Want we maken er 1 groot feestje van. Waarom zijn we in Alkmaar? Oh, leuk dat tasje. Ja, decoreer maar. We zijn in Alkmaar vanwege de vier van Alkmaar. En Karin Bloemen is zo meteen de gast. We spelen uiteraard ook pingpongpet. En dat doen we hier op locatie. Ik heb een hele koffer bij je. Ja. Het is alsof je hier blijft slapen.
1: Ja, neem wat mee. Dan kan ik even kijken wat het is.
0: Heb je ook je haaknaald mee?
1: Nee, ik heb alles mee behalve mijn haaknaald. Ik ben zo intelligent geworden.

0: Jason Heffer must be missing an angel.
1: NH. Bim bam bim.
2: Must be missing an angel.
1: Bim bam bim. NH speelt Bim bam bim.
0: Het is een gekhuis hier op het Canadaplein in Alkmaar. En uiteraard spelen we ook Pimpampet. Dat doen we namelijk altijd. Het zal er vandaag misschien een beetje anders aan toe gaan. Voor de mensen die meekijken op televisie. Quizmaster Karen Bloemen.
3: Jazeker, ik sta er helemaal klaar voor met een bak met vragen. En dan komt u maar op en zegt u maar wat u hebben wilt. Moet ik de vragen stellen?
0: Nee, wacht even. Wat een lekker kort spelletje op deze manier. We hebben hier naast mij staan kandidaat nummer 1.
4: Max.
0: Max, mooi. En kandidaat nummer 2.
5: Astrid.
0: En?
6: Els.
0: En Els. Oké, okay, dus zij zijn met z'n tweeën. Maar Max is misschien een paar jaartjes jonger en jij bent berensnel. Ja, oké. Okay. Leuk voor de mensen die daar allemaal staan. Wat is er te winnen vandaag bij Pimpampet? Uiteraard de waardebon ter waarde van 50 euro te besteden bij Plutosport. En niet te vergeten ook gewoon een leuk patroon voor de lamp te haken van Karin Bloemen.
3: Jazeker.
0: Dat is ook leuk voor Max.
3: Dat is echt leuk voor Max. Maar helemaal, hij gaat ook als hoed dragen namelijk.
4: Sorry?
3: Het kan ook als hoed.
0: Het kan ook als hoed, ja. Hoe gaat dit spel in zijn werk? Karin stelt de vraag en komt met een letter. Zo snel mogelijk hard je antwoord roepen. Dan krijg je een punt. Ja, maar joh, je luistert keihard liplezen bij mij. Oké, okay, wat is de vraag?
3: De vraag is natuurlijk, noem een dier met haren. En dat begint met de letter...
0: Een dier met haren. Dier met de letter... Dier met haren.
3: Duurt heel lang. Ik hoop natuurlijk op een K. Maar het wordt een...
4: Hond. Een hond.
0: Ja, de hond. Dat is goed.
3: Bloedstel, bloed.
0: Waar is de voorzitter van de jury? Punt voor Max. Oké, okay, Maarten doet het op afstand.
3: De volgende vraag. Iets dat je meeneemt naar school met de letter...
0: Een gehaakte tas.
3: Bijvoorbeeld een gehaakte tas.
0: Meenemen naar school met de volgende letter.
7: Meenemen naar school?
0: Meenemen naar school met de letter...
4: Fiets. Ja, dat is weer eerder, hè? Fiets.
0: Ah, dat weet ik niet, hoor. Fiets. Wie was er eerder? Kijk. Max? Ach, Astrid en Els.
4: Oh, sorry, oké. Okay. Ja. Nu zo
6: we hadden niet even de vraag niet eens verstaan. Dus.
0: Nee. Oké, okay. Kom dichter bij me.
7: Ja.
0: Ja, want dan staan jullie ook niet voor de camera. Kom nog terug. Max, je vindt het hartstikke leuk om dicht tegen me aan te staan, hoop ik. Oké, okay. Vraag nummer 3.
3: De volgende vraag is heel simpel. Iets dat kan bewegen.
0: Iets dat kan bewegen. Iets haaknaald. Iets dat kan bewegen.
7: Een haas.
0: Ha.
4: Een haas.
0: Een haas.
3: Iets dat kan bewegen, vindt het helemaal goed.
0: Ja, kijk dan naar de voorzitter van de jury te weten, Maarten. Het is 2-1 voor Max. Dan gaan we nog naar vraag nummer 4. Nog twee vragen te gaan. Ben nu al kapot. Jij ook?
3: Dat doe ik een beetje moeilijker. Dit kom je tegen op de werkvloer.
0: Oh, Max, werk je of studeer je nog? Wat doe je?
4: Studeer nog.
0: Oké, maar bedenk er iets bij. Wat kom je tegen op de werkvloer met de A van Anton?
4: Een aantekeningboek.
0: Ja, nou ja, dat... Aantekeningboek.
4: Ja, kijk, hij is...
0: Ja, ja. Maarten staat er geheel onpartijdig in, maar het is 3-1. Oké, okay, leuk die tas van jou.
3: Nou, dus, en nu toch even een hele makkelijke, want wat is een zomerse activiteit?
0: De zomerse activiteit? Nou, daar weet ik wel antwoord op. Zomerse activiteit, Max, Astrid, Els. Met de M. M. M. Kom op, meiden.
6: Zeg het door elkaar, is er juist wat? Iets met een M?
0: Max.
4: Ja.
0: Maarten. Wat voor ding?
4: Midgetgolf.
0: Ja, Astrid en Els zijn de midgetgolf. Oké, dat betekent, we hebben een winnaar.
3: Hebben we een winnaar? Nu al?
0: Ja, want ze hebben vrij vragen gesteld. En de winnaar is... De winnaar is Max. Mag ik een applaus voor Max? Wauw, wat geweldig. Kijk eens, Max, wat jij verdiend hebt. Dat is een patroon. Voor de tele haken lamp. Voor, doet je moeder vast.
4: Wat is dit?
0: Dan kun je een lamp haken voor op je kamer.
4: Wow, dat is mooi. Ja, ik
0: je hele leven wel willen hebben.
4: Ik kan nog wel wat attributen gebruiken voor mijn kamer. Dus hartstikke mooi, dankjewel.
0: Oké. Okay. En ga als je even naar Maarten gaat, dan krijg je een waardebon van 50 euro te besteden bij Plutosport. Mag ik een applaus voor de mensen hier in Alkmaar? Goed hoor. Leuk.

0: Queen and I Want to Break
1: De
0: Free.
1: De Vier van Alkmaar.
2: Bij NH.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.
0: En terwijl Karin Bloem hier op de foto gaat met heel veel fans, kijk ook even mee. Niet te vergeten via de stream, op het nieuws natuurlijk. Live meekijken op de radio. We staan hier met een complete caravan. En het is één groot feest al sinds vanochtend 6 uur met De Vier van Alkmaar. In het volgende uur praat ik even verder met Karin Bloem. We hebben ook een andere gast aan te weten, Milo Berlijn. Maar we hebben verslaggever Samantha de Groot. En die staat als het goed is bij wat mensen die binnenkomen. Och, misschien half strompelend. Samantha? En ik hoor geen Samantha.
4: Nou,
0: daar weten wij wel wat op te vinden, toch?
5: Nou, ik heb nieuws voor je. Als je zoveel kilometers loopt, dan dat doet zeer aan je voetjes. Ik ben van de week heb ik even een wandelingetje gemaakt van 3 uur. Ik dacht dat ik dood was aan het eind.
0: Oh, moet je nagaan.
5: Want
0: je
5: gewoon wandelen is al zo zwaar. Dus als je gewoon flink de pas erin hebt.
0: Ik moet er niet aan denken. Nee. Hey, lieverd, we gaan het zo meteen nog even hebben over de liefde voor haken. En ja. We hebben ook Miele Berlijn te gast. Die heeft een taartje meegenomen.
5: Ja, dat vind ik nou weer zo lief. En dat kent
0: een
5: me ook.
0: Heel speciaal taartje. Ja. Een taartje waar ik toevallig ook heel erg dol op ben.
5: Van Maison Kelder.
0: Ja, dit wordt gewoon onze lunch. En hij heeft het. Het is niet gedeeld door twee, want er zijn nog meer collega's hier.
5: Ik zit helemaal goed.
0: Hier op locatie. We zijn te volgen. Niet te vergeten live op de radio en ook op televisie. Met verslaggevers Jermers vlot onderweg. Hoe gaat het met hem? Dat horen we straks. En Maarten Faber is druk mee te bellen. Dit is Goh NS. Tot het nieuws. Van Alkmaar.

0: punto.
1: Tekst en uitleg.
2: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
9: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
10: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
11: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse bos als mijn voortuin.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het noorden van het land. Te beginnen op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Bij Krommenie heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
7: Met Juno Karspel.

0: En wat is het een feest om hier te mogen staan in Alkmaar, waarbij de eerste wandelaars binnenkomen. De Vier van Alkmaar, zo heet deze enorme wandeltocht. Met ter plekke hier NH Radio. Met een hele mooie caravan waar we dus live radio maken. Niet te vergeten ook televisie. Het is één groot feest, dus stel dat je niet kan komen. Je bent hartstikke welkom tot 6 uur. Maar stel dat het niet lukt, dan kun je gewoon meekijken. En ondertussen hebben wij het natuurlijk uitgebreid gehad over jouw haakkunsten,
1: ja.
0: Karin.
1: Ja.
0: Maar nog even voor de mensen die dit ooit gemist hebben. Er is dus een nieuw boek uit van jou. Haken à la Karin Bloemen met zwart-wit. Ook dat ziet iedereen natuurlijk. Maar wat heb jij met haken? Want ja, ik heb het vroeger geleerd op de lagere school, maar veel verder dan die stokjes ben ik niet gekomen.
2: Ja, kijk, haken is ontspannend. Het is zinvol. Je maakt iets heel moois. En het is, alles is beter dan een beetje zitten te scrollen op je telefoon om naar filmpjes kijken die je helemaal niks zeggen, waar je niks van leert en wat toch helemaal niks achterlaten, behalve een soort licht in je hoofd. Dus ik heb mezelf aangewend om 's ochtends elke of een uur te haken.
0: Iedere ochtend?
2: Iedere ochtend. Dus in plaats van dat ik zit te scrollen en nieuws te zoeken.
0: Dat doe ik dus.
2: Ja. Nee, maar het is jouw vak ook. Hè. Dat scheelt natuurlijk heel veel. En ik moet mijn creatieve brein een beetje wakker houden. Dus ik haak of ik schilder zoals dat vaasje wat voor
0: ja.
2: me staat.
0: Oh ja, even dit vaasje, want dit heb ik gekregen. Dankjewel, kusje, kusje. Maar wat is dit nu weer? Is dit nu weer een nieuwe hobby? Want je hebt ook eens boeken gemaakt over tuinieren. Ja, en nu hebben we dus de schilderkunsten.
2: Hobby. Nou ja, ik het is wel grappig. Mijn moeder beschilderde vroeger kaarsen. En daar had ze een handeltje van gemaakt. Toen stond ze op de markt in Schagen met geschilderde kaarsen. En ik had allemaal van die flessen, van die vazen van glas.
0: Ja.
2: Maar dan zie je altijd de poten van de bloemen. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat beschilderen. Dat ik niet die poten zie. En ook dan,
0: alleen de bloemetjes.
2: En dan de residue van alle troep. En het vieze water.
0: Maar wat doe je ermee? Ga je ze verkopen?
2: Nou ja, ik doe er echt... Nou, het grappige is dat ik net afgelopen zaterdag op het Cure for Cancer gala is een hele grote vaas van mij geveild. En voor veel te veel geld, maar super gaaf. Dus het heeft ook nog een maatschappelijke functie.
0: En dat gaat naar je stichting?
2: Het gaat naar de stichting van Cure for Cancer.
0: Okay.
2: Voor onderzoek naar darm, prostaat en nierkanker.
0: Hartstikke belangrijk.
2: Ooit zal ik voor mijn stichting ook proberen vazen te schilderen. En dan gaan we die ook verkopen. Maar dan verkoopt het niet voor 9000 euro, maar waarschijnlijk gewoon voor 50.
0: Ja. Hey, is altijd, wat dat betreft is het heel leuk om jou te hebben hier. Want er gebeurt altijd wat. Milo Berlijn is zo meteen de gast en die kent jou ook. Even nog naar gisteravond. Ik zat op de luchthaven Preveza van Lefkos. En daar sprak ik wat mensen uit Zandvoort. Joehoe, even naar ze zwaaien.
2: Joehoe.
0: Want de twee dames, de twee zussen hebben een kaartje gekocht voor de voorstelling van jou hier in januari.
2: Te gek.
0: Dat nou,
2: ik zal mijn best doen, meiden. Ja, het is natuurlijk mijn allerlaatste seizoen qua
0: theatershow. Ja, 2.0.
2: Dus ja, dus is de rest. En dat ga ik nog 50 keer spelen. En dan helemaal op het eind ga ik afsluiten. Er staat nu maar sluis. Dus als dat het wordt, dan ga ik daar huilend van het podium af. Ja, echt grappig, hè? Het is heel raar, hoor, om het af te sluiten.
0: Ja, nou, tegen die tijd ben je vast nog wel een keertje bij ons te gast. Goed, wandelaars komen binnen bij ons op de achtergrond. Zometeen even naar Samantha de Groot, want zij staat daar bij de binnenkomst van heel veel mensen. Oh, en we volgen de hele middag ook hoe het gaat met Jelmer. Wij lopen niet. Wij staan
2: ja,
0: hier.
2: Ja, wij staan. Dat is ook werk. En ik ben benieuwd wat Samantha te vertellen heeft. Want ik vind het heel stoer en heel goed dat mensen dit doen.
0: Oh,
2: het is het perfecte weer om te lopen. Hè? Niet te warm, niet te koud,
0: nee.
2: Net geen regen. Het is eigenlijk een prima dag.
0: En tot die tijd gaan we meezingen met Yves Berendsen.

0: vanuit Yves Berendsen.
1: De Vier van Alkmaar.
2: Bij NH.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.
0: We hebben twee verslaggevers. De één die loopt zich werkelijk uit de naten. Dus jammer vlot. En hebben we nog een soort prinses. Nee hoor, die is er de hele dag bij. En die volgt alle lopers. En tussendoor fietst zij ook af en toe. Samantha de Groot, waar sta jij nu? Goedemiddag.
4: Ja, dan zie je gaat er altijd in. Ja, dat ben ik niet hoor, die daar zingt.
0: Nee, dat dacht ik al.
4: Ja. Maar een prinses zou natuurlijk heel goed kunnen zingen. Nou, ik kan je melden, doen. Mijn voeten doen ook best zeer. Want waar ben ik allemaal nog niet geweest vanochtend? Ik heb eigenlijk de hele route wel gezien. De kapelletjes, de slotkapel, de abdij. Maar nu, als ik ga staan, dan kan je me bijna zien. Ik sta aan de overkant van jou, vlakbij Theater De Vest op het Canadaplein. En je hoort het waarschijnlijk wel op de achtergrond hier. Hier is het feest, want hier zijn de mensen al gefinished. Goedemiddag, wie zijn jullie?
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
6: Morgen.
4: Ik ben Sophie. En jullie zijn moederdochter. De moederdochter uit je.
5: Ja, zeker. Dat is het wel hoor.
6: Genieten er echt van om samen met elkaar te wandelen. Ja, echt leuk.
4: En wat beweeg je, leuke woordspelling ook, om dit te doen met je moeder en niet iets anders?
6: Nou, sowieso dat het gewoon in het leven nog kan, hè? Dat je met je moeder dat kan doen. Dat zijn echt onvergetelijke momenten. Dus ja, dat is echt ons uitje. Absoluut.
4: Moeder, wat is je bijgebleven van de 3 dagen die jullie al achter de rug hebben?
5: Heel veel gesprekken met elkaar, want je ziet elkaar te weinig altijd. En je hoort hele bijzondere dingen, ook de dingen die we samen al beleefd hebben. Dus dat is gewoon geweldig. Dat is...
4: Vandaag is een beetje de religieuze route van kerk tot kerk. Er is ruimte voor bezinning. Ik was bijvoorbeeld bij de kapel, bij Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Grootste bedevaartsoord van Nederland. Heel veel mensen die een kaarsje opstaken. Hebben jullie dat ook gedaan?
6: Ja, zeker. Doen we ieder jaar. Ja, het is voor ons een heel bijzonder moment altijd. Ja.
4: Voor wie hebben jullie dat gedaan?
6: Ja, dat hebben we gedaan voor mijn vader en mijn moeders man natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
4: Extra moment om daarbij stil te staan. En, nou, pak elkaar even vast dan.
5: Staan, ik kan je niet zo goed.
4: Pak elkaar even vast.
6: Ja, dat doen we ook.
5: Dat doen we altijd hoor.
6: Ja, mooie momenten. Ja.
4: En dan haken ze weer aan bij de muziek. En dan gaan we. Okay.

0: was hem, Candy van Robbie Williams.
1: De Vier van Alkmaar.
2: Bij NH.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.
0: Persoonlijk vind ik het feestje iedere keer om op locatie te zijn. En waar we dan ook, of nou kerst is. Of dat we misschien nog wel naar een strandtent gaan. We zijn nu dus in Alkmaar op het Canadaplein. Nog tot 6 uur vanavond. Het is droog, 18 graden. Echt, het zonnetje komt steeds meer door. Wat dat betreft is het gewoon een hele leuke plek om hier naartoe te gaan. Stel dat je niet een gelegenheid bent. Jan Martijn Stoot, politiewoordvoerder bij ons vaak in de uitzending. Kwam net ook gezellig langs. Stel dat het niet lukt, dan kun je natuurlijk even meeluisteren via de radio. Meekijken op televisie. De eerste lopers zijn volgens mij al 1,5 uur geleden binnengekomen. Het zijn waarschijnlijk de mensen die de 5 kilometer hebben gelopen. Jelmer Vlot is nog niet binnen. Onze eigen lieve collega, onder andere van het programma Over de Top, maar natuurlijk ook als co-host van Patricia Nagelkerk. En vandaag de dag, hij moet nog binnenkomen. Heel benieuwd. De laatste keer dat we hem spraken had hij er 18 kilometer op zitten. Dus volgens mij komt dat wel goed. Naast mij Milo Berlijn. Milo, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb jou wat dat betreft fijn dat je er bent. Ik heb jou eerder gesproken in de uitzending.
4: Zeker.
0: Ja, dit is voor jou thuiswedstrijd, hè?
4: Dan... Ja. Ik heb niet zo hard gelopen en veel gelopen als de lopers. Maar dit was voor mij 1200 meter.
0: Nou, dat bedoel ik. Nou, daar krijg je geen medaille voor. Maar nee. Wel een prachtig boek dat je onlangs hebt uitgebracht. Wie ben jij nou? Daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Zo weer een x-aantal weken geleden. Daar staat een heel mooi hoofdstuk in dat volgens mij uitermate past bij vandaag. Namelijk saamhorigheid.
4: Ja.
0: Hoezo past dat bij de dag van vandaag, vind jij?
4: Nou ja, kijk voor je. Het is natuurlijk fantastisch om te zien dat iedereen gewoon elkaar in één keer heel aardig vindt. Omdat we gezamenlijk een doel hebben. En daar waar wij in Nederland binnen de wereld inmiddels in de top 5 van meest geïndividualiseerde landen staan.
0: Ja, helaas.
4: Roep ik op tot veel meer dit soort evenementen.
0: Ja, nou, dat is een heel belangrijk statement van jou. We gaan straks verder praten. Dat doen we uiteraard na het nieuws van 2:30. Want ik kwam ook nog tegen in jouw boek... je bent je een groot voorstander van Team Aardigheid. En dat heeft dan een sneeuwbaleffect. En hoe dat zit, dat gaan we straks horen.
5: Tot straks.
0: Mooi, dankjewel voor die taart.
4: Ja, lekker. Ja.
0: Ach, ook dat beschrijf je in je boek. En dat heeft hij nog gedaan ook. Heerlijke taart meegenomen van Kelderman. Oké, stel dat je de buur bent als luisteraar... krijg je wie weet een stukje.

0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
10: Ik ben Christina, uit Volendam.
11: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
12: Ik ben Anne, uit de Muiden.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 2 minuten over 2:30 en hallo, is het op dit moment 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw stukje bij beetje gesloopt. De hulpdiensten hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen. Waarom de bergers daarvan uitgaan, wil een woordvoerder niet zeggen. Deze buurtbewoonster wist meteen dat het om iets anders ging dan een gewone vuurwerkknal.
16: Ik sliep nog niet en ik hoorde 2 hele harde knallen. En hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die 2e knal ook echt een gebouw instorten. En ja, ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
15: Leander laat weten dat het waarschijnlijk geen gasexplosie was. De politie houdt alle opties nog open. Minister Wil van Justitie is aangeslagen door de gebeurtenissen in Amsterdam.
17: Verschrikkelijke ravage, zoals we allemaal hebben gezien. Uit de media is ook te lezen dat dit vermoedelijk een explosie is geweest die onder de sportschool vandaan kwam. Daar zitten kelderboxen, et cetera, et cetera. Maar ook leidingen. Dus op dit moment is de focus echt gericht op zorgen dat er niet nog meer mensen ergens in die ravage liggen. Er wordt gezocht door de hulpdiensten. En tegelijkertijd zal de politie natuurlijk onderzoek gaan doen naar de oorzaak.
15: Na de explosie en brand bij die sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn tot nu toe zeker 7 gewonden bekend. 2 van hen zijn zwaar gewond. De eigenaar van restaurant Ora in Weidenes heeft een persoonlijke brief van premier Rob Jetten ontvangen. Zijn restaurant brandde vorige week af en er zijn racistische teksten op de muren gevonden. Jetten klom in de pen nadat hij had gelezen over de brand en natuurlijk de leuzen op de muur. Hij schreef dat hij ontzettend meeleeft met de eigenaar en dat hij hoopt dat de daders snel gepakt worden. De eigenaar is dankbaar voor de brief. De provincie Noord-Holland wil een groot asielzoekerscentrum bouwen bij een natuurgebied bij Haarlem. Het gebouw komt op een niet meer in gebruik zijnd veld op Sportpark de Elta. Het centrum zal voor de duur van 10 jaar opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Omdat het hier gaat om zogeheten beschermd landschap, moet het provinciebestuur een ontheffing verlenen aan de betrokken gemeente Velzen om daar op te bouwen. Het centrum is klaar in 2028-2029. De kinderpostzegels van dit jaar worden ontworpen door Blond Amsterdam. Het designmerk, bekend van kleurrijk beschilderd serviesgoed, komt met een serie getekende zegels rond het thema veilig opgroeien. De zegels hebben de vorm van een huisje of een deel ervan en ze laten alledaagse momenten zien die niet ieder kind gegund zijn, zoals spelen, fietsen, samen bakken en voorgelezen worden. Het duurt nog wel even voordat je deze postzegels kunt plakken, want vanaf 16 september gaan kinderen uit meer dan 5000 basisschoolklassen langs de deuren. En dan de vier van Alkmaar. Terwijl honderden mensen nog aan het lopen zijn, zijn er ook al heel wat deelnemers gefinished. En dan kan je zomaar recht tegen de microfoon van onze verslaggever Samantha aanlopen.
12: Goedemiddag mevrouw, u was met uw hond aan het wandelen. Ook wel bijzonder.
18: Ja, zeker. Voor de eerste keer liep hij mee.
12: Wat heb je onderweg meegemaakt?
18: We hebben heel veel leuke dingen meegemaakt. We hebben ook heel veel leuke mensen ontmoet. Er was bijvoorbeeld een man van 83. Die liep voor de 18e keer. Die loopt echt vooraan. Deed 25. Was echt heel knap. Ja.
15: Ja, groot feest dus daar op het Canadaplein. En tot zover. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
12: Helemaal goed. Dankjewel, Jolanda. Gaan we door met het weerbericht met Jan Visser uiteraard.
19: Vanmiddag prikt hier en daar de zon er even door, maar meestentijds is het bewolkt. Wel droog overigens. Aan het einde van de middag en vooral vanavond gaat het echter weer regenen. De regen kan vanavond soms intensief zijn. Temperatuur vanmiddag zo rond de 18 graden, plaatselijk iets hoger, zeker daar waar de zon er even doorkomt. Maar er staat wel een behoorlijke westenwind. Boven land matig tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is er af en toe wat zon, maar er kan ook een bui vallen. De temperatuur blijft laag, 17 graden, en de wind is westelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan toch al behoorlijk wat files. De N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Castricum en de aansluiting met de A9. 9 minuten vertraging. Dezelfde N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9. Op een ander traject 18 minuten vertraging. En dan de N512 Alkmaar richting Bakkum. Tussen de aansluiting met de N9 en Egmond aan de Hoef. Dat zorgt voor een vertraging van 19 minuten.

0: Marianne Rosenberg, ich bin wie du. Het is 13:43. Ach, ach, ach. Hoe zal het gaan met onze lieve, lieve collega Jelmer Vlot? Jelmer, goedemiddag.
1: Gaat-ie,
0: jongen, moet ik je ophalen?
1: Nou, even serieus.
0: Eerlijk zeggen.
1: Het begint wel echt zwaar te worden. Mag ik even klagen? Ik voel wel echt mijn voeten. En iedereen stevert me voorbij met een snelheid. En eerst vond ik het nog niet zo erg. Maar het begint nu een beetje beschaamtelijk te worden, eerlijk gezegd.
0: Geeft
1: niks. Ik heb zo'n... Ik weet niet of je dat kent. Dat je als je te lang gelopen hebt, dat je pijn krijgt in een soort scharnier in je been. Weet je wel? Nou, dat heb ik. Ik
0: kan niet meer heen en weer. In je been, in je heupen of lager?
1: Lager, zeg maar bij je knie. Weet je wel? Dat scharniertje aan de rechterkant. Ja, dus dat begint allemaal een beetje zeer te doen. Ik heb wel net schapen gezien. Dat vind ik leuk. Ik heb ook wat kikkers horen kwaken. Vind ik ook heel erg gezellig. En ja, het gaat. Het gaat. Ik moet er ook bij zeggen, het is nu mijn eer te na om te stoppen. Ik hoor jullie niet meer. Ik hoop jullie mij wel, toch? Geen idee. Horen jullie mij nog? Hallo?
0: Ja, kijk, ik luister. Ik hang aan je lippen.
1: Dat was mijn wandeling. Oh!
0: Nee, ik hang aan je lippen, tuurlijk.
1: Nou heel goed.
0: Maar wacht even, voordat je verder gaat. Jammer, twee tellen, want er loopt hier een mevrouw het podium op en volgens mij wil die iets tegen jou zeggen. Goedemiddag.
2: Oh. Hallo Jelmer.
0: Wie ben je?
2: Dit is mijn moeder.
0: Hoi ons.
2: Mam. Hi mam. Hey moeders.
3: Ik hoor me helemaal
2: wat
3: niet.
2: Wat doe jij daar?
0: Maar ben je de moeder van Jelmer? Ja. Oh lieverd, je bent zijn moeder. En dan ben jij zijn vader.
2: Hey,
0: Jelmer, je ouders staan hier Jelmer.
2: Ik hoor het aan de stemmetjes.
0: Oh.
2: Hallo. Nou, hallo. Mam, dat ik jou nog op de radio heb mogen horen. Dit is echt een soort godswonder. Nou, wat gezellig.
3: Nou,
2: wat lief zeg.
0: Oh, maar even, wat want je moeder is toch gewoon bijna emotioneel. Want je ouders staan hier dus allebei. Ze stonden te zwaaien. Ik denk, dat zijn vaste luisteraars. Ik denk, geen idee. Ik zeg, kom maar wat dichterbij. En je moeder staat dus gewoon hier. Maar hoeveel kilometer moet je nog, Jelmer?
2: Wat een droppie.
1: Ik kwam net een dingetje voorbij met nog 5. Ik ben nu bij de laatste stop. Maar ik ga niet zo hard meer. Dat is het probleem.
3: Even opschieten.
0: Maar moeder, heb je nog wat bemoedigende woorden voor hem?
3: Ja, wel even opschieten, Jelmer.
0: Moeder is een beetje streng. En even vader, kom even in mijn microfoon. Jelmer, ik heb ook je vader.
4: Jelmer, ik ben zo trots op je.
0: Kom maar even dichter in de microfoon.
4: Ik ben trots op je. Dit gaat halen. Goed zo.
0: Oh, maar even aan je moeder nog en je vader hiernaast. Heb je ooit zoiets eerder gedaan? Jelmer.
2: Ik?
1: Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik dat in godsnaam doen? dat is toch zelfbestijding? Natuurlijk doe ik het niet. Dit moet voor jullie allemaal.
0: Ja, maar ik kan... Nou, ik hoop een salarisverhoging. In ieder geval van deze dag. Maar hoe lang duurt het nog? Hoe lang moeten we je ouders hier vasthouden?
1: Ja, die moeten nog wel even blijven, vrees ik.
0: Ja. Ja,
1: of ze moeten me ophalen met de auto, maar dat gaan ze niet doen. Want
0: nee, dat mag niet.
1: Nee.
0: Oké, nou, we gaan je ouders in de watten leggen. En jij zegt nog 3 kilometer te gaan.
1: Nee,
0: 3?
1: Nog veel langer. 5, minimaal. Nee, 5.
0: Oh, nee.
1: 5.
0: Oh, oké. Nou, hou vol. Je ouders staan hier en ik denk dat je moeder gaat huilen. Oké, dag lieverd.
3: Zet hem op.
0: Lief. Morgen ben je vrij, hè? Morgen hoef je niet te werken. Het is zaterdag. Dan lieverd.
2: Morgen naar het festival, tenminste hoor.
0: Oh ja, dat festival.

0: Miley Cyrus en deze plaat heet Flowers. Stel dat je gewoon een vervent kijker bent van televisie. Er komt een hele mooie compilatie aan van deze vier van Alkmaar. En die is te zien morgen op televisie bij ons. En niet te vergeten natuurlijk ook vandaag de eerste beelden. Tot 6 uur vanavond gaan we door het programma Jij en Ik. Ook vanaf deze locatie. Wordt gepresenteerd vandaag door Francis Broekhuizen. Met natuurlijk zijn rechterhand, niet te vergeten, Maarten Faber. En het nieuws vanuit de studio met Jolanda. Waarbij er heel veel nieuws is vandaag. Triest nieuws ook. Maar ik praat even verder met Milo Berlijn. Milo, je bent mijn gast in dit uur. Jij hebt een boek geschreven, Wie ben jij nou? Je bent presentator, conferencier, cabaretier. En dit boek draait vooral om aardigheid. Ja. Nou zijn er een paar dingen, en daarom ben je bij ons de gast vandaag. Saamhorigheid, hè, dat doet dat wandelen met elkaar. Maar ik kwam ook iets tegen, samen lopen, dat schept een band. Dat mag je eens even uitleggen.
1: Jazeker. Als je lekker aan het wandelen bent, dan heb je misschien behoefte, nou, pakken wij 3-4 minuten aan stilte. En vanaf dat moment zoek je elkaar toch op.
0: Ja.
1: En wandelen levert echt de meest fantastische gesprekken op.
0: Ja, en dat horen we hier ook al, hè, van onze verslaggevers. De mensen die ze dan binnen doen komen. Jij bent een groot voorstander van de team aardigheid. Dat is echt een rode draad in het boek. Want waarom is aardig zijn zo ontzettend belangrijk in dit mooie leven?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ik vind dat we er veel meer aandacht voor moeten hebben. Onze wereld staat natuurlijk in die zin een beetje op zijn kop. En we hebben het heel vaak over hooligans, vandalen, mensen die zich vastlijmen op de A9. Even, en nogmaals, ik zeg daarmee niet bij de laatste groep dat dat niet goed is.
0: Nee, maar ik doe dat vanuit de ideologische standpunt.
1: Fantastisch, maar nogmaals, probeer eens een keer de andere kant. Geef die mensen alles een keer een gevulde koek. In plaats van dat.
0: Ja, met andere woorden, door aardig te zijn.
1: Door aardig te zijn. En laten we een oproep doen dat aardigheid gewoon prominent, zowel op radio, tv als in kranten, een plek krijgt.
0: Ja, jij hebt er ook allerlei voorstellingen over. Je hebt ondertussen ook natuurlijk in Alkmaar gestaan. Het is ook een thuiswedstrijd voor jou.
1: Zeker.
0: En aardigheid zorgt ook, en dat wil ik ook nog even genoemd hebben, dat staat niet te breed. Ook in je boek, aardigheid zorgt voor een sneeuwbaleffect.
1: Zeker. Ja, nogmaals, op het moment dat je aardig bent en je verzamelt mensen om je heen die aardig zijn, ja, dan wordt dat telkens meer. Heb je een leuk leven. En ik wil jou daar even een compliment voor geven. Want wij staan hier naar de Keurigheid met z'n tweeën. Ja. Maar er zijn allemaal mensen die op jou afkomen. En dan zou je kunnen zeggen, die zijn starstruck. Maar dan zit een ongelooflijke glimlach op die mensen hun hoofd.
0: Ja.
1: Omdat ze het leuk vinden om je even gedag te komen zeggen.
0: Ja, leuk is dat. Vind
1: dus,
0: ik heerlijk.
1: Nogmaals, ik zal zorgen voor een t-shirt waarop staat dat jij lid bent van Team Aardig.
0: Oh, oké. Ik wil heel graag een t-shirt. Lid Team Aardig. Ik wil gewoon het bestuur van Team Aardig. Want ik vind aardig zijn dus ook heel erg belangrijk. Ja. En ik ben zeker een voorstander van, van het vormen van een team. Bijvoorbeeld het team zoals hier staan. De jongens die vanochtend vroeg heel vroeg zijn opgestaan hier. Gisteren al begonnen zijn met het bouwen. Er is ook iemand van productie, Marcia. Er zijn jongens van televisie online. Hier is keihard gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Dus aardig zijn creëert een team. En met een team moet je alles voor elkaar krijgen.
1: 300%.
0: Ja, 300%. Toch? Nou, wij gaan samen wat drinken. Ik maak plaats voor Francis. En niet vergeten Maarten. Dus als je in de buurt bent van het Canadaplein, vind het zeker leuk om lekker in gesprek te gaan met je. En dankjewel dat je er was, Milo.
1: Ja, en voor alle lopers nog even heel veel succes, hè.
0: Oh, en Jelmer, je ouders staan te wachten. Hou vol, jongen.
1: Ja.
0: Blijf luisteren en haan. Kijk ook even mee op televisie. Dit is Bob Marley tot het nieuws van 2 uur. Dank jullie wel tot het luisteren. Tot maandag. Dag, dag.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl... en volg een gratis training.
10: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
11: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
14: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
15: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
16: Noord-Holland. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het noorden van het land op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Bij Krommenie heb je nu 10 minuten op onthoud. En op de N512 Alkmaar richting Bakkum tussen de aansluiting met de N9 en Egmond aan de Hoef een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
22: Met Francis Broekhuizen.

0: Normaal op dit tijdstip jij en Nick van 2 tot 6 moet ik zeggen. Maar we staan natuurlijk al de hele dag bij de 4 van Alkmaar. We zenden af vanaf een schitterende locatie. En dat is echt te gek hier bij de finish bij de Grote Kerk in Alkmaar. De wandelvierdaagse dag 3 van de 4 van Alkmaar. Ik doe het niet alleen. Ik sta namelijk naast de one and only Maarten.
1: Nou, goedemiddag.
0: Francis. Oh Maarten, ik ben zo blij dat je erbij bent.
1: Ik ben blij dat jij er bent. Ik en vind dat het zo... we hier zijn.
0: Nou, dat we hier mogen zijn. Ik zie alleen maar lieve, leuke, gezellige mensen. June was net ook weer terug. Die zit lekker een beetje nog bij te komen. Want die was heel vroeg vanochtend op. Want die kwam heel laat aan.
1: Ze is vannacht aangekomen en ze is nu alweer hier.
0: Ja, ik vind het echt fantastisch dat June erbij is. En ze kijkt naar me en ze lacht naar me. Ziet er schitterend uit. Zij heeft net gewoon 2 uur lang heerlijk radio gemaakt. En daar luister je natuurlijk naar. Gewoon via de zender en haar radio. Dat is wat aanstaat bij. Je kan ook even meekijken. Dat kan natuurlijk via onze app.
1: Nou, doe dat, want ik zit zelf ook een beetje voorbij. Kijk, ik zie hier kuiten voorbij komen. Nou, halleluja.
0: Enorme kuiten, dat is hartstikke gezellig. Want ja, die mensen hebben allemaal 40 kilometer in de benen.
1: Ja, zo.
0: En natuurlijk ook onze eigen Jelmer.
1: Absoluut, ja. Daar gaat het heel goed mee, hè?
0: Oh, echt waar?
1: Verbazingwekkend, ja.
0: Ik wil heel graag weten hoe het met Jelmer is. Daar gaan we straks even naar luisteren. Want als het goed is, moet hij op een gegeven moment na 25 kilometer hier binnenkomen.
1: Ja.
0: Maar is het met de tong op de knieën of is het...
1: Nou, het gaat hem goed af. Ik denk dat hij nog een uurtje nodig heeft.
0: Hij heeft nog een uurtje nodig, dus we schakelen straks naar hem toe. We gaan zo dadelijk ook even naar Samantha natuurlijk, die hier bij de finish zit. Ik zie alleen maar lachende gezichten. Dit is NH Radio, dit is de 4 van Alkmaar. Kijk naar ons via Ziggo Kanaal 30 en KPN 509. En wij draaien alleen maar de lekkerste muziek voor jou. Zoals deze van Roxette.

0: Dance With Somebody. Ja, natuurlijk wil je dat als je hier over de finish komt van de 4 van Alkmaar. Ja, die 4 van Alkmaar, dat is echt een fantastisch wandelinitiatief. Dag 3 zit er bijna op. Er wordt ontzettend gefeest hier. Als je het een beetje op de achtergrond hoort, dan is dat een DJ die staat te draaien of een volkszanger. Nou, één grote pret is het hier. Ik zie mensen binnenkomen. Ik zie Willem, dat is de start- en finishmeester. Selfies maken met allemaal deelnemers. Het is ongelooflijk. Het is echt een fantastisch feest waar we al de hele dag bij zijn met NH Radio. En het bijzondere is dat onze eigen Samantha zich in het feestgedruis heeft gewrongen. Om in ieder geval te praten met iemand, volgens mij Samantha.
1: Ja, goedemiddag, Francis.
0: Jeumig, ik hoor je bijna niet.
1: Hoor je me echt niet of gaat het wel?
0: Nee, gaat goed hoor.
1: Oké. Deze dames die naast me zitten, die begonnen al mee te zingen. Mag hoor, dames. Yeah.

0: Jezus, iedereen is aan het zingen, vrolijk. Ik sta achter de finish. En dan ben je blij hoor, als je dat achter je gelaten hebt. Wie zijn jullie trouwens?
1: Ik ben Christa.
2: En ik ben Paula.
0: En ik weet al dat jullie zussen zijn. Wat leuk, samenlopen. Hoeveel kilometer hebben jullie gedaan?
1: 40. Ja. Ja.
0: En spreken jullie elkaar in het dagelijks leven ook veel? Of is dit jullie bijpraatmoment, zo'n wandeling?
1: Ja, we spreken elkaar heel veel. We wonen ook dicht bij elkaar. En dan denk je dat we uitgepraat zijn. Maar tijdens de wandeling zijn we zo nog 6, 7 uur aan één stuk aan het praten ook. Ja.
0: En wat een gezelligheid, hè? Want ik zit hier net even met jullie ook een beetje uit te rusten. Ik heb ook al de hele dag gewerkt. Hoeveel kilometer ook alweer?
3: 40.
0: Hebben jullie de 40? Ach, die heb ik niet in de benen. Maar ik vind het wel lekker om even te zitten. Maar allemaal mensen die jullie ook groeten. En dan zeggen jullie van ja, nou die kennen we sinds een uur of sinds een dag. Want het is echt saamhorigheid, hè?
3: Ja, ja, ja. Je hebt het over die leuke die net langs lief, hè? Ja. Ja,
0: jij vond hem leuk. Ik ben al bezet. Jij niet?
3: Ja, oké. Nee. Nee, normaal gesproken lopen we wel eens even met iemand mee te hobbelen. Maar we hadden nu wel een hele leuke hobbel, inderdaad. Ja. Nee.
0: Volgens mij hoorde ik jullie tot morgen zeggen. Ben jij een beetje matchmaker?
1: Ja, ik zag wel iets. Nou ja, ik zag wel een klik vandaag. Maar dat heb je wel, wel vaak. Dan loop je ook de kilometers weg, doordat je gewoon lekker met elkaar aan het praten bent. En ja, dan ben je zo 10 kilometer verder.
0: En hoe gaat het met de voeten op dag 3?
3: Nou, helemaal niks. We hebben geen blaren of zo. Dat hebben we vorig jaar in Nijmegen gehad. Daar hebben we ons lesje geleerd. En dat is nu niet meer aan de orde. We weten nu precies wat we moeten doen. Welke schoenen, welke blaren, pleisters? Nou, eigenlijk niet, hè. Jij hebt helemaal niks. Nee, maar ik plak het preventief af. En zij hebben smeren en we doen van alles om dat te voorkomen. Maar je hebt ook hele leuke gesprekken met anderen. Met vrouwen, met van alles, weet je wel. Alle leeftijden lopen door elkaar. Dus dat is wel echt mooi met wandelen.
0: Wel mooi. Mooi aan de 4 van Alkmaar. Dank jullie wel, dames. Jullie komen uit Alphen aan de Rijn. Ik neem nog heel even, en tot morgen, ik neem nog heel even mijn kans, Francis, als het kan, om ja, toch naar Noord-Hollanders te gaan. Want ik weet dat deze mevrouw uit Beverwijk komt.
4: Oké. Okay.
0: Ja, dag. Hoe is het gaan vandaag?
5: Heel goed.
0: Hoeveel in de benen?
5: Wat voel ik in mijn benen?
0: Mag je ook beantwoorden, maar ik vroeg hoeveel heb je in de benen?
5: 20 kilometer.
0: En wat voor gevoel heb je in de benen?
5: Een vermoeid gevoel vooral, ja, ja, zeker.
0: En wie is jouw wandelmaat?
5: Dat is mijn dochter. En we hebben samen dus nu 2 keer gelopen. We hebben dus de eerste dag niet gelopen, maar nou 2 keer en dan morgen nog. Ja.
0: En is dat bewust, wat rust tussendoor?
5: Nee, is niet bewust. Of wel bewust, maar de eerste dag konden we niet. En nou de tweede, derde, vierde dag wel. Ja.
0: Dus vandaag een beetje een religieus tintje. Door de kerken, langs de kerken, de kapellen. Grootste bedevaartsoord van Nederland. Hebben jullie nog een kaarsje opgestoken?
5: Zeker, zeker hebben wij een kaarsje opgestoken. Absoluut. Ja.
0: Voor wie?
5: Voor mijn schoonmoeder. Ja. Voor wie heb jij een kaarsje opgestoken?
6: Oma. Ja.
0: Een kaarsje voor oma. Ook dat soort dingen gebeuren hier. En met name op deze dag. Want dit, ik zei het ook al, een beetje een religieus tintje. Van

0: naar kerk. Ik heb ze ook bijna allemaal gezien vandaag. De slotkapel, Willy Brothers, de prachtige koepelkerk daar. En nu, ik draai een rondje hier over dit Canadaplein, Francis. Als jullie daar achter kijken, ik ga naar jullie zwaaien.
1: Ja, oh ja, daar ben je.
0: Ja, je zit wel.
1: Ja, tussen alle swingende en dansende mensen. Het is ongelooflijk.
0: Ja, en ondertussen horen we iemand hier Danny de Munk zingen. Ik hoor liever zelf Danny de Munk zingen, maar goed. Ik denk dat ik ook even lekker ga dansen op het plein.
1: Heel goed, Samantha. En dankjewel. Hè. We horen je straks natuurlijk ook nog. Want je luistert naar de Vier van Alkmaar.
2: De Vier van Alkmaar.
3: Bij NH.
4: De Vier van Alkmaar.
3: Live vanuit Alkmaar.

0: uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
0: Voordeeluitjes.nl.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ik ben Nienke en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
11: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
12: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 2:30 in Alkmaar, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie in een sportschool in Amsterdam. Volgens netbeheerder Liander zijn er geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was. Maar definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, zegt deze verslaggever.
16: Eerst was het verhaal dat dat was uit voorzorgsmaatregelen. Maar zojuist zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat er ook wel echt indicaties aanwijzingen zijn voor mensen die onder het puin liggen.
15: Met een grote kraan wordt het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het gaat om mensen die aan het sporten waren en om voorbijgangers. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De 400 bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis. 30 sporters uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn aangekomen in Noord-Holland voor de Special Olympics Netherlands 2026. Het sportevenement in Haarlem en Haarlemmermeer brengt duizenden atleten met een verstandelijke beperking in actie. Bonaire is met 21 deelnemers het sterkst vertegenwoordigd en doet mee aan voetbal, zwemmen en atletiek. En volgens coach Lekkersen Janga lopen de spanningen onder de sporters vlak voor de wedstrijd toch wel een klein beetje op. En de werkzaamheden aan de A9 tussen Uitgeest en Alkmaar zorgen vandaag voor veel oponthoud. Aan de telefoon heb ik Joselien Leenhouts van Rijkswaterstaat. Hallo Joselien.
17: Hallo Jolanda, goedemiddag.
15: Hallo, goedemiddag. Wat is de situatie daar nu? Want de afgelopen dagen kon in 2 richtingen gereden worden over een smal wegdeel. Nu niet meer. Vertel, hoe kan dat?
17: Dat klopt, omdat we de aansluitingen vanaf bij Kooimeerplein van de N242 en de A9 moeten maken, is de richting van Alkmaar naar Uitgeest dicht en kan er over de A9 alleen gereden worden van Uitgeest naar Alkmaar en de andere kant op dus niet.
15: Dat kan dus niet. Wat raden jullie mensen die naar Alkmaar moeten aan? Bijvoorbeeld, stel je wil je mensen lopers gaan ophalen voor de 4 van Alkmaar, wat dan?
17: Nou, ik zeg altijd, ga goed voorbereid op weg, vooral dit weekend. Bedenk ook of je echt op weg moet. Kijk, als je de vierdaagse doet, dan moet je dat en dan moet je er zijn. Kijk of je met de auto moet. En als je met de auto moet, volg de aangegeven routes, vermijd de kleine wegjes en ga op tijd weg.
15: En maar dan moet je wel rekening houden met de extra drukte?
17: Ja, zeker. Daar gaan we wel vanuit. Het is in het weekend, vandaag is de extra drukte in alle omliggende wegen best ernstig. Dat is in het weekend altijd iets minder dan door de week. Maar ook morgen verwachten we meer drukte op de provinciale en de lokale wegen.
15: Oké. En maandag is de hele A9 weer goed begaanbaar dan?
17: Zeker. Allebei de kant op met volledige capaciteit. Maandagochtend om 5:00.
15: Nou, dat is heel goed nieuws. Dankjewel, Jocelyn Leenhouts. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
14: Jolanda, dankjewel. En voor het weer kijk ik toch heel even Jan Visser vriendelijk aan. Want ik ben heel benieuwd hoe het met de zon is.
0: Vanmiddag prikt hier en daar de zon er even door. Maar meestentijds is het bewolkt. Wel droog overigens. Aan het einde van de middag en vooral vanavond gaat het echter weer regenen. De regen kan vanavond soms intensief zijn. Temperatuur vanmiddag zo rond de 18 graden, plaatselijk iets hoger, zeker daar waar de zon er even doorkomt. Maar er staat wel een behoorlijke westenwind. Boven land matig tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is er af en toe wat zon, maar er kan ook een bui vallen. De temperatuur blijft laag, 17 graden, en de wind is westelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.

0: Ja, Celebration, zo simpel is het ook echt. Want er wordt ontzettend veel gevierd. Want al die fantastische mensen die hier over de finish komen. Want het is nog steeds de Vier van Alkmaar. En het is zo ontzettend gezellig hier echt. Er wordt gefeest, er wordt gedanst, wordt omhelst. Maarten, is jou nog wat opgevallen?
1: Nou, wat mij vooral opvalt, die mensen die lopen 40 kilometer... en die komen die finish over alsof het niks is.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Ja, ik had wat meer euforie verwacht.
0: Nou ja, ik ook. Het is met stokken en met inderdaad van die heidetrappers, heidestampers... Ja. Van die goede wandelschoenen, waarmee je dus kennelijk heel goed zo over die finish kunt racen. 40 kilometer in de benen, lachend alsof het niks is... Ja. Dag 3 van de 4 van Alkmaar.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe Jelmer straks over die finish
0: komt. Dat wilde
1: ik
0: net eens. Kunnen we eens kijken of die er is?
1: Ja.
0: Jelmer, ben je daar? Oh,
2: ja,
0: Jelmer.
2: Ik vind het kijken, helemaal hoor. Niet of... meer leuk.
0: Je vindt het niet meer leuk?
2: Hallo. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik vind het verschrikkelijk. Oh, kijk, er loopt ook iemand naast me. Hi.
3: Bent u van het nieuws?
2: Ik ben van het nieuws. En ik ben nu ook live. Dus 1 seconde, sorry. Hallo?
0: Ja, je bent hartstikke live inderdaad. Maar hoe gaat live. Het met je, Jelmer?
2: Nou ja, kijk, naast mij loopt iemand of fietst iemand op een vetbike. Kijk, jij hebt het beter bekeken.
4: Ja, zeker. Ik moest even een boodschapje doen. En ik denk, kom ik hier nou gewoon het nieuws tegen? Zie je
2: hij komt gewoon het nieuws tegen. Nou, het nieuws is hier dat ik er helemaal geen zin meer in heb. Dat ik hartstikke afgepeigerd ben. En dat ik nog heel erg lang moet voordat ik er ben. Dus ik heb best wel een soort zwaar leven op het moment.
0: Je hebt een heel, heel zwaar leven. Maar je bent ook zo moedig. Lieve Jelmer. Ik bedoel, jij bent gewoon echt. Onderweg zonder heidestampers. Van die goede wandelschoenen ben je op je
2: zonder
0: gimpen.
2: Zonder heidestampers, inderdaad.
0: Heb je nog wat te eten en te drinken gehad onderweg?
2: Ik heb geen eten en drinken. Ik heb helemaal niks. Ik heb wel gehad onderweg, maar inmiddels niet meer. Dus ik doe echt de laatste kilometers op gewoon echt puur karakter.
0: Pure wilskracht, hè?
2: En dat karakter is niet per se heel erg goed. Ja, maar jongens, ik ben er echt zo ongelooflijk... Ik heb net ook eventjes op een hekje gezeten... want ik dacht, ik ben er ongelooflijk klaar mee. En dan heb ik 10 minuten iedereen aan me voorbij zien gaan. En iedereen die vraagt ook, oh, arme jongen, gaat het nog wel? Maar het gaat niet meer, lieve mensen. Het gaat niet meer. Ik wil niet meer. Ik heb geen zin meer. Ik vind het vreselijk. Ik vind
1: heb je ook blazen? Blazen?
2: Ik vind het ellendig. Alles doet zeer. Alles is
0: alles
2: stom.
0: Doet zeer. Het is ellendig. Nee. Blaren, heb je blaren, Jelmer?
2: Ik weet het niet, maar ik heb in ieder geval... Geen wilskracht meer. En ik loop mank. Nee. Ik loop hartstikke mank.
1: Oh jee.
0: Ja, ik weet bijna niet of je overdrijft niet. Want je hebt er gewoon zonder enige vorm van voorbereiding toch die... Nou ja, ik weet niet hoeveel kilometer je nog moet. Een stuk of 8 of zo misschien wel. Maar dat is nog best
2: 8?
0: Wel pittig hoor.
2: Doe jij even rustig. Nee, geen 8. Ik moet nog denk ik 3 of zo. Ik denk dat ik over ongeveer...
1: Jongens, zijn we zo.
2: Wat nou? Stellen. Jullie zitten daar met z'n allen. Jullie zijn echt. Jullie staan daar met z'n allen, hè? Achter die desk. Ik moet het gewoon alleen doen. Alleen. En dat is zielig.
0: Maar alleen. Maar we zorgen wel dat de muziek voor jou goed is. Ik hoop dat je van Mr. Big houdt. Want To Be With You heb ik voor je klaarstaan. Zet je oortjes maar even in. Heb je liever Shakira? Draai ik Shakira voor je, hoor.
2: Ja, ik heb liever Shakira. Ja, okay. Doe die maar.
0: Speciaal voor jou, Jelmer. Lekker onderweg met Shakira. Hou vol. Ga je opvangen. Zet hem op, Jelmer. We juichen.

0: zo gezellig hier. Only When You Leave van Spandau Ballet bij NH. En we zijn natuurlijk nog steeds bij dag 3 van de 4 van Alkmaar. En ik zit zo naar al die mensen te kijken, Maarten. Ik vind het echt ontzettende helden.
1: Ik ook. Ik heb ook het gevoel dat ik een beetje naar een team ben zitten kijken wat ik zelf niet ben.
0: Een andere diersoort beschrijvens, Maarten.
1: Dat je vrijwillig dus om 6:30 hier gaat staan en dan 40 kilometer gaat lopen voor een, wat krijg je, een stempel?
0: Ja, je krijgt, je moet een aantal stempels halen en dan krijg je op dag 4 een medaille.
1: Ik vind het ook knap. Ik doe ze niet na.
0: Nee, maar je bedoelt eigenlijk te zeggen dat modisch gewijs de mensen er niet een beetje allemaal hetzelfde uitzien. Behalve zie ik daar een meneer in een kilt.
1: Nee, ik vind ze er juist heel leuk uit. Ik vind het ook leuk. Dat is het niet. Maar meer dat ze dit dus allemaal vrijwillig doen.
0: Vrijwillig wandelen?
1: Ja, vind ik bijzonder.
0: Ja, dat, heb jij ooit iets van een wandeling wel eens gedaan wat langer is dan naar de snackbar?
1: Nee. Nou, shoppen een beetje. Dan landen wil ik wel wandelen tijdens het winkelen. Maar nee, heel eerlijk gezegd, ik merk nu, ik zit hier, ben hier van sinds 12 uur. Ik krijg al een beetje zere benen van het staan.
0: Nou,
1: laat staan als ik zou moeten lopen.
0: Ik moest van het station hier naartoe komen. Dat is echt een wandelingetje van niks. En ik had al last van mijn kuiten en mijn scheenbenen.
1: Ah, dan verdien jij ook een kruisje.
0: Ik sowieso een kruisje. Nou ja, Jelmer verdient echt
1: absoluut
0: een kruisje. Die komt strakjes binnen. Hij zei al net, ik kan niet meer. Maar gelukkig zijn we hier alles aan het inregelen en zorgen dat hij met alle liefde en egaars wordt ontvangen. Er staat al een grote zitzak waar hij zo dadelijk heerlijk op kan ploffen. Ja. En we gaan het hem helemaal in de watten leggen.
1: Nou, hij komt bijna aan. Het gaat niet meer zo heel lang duren.
0: Niet zo
1: en dat
0: lang
1: is
0: meer
1: wel
0: duren.
1: Heel leuk. Dus ook voor de mensen thuis, zet je tv even aan.
0: Ja,
1: want
0: heel
1: we gaan
0: slim.
1: Natuurlijk heel warm onthalen.
0: Zeker, we gaan hem warm onthalen. Dat kan via Ziggo kanaal 30 KPN 509. En natuurlijk via de app van NH en nhnieuws.nl.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
5: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
7: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
11: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
12: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
13: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
14: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
15: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
16: Thuis in heel
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche... omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden... vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in... op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur... op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand... omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen, de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 is een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu bezig met bergingswerkzaamheden en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente.
0: Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
23: Met Francis Broekhuis.

0: I knew you were waiting for me. Natuurlijk George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. We wachten vol spanning op Jelmer die 25 kilometer in zijn benen heeft. We staan hier met het hele team van NH. Met Maarten, met Patricia, met natuurlijk June en ook zijn ouders.
1: Hallo!
0: Nou, dat is wat, hè?
1: Nou, het is zeker wat.
0: 25 kilometer, had u dit gedacht dat hij dit ooit zou kunnen?
1: Ja, toch bijna. Hij moest het van ons halen.
0: Hij moest het van u halen. Dat zegt zijn moeder, de moeder van jou. Maar wat, hoe kijkt zijn vader er tegenaan?
2: Anders is je niet meer welkom thuis.
0: Anders is jou maar niet meer welkom thuis. We staan hier op dag 3 van de 4 van Alkmaar. We kijken vol spanning uit naar of onze Jelmer vlot strompelend of juichend over de finish gaat komen. We zien hem nog niet. Het is echt ongelooflijk spannend. Want ja, die 25 kilometer die heeft hij gedaan zonder enige vorm van voorbereiding. En dat zonder heidestampers aan, zonder goede schoenen, zonder voeding, zonder water. Die man heeft echt op zijn tandvlees heeft hij die 25 kilometer weten te halen. Ik weet ook niet of hij er is. Zien we al iets? Zien we al iets, Patricia?
3: Ja, ik zie hem net achter die bus. Hij komt denk ik over 1 minuutje aan. 1 minuutje denk ik.
0: Over 1 minuut, het is ongelooflijk. Jelmer, Jelmer, Jelmer. Het is ongelooflijk fantastisch dat we hier met z'n allen Jelmer staan te ontvangen. Ik dacht dat het deze meneer of mevrouw. Het is in de verte. Zie je hem in de verte? Ik zie wat. Ik zie een hele knappe man. Strak afgetraind, in het zwart, met een bril op. Het is ongelooflijk. Jelmer vlot loopt heel vlot over die finish. Het is ongelooflijk. Hij ziet er super galant, strak, modieus. Hij ziet eruit. Hij zwaait naar ons. Het is ongelooflijk dat Jelmer dit heeft gehaald, die 25 kilometer. En kijk eens en luister eens naar al die mensen die hier voor hem staan. Jelmer, Jelmer, Jelmer. Het is ongelooflijk. Gaan we naar hem toe komende maand? Ja, het is niet te doen. Onze eigen Jelmer en haar radio Jelmer vlot.
4: Ja, ik heb het gehaald.
0: Ik heb het gehaald.
4: Ik leef nog. Echt, het is niet normaal.
0: Hoe is het met je?
4: Ik ben afgestorven, dood. Je kan me opbaren. Ik ben held op mijn graf. Het was vreselijk.
0: En dat allemaal op gewoon je gimpies?
4: En dat allemaal op mijn gimpies. Ja, dit scharnier hier rechts, die doet het niet meer. Is afgestorven. Nee. Morgen moet ik naar een festival. Ik ga het niet halen. Maar ik ben wel heel blij dat ik er ben.
0: Ja, die Jelmer is er. En laten we even snel met elkaar die dat laatste stempeltje gaan halen.
5: Afgevroren ja. Afgegaan. En wanneer word je opgenomen?
4: Ja, is straks hoop ik. Een medewandelaar wilde me opnemen in het gesticht.
0: Nou, dat is wat, zeg.
4: Dat is fijn.
0: We halen gauw je moeder er ook even bij. Kom, je ouders zijn hier.
4: Daar houdt ze van. Hallo, ik heb het gehaald.
0: Het is ongelooflijk, anders mocht je niet thuiskomen van je vader, Jelmer.
4: Nee, dat weet ik. Die is streng, hoor. Die is echt heel streng.
0: Maar
4: goed.
6: Je mag weer thuiskomen.
4: Oh, jongens.
5: Ik heb een cadeautje.
4: Oh, yes. Jongens, ik ga het vaker doen.
0: Ja, je moet het vaker doen. Het is echt ongelooflijk. En je hebt het zo goed gedaan.
4: Ik ben heel erg blij.
0: Maar je hebt ook heel veel mooie dingen gezien, hè?
4: Prachtig. Schapen, kikkers, mensen. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Een molen, kaas. Het is ongelooflijk. Alkmaar. Alkmaar heeft heel veel te bieden, jongens.
0: Alkmaar heeft heel veel te bieden. We gaan je meenemen naar de finish voor het laatste stempeltje. Ondertussen gaan we luisteren naar muziek. Jelmer vlot is over de finish na 25 kilometer. Hier op de markt in Alkmaar. We

0: Ja, dat was Bruno Mars. En ondertussen heeft Maarten Jelmer in de zitzak gegooid. Hier in de mobiele studio onder de kerk. Het is ongelooflijk. Maarten, wat ben jij ongelooflijk sterk. Je zal wel heel erg trots zijn op jouw partner van Over de Top.
1: Nou, dat is het minste wat ik kan doen voor deze hel, toch?
0: Ja, Jelmer. Ondanks dat je hartstikke moe bent, 25 kilometer in de benen hebt, zonder voorbereiding, zag ik je net gewoon nog heerlijk dansen en springen.
2: Nou, heerlijk wil ik niet zeggen. Het zit er echt ingeschoten.
0: Oh, toch wel.
2: Maar dit is zo'n ongelooflijk leuk ontvangst. Tuurlijk een lekkere tikkeltje extra. Maar dat ben ik niet. Dat vind ik niet erg. Ik vind het echt heel erg leuk.
0: Maar ja. Je had geen eten onderweg, geen drinken bijna, hè?
2: Ik had geen eten, geen drinken onderweg. Nee, nou, natuurlijk wel bij de stops. Maar ik had het niet bij me. Want ik moest deze, die Comrex-rakker moest ik om mijn nek hebben.
0: Ja, dat is die zender, hè?
2: Dat is die zender. Dus alles voor NH.
0: Alles voor NH?
2: Alles voor NH.
0: Maar je bent echt en afgevallen en gespierder geworden en sterker en knapper dan je al was.
2: Ik ben afgevallen, ik ben gespierder, ook depressiever. Maar het geeft niet. Het geeft allemaal niet.
0: Hoezo depressiever?
2: Ja, ik ben er niet achter gekomen waarom mensen dit doen voor een lol. Dat snap ik niet. Ik vind het echt heel heftig. En ik dacht ook, ik ga nadenken over het leven. En dan ga je zeg maar, mensen die gaan dan nadenken over hun, weet ik veel, trauma's en zo. En dingen die ze fout hebben gedaan. Ik doe niks fout. Hè? Ben ik achtergekomen. Ik ben best een leuk mens. Ik heb geen. Ja. Wat is er? Oh, wijn!
0: Oh, er is wijn.
2: Wijn!
0: Er is wijn.
2: Oh, dankjewel. Kijk.
0: Dat is precies wat je nodig had. Doe rustig aan, want ze dadelijk zijn gelijk op zijn kop.
2: Oh, ja, heerlijk.
0: Heel goed. Jelmer, blijf rustig zitten. We hebben nog wat dingetjes voor je geregeld.
2: Nog meer dingen?
0: Ik weet het niet. We gaan het allemaal meemaken.
2: Wat heerlijk. Ik ga ervoor zitten, jongens.
0: Heel goed. Je luistert naar NH, naar de derde dag van de Vier van Alkmaar. Live. Hartstikke fijn.
3: De Vier van Alkmaar.
4: Live vanuit Alkmaar.
3: De Vier van Alkmaar.

0: Rob de Nijs en Banger Hart.
1: NH.
2: De vier van Alkmaar.
1: Live vanuit Alkmaar.
0: Oh, ik sta nog helemaal te klapperen met mijn knieën. Ik ben echt helemaal te zweten van de spanning. Want het was spannend, hè Maarten?
3: Het was heel spannend.
0: Het was zo leuk. Jelmer is gefinished op 25 kilometer vanochtend. Begonnen rond een uur of 8.
3: Ja.
0: En zonder enige voorbereiding op zijn gympies. Ja, heeft hij het gewoon gedaan.
3: Ja, en wat je verwacht, dat die jongen die ligt nu ergens op een bedje of zo. Maar die staat gewoon te kletsen alsof er niks aan de hand is.
0: Hij staat te kletsen. Hij stond net te dansen. Hij staat met Patricia Nagelkerk, onze eigen Patricia. Hij staat met onze eigen June en hij staat lekker met zijn ouders.
3: Ja,
0: zijn vader zei, als hij het niet haalt, dan komt hij niet thuis. Maar hij mag gewoon thuis komen.
3: Maar dat was ook een stoere vaderpraat. Want tegen mij zei hij daarvoor, ik ben echt trots op die jongen.
0: Oh ja, maar zo hoort het, hè?
3: Precies.
0: Een beetje harde hand is helemaal niet erg. En daar heeft Jelmer het wel mee gehaald op karakter.
3: Nou, dat zal het zijn.
0: Ik vind het echt onvoorstelbaar, onze eigen Jelmer. En we gaan hem vandaag lekker in de watten leggen. De komende 2 uur zijn we nog zeker bij je. Het is pas 3:30. Dus de komende 2,5 uur zijn we nog zeker bij je hier op de markt in Alkmaar, bij de vier van Alkmaar, dag 3. De handjes gaan in de lucht. Wij gaan de feeststemming alleen maar vergroten met Diana Ross, Upside Down.

0: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ik ben Melvin uit Den Helder.
7: Ik ben Sarah. Ik kom uit Jordaan.
8: Ik ben Chris uit Kwaardijk.
9: En ik ben Jolande uit Middenbeemster. Thuis in heel
6: minuut over 3:30 in Alkmaar is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een groep van 7 tot 8 jongens en jonge mannen was in een kelderbox onder de sportschool in Amsterdam bezig pakketten met explosieven te maken die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. Dat meldt het Parool. We hebben dat zelf nog niet bevestigd gekregen. Daarom zeggen wij dat het nog niet duidelijk was wat de oorzaak is van de explosie in die sportschool. Volgens netbeheerder Liander zijn er geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was. Maar definitief is die conclusie ook nog niet. Een verslaggever van AT5 die vroeg aan de woordvoerder van de veiligheidsregio of er nog meer slachtoffers onder het puin liggen.
11: Ja, we weten dat er 7 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan 2 personen zwaar gewond zijn geraakt. Wij weten nog niet wat de explosie heeft veroorzaakt. Daar zijn wij op dit moment nog onderzoek naar aan het doen. Maar omdat het pand nog instabiel is, kunnen de onderzoekshulpdiensten nog niet naar binnen om dat te bevestigen.
10: De 400 bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, wordt opvang geregeld. De werkzaamheden aan de A9 tussen Uitgeest en Alkmaar zorgen vandaag en ook morgen voor veel oponthoud. Afgelopen dagen kon in 2 richtingen gereden worden over een smal wegdeel, maar nu dus niet meer. Je hoort hierover Jocelien Leenhouts van Rijkswaterstaat.
12: Omdat we de aansluitingen bij Kooimeerplein van de N242 en de A9 moeten maken, is de richting van Alkmaar naar Uitgeest dicht en kan er over de A9 alleen gereden worden van Uitgeest naar Alkmaar en de andere kant op dus niet.
10: Onhandig natuurlijk als je vandaag en morgen in Alkmaar moet zijn, bijvoorbeeld om lopers op te halen. En heb je daar nog advies voor?
12: Ga goed voorbereid op weg, vooral dit weekend. En bedenk ook of je echt op weg moet. Kijk, als je de 4-daagse doet, dan moet je dat en dan moet je er zijn. Kijk of je met de auto moet. En als je met de auto moet, volg de aangegeven routes, vermijd de kleine wegjes en ga op tijd weg.
10: Vanaf maandag is de hele A9 weer goed begaanbaar. Gemeente Amsterdam gaat geen proef doen met fretten om ratten te vangen. Dat zegt wethouder Alexander Scholtes in reactie op vragen van de lokale A21. Amsterdam houdt vast aan het huidige beleid met preventie en klapvallen. Die zijn volgens Scholtes diervriendelijker, omdat ratten bij de inzet van fretten extra stress ervaren. De wethouder noemt het bovendien effectiever om inwoners te wijzen op het dichten van gaten en kieren rond woningen. Het aantal meldingen van rattenoverlast in Amsterdam steeg de afgelopen jaren licht, maar volgens de gemeente is van een echte toename geen sprake. We volgen al natuurlijk de hele dag de Vier van Alkmaar. Onze verslaggever Samantha die is bij de finish en praat daar met deelnemers die inmiddels over die streep zijn. En zo kwam ze erachter dat het wandelevenement voor sommigen een heel familie-evenement is.
8: Nou, heel veel succes. Ik hoop dat je een gouden plak gaat winnen.
13: Dat ga ik sowieso doen.
8: Ja, gaat dat sowieso lekker?
14: Wij zijn familie van elkaar. Dit is mijn broer, mijn man, mijn nicht en twee achternichten. We komen uit Egmond, Warmhuizen en Bergen. Thuiswedstrijd. Nou, het is ontzettend mooi. We komen op plaatsen waar we eigenlijk nooit komen. En dat is gewoon heel leuk.
10: En natuurlijk heeft onze eigen Jelmer Vlot vandaag ook gelopen. En zojuist kwam hij over de finish. En toen zei hij dit.
15: Ik heb het gehaald. Ik leef nog. Echt, het is niet normaal.
16: Hoe is het met je?
15: Ik ben afgestorven, dood. Je kan me opbaren. Ik wil held op mijn graf. Het was vreselijk.
10: Nou, petje af voor Jelmer natuurlijk. En meer nieuws vind je natuurlijk bij ons in de app of op nhnieuws.nl.
6: Jolanda, dankjewel. En voor het weer ga ik even naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
17: Vanmiddag prikt hier en daar de zon er even door, maar meestentijds is het bewolkt. Wel droog overigens. Aan het einde van de middag en vooral vanavond gaat het echter weer regenen. De regen kan vanavond soms intensief zijn. Temperatuur vanmiddag zo rond de 18 graden, plaatselijk iets hoger, zeker daar waar de zon er even doorkomt. Maar er staat wel een behoorlijke westenwind. Boven land matig tot vrij krachtig aan de kusten op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is er af en toe wat zon, maar er kan ook een bui vallen. De temperatuur blijft laag, 17 graden, en de wind is westelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
6: Jan, dankjewel. Ik heb ook nog verkeersinformatie voor je op de Noord-Hollandse wegen. Namelijk de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. Daar staat 7 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten vertraging. A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk. 3 kilometer vertraging. 8 minuten is dat. En als laatste de A9, dus de Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Daar zijn dus wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en de verwachte eindtijd is 5 juni. We zijn nog steeds hier, live en direct. Supergezellig op dag 3 van de 4 van Alkmaar. Jelmer is binnen, Maarten en ik hebben trek in een drankje. Kijken of dat zo gaat lukken. En we gaan eens even bij Samantha kijken.

0: hier van Alkmaar.
1: Live vanuit Alkmaar.
2: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: Ja, het is ongelooflijk. Je hoort de muziek bijna niet meer. Als ik eenmaal de schuiven opengooi, want het is één grote gezelligheid hier op de dag 3 van de 4 van Alkmaar, waar we al de hele dag live bij zijn. En je kan natuurlijk luisteren via NH Radio, natuurlijk ook via de app, maar je kan ook meekijken. En dat is alleen maar hartstikke gezellig als je dat doet via nhnieuws.nl of de app van NH. Of zeker ook via je televisie, Ziggo kanaal 30, KPN 509. Kortom, we zijn de hele dag hier in Alkmaar en Jelmer die zit ondertussen heerlijk te genieten van een wijntje. Ik krijg ook een beetje dorst, maar dat komt zo dadelijk wel. Ondertussen is Samantha hier op het Canadaplein allerlei mensen aan het ontvangen. En er zijn al heel veel mensen gefinished. En die zijn lekker aan het feesten. Dus ik kijk even of ik contact met haar kan maken. Samantha, goedemiddag. Samantha?
1: Ja, goedemiddag Francis. De hele dag natuurlijk al doen we live verslag van dit grote evenement. En het leuke, dat ik al de hele dag overal ben. Hè. Ik was bij de abdij, bij de kapel van Onze Lieve Vrouwe ten Nood. Waar ben ik niet geweest? Willy Brothers. Want dat, daar kwamen wij elkaar tegen. Ik zie nu allemaal mensen finishen die ik eerder vandaag geïnterviewd heb. Hoe is het gegaan? Want ik heb jullie het laatst zo'n... Hoeveel kilometer geleden was dat?
2: Ik denk op bij 17, 18 dat was. En nu 25. Dus,
1: Jullie vertelden mij, jullie komen uit Almere, zijn aan het genieten van Noord-Holland. Ja. Is er nog iets bijzonders gebeurd tussen toen en nu?
3: Het is gewoon een prachtige tocht. En we treffen het zo met het weer. En dan hier op het plein. Nou, dat is gewoon geweldig. Straks even de beentjes nog losgooien. En dan morgen gaan we voor de laatste dag weer. Hè? Ja. Maar het is geweldig.
1: Ja. Zelfs nog puff om te dansen op het plein.
2: Ja, dat is lekker voor de spieren. Dan maak je een andere beweging. En dan heb je morgen minder spierpijn. Hè? Dus dat is helemaal goed.
1: Ja. En de ene na de andere groep komt binnen. Hier allemaal mensen in het zwart. U hoort bij elkaar. Wat bent u van elkaar?
3: Wij zijn familie van elkaar. Dus mijn broer, mijn man, mijn nicht en twee achternichten.
1: Oh, maar dat is gezellig. Wat leuk. Ja, ja. Jullie komen hier uit de buurt?
3: Ja, we komen uit Egmond, Warmhuis en Bergen. Ja.
1: Thuiswedstrijd.
3: Thuiswedstrijd, ja.
1: En hoe is dat dan om in je eigen omgeving zo'n groot evenement om daaraan mee te doen?
3: Nou, het is ontzettend mooi. We komen op plaatsen waar we eigenlijk nooit komen. En dat is gewoon heel... Heel leuk. Ja. Het is je eigen achtertuin. En je kent het eigenlijk helemaal niet. Dus ook al lopen we 15 kilometer. Dat is niet lang. Maar joh, we genieten enorm van de omgeving. Zo mooi.
1: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat je je achternichten niet altijd spreekt.
3: Nee, die spreken we één keer per jaar. Eén keer per jaar spreken we hier af. Het is nu het derde jaar dat we dat doen. Vorig jaar liepen we met z'n tweeën. Toen zeiden we, nou, dat is niet leuk. We moeten meer familie erbij betrekken. Nou, toen is mijn broer en de achternichter zijn gekomen. Mijn man, die ging mee. Dus, en ik hoop dat we volgend jaar nog een aantal mensen erbij krijgen.
1: Nou, ik hoop dat ze dat horen. En wat is het grootste familienieuws? Wat je niet wist, wat besproken is tijdens het wandelen?
3: Het grootste familienieuws. Wat is het grootste familienieuws? Nou, het grootste familienieuws is dat er drie kinderen geslaagd zijn voor hun school gisteren.
1: Nou, dat is fantastisch.
3: Heel mooi.
1: Kan je achter
3: en achter. Maar ze horen er wel bij. En we vieren het ook.
4: De 4 van Alkmaar.
5: De 4 van Alkmaar.

0: en de scooters. En het is ongelooflijk. Ik sta hier naast een prachtige dame. U bent over de finish gekomen, jonge dame.
1: Ja, ja zeker. 25 kilometer vandaag.
0: 25 kilometer? En wandelt u vaker?
1: Ik wandel vaker, hoor. Ik doe deze al voor de 18e keer. Hè.
0: 18e keer? En hoe was dat de 18e keer?
1: Eerst te doen? Nou, prettig.
0: Ja?
1: Ja, hoor.
0: Want u wandelen is goed voor u. U bent een jonge, stralende blom, kan ik
1: ja,
0: niet anders zeggen.
1: Ja, nee, maar ik ben nou wel op leeftijd, hoor.
0: Oh, echt waar? Je mag een dame nooit vragen hoe oud ze is. Maar u, het wandelen doet u goed?
1: Ja, zeker. Ik wandel goed.
0: En is dat alleen maar hier in Alkmaar of doet u dat vaker?
1: Ik doe alleen overal vaker. En ik doe ook die Airborne en de Dam tot Dam.
0: Zo zeg. Maar daar blijf je dus hartstikke jong bij.
1: Nou, hoop ik.
0: Heeft u uw stempeltje al gehaald?
1: Ja. Nee, nu hier. Moet nog, hè.
0: Oké, ik loop met u mee. Dan draaien wij een plaatje en dan gaan we samen stempelen.
1: Is goed.
0: Dank u wel. Hoe heet u trouwens?
1: Shirley.
0: Shirley, we gaan naar de finish. Yay!

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
2: 1986.
0: 1978.

0: 78.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: En 80, een muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
6: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
7: Ik ben Wil uit Den Helder.
8: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
9: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Adrien uit Volendam.
11: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ze knopen het Batuverdorp en het Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. Wat ook druk is de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor Castricum een kwartier vertraging. En tenslotte een half uur oponthoud op dezelfde N203 voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Dit is een uittip.
16: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
18: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
19: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Live vanuit Alkmaar. De 4 van Alkmaar.
23: Met Francis Broekhuizen.

0: Phil Collins, Two Hearts. Ja, twee harten kloppen vol verlangen en warmte en liefde voor muziek voor je. Want ik sta naast Maarten.
1: Hey, hallo.
0: Ja, we tellen even af met elkaar.
1: Ja, het weekend gaat beginnen.
0: Het weekend gaat beginnen. En zo is het samen met Maarten hier op onder de Grote Kerk in Alkmaar. Dag 3 van de 4 van Alkmaar. De wandelvierdaagse in Alkmaar, dus een omgeving. Het is ongelooflijk. Maarten, het is een feestje.
1: Het is echt een feestje. We kijken uit op honderden mensen die allemaal de Polonaise aan het dansen zijn. Ja. Ik zag wat mensen op de grond zitten als een soort kano. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar dat er alcohol gedronken wordt, dat is één ding wat zeker is.
0: Dat is zeker één ding wat zeker is. En speaking of een klein sappie. Want het weekend gaat beginnen. We gaan gewoon de grootste weekendborrel van Nederland maken, van Noord-Holland.
1: Ja.
0: En dat kan dus hier in Alkmaar. Maar ik heb niks. Heb jij wat?
1: Nou, jij zegt sappie. Voor mij dan wel een druivensappie.
0: Graag. Ja, een gegist druivensappie.
1: Precies, juist dat dan. Nee, ik heb wel zin in een wijntje.
0: Ik heb ook wel zin in een wijntje. En ik zie Jelmer, die heeft zijn glas al leeg. Die had echt een halve liter bijna op. Die staat al bijna op zijn kop van de gezelligheid. Maar ja, wat kunnen we doen, beste Maarten? Hier in Alkmaar zijn natuurlijk wel een aantal horecaondernemers, denk.
1: Ja, eigenlijk is de vraag gewoon, geef ons drank.
0: Geef ons drank en deel het ruim. Zodat we kunnen proosten met jou op het weekend hier op NH Radio. Je kan nog steeds naar ons kijken. Hè? Dat kan via de app van NH en dat kan natuurlijk via nhnieuws.nl. We zijn keihard live vanaf de 4 van Alkmaar. En luisteren natuurlijk ook via de app. En kom maar door met het drankje. Dus jij wilde een witte wijn. Heb je nog een speciale voorkeur?
1: Nou, zo droog mogelijk.
0: Voor jou zo droog mogelijk. Verdeggootje?
1: Verdeggo of ja.
0: Of een Pinot Noirtje?
1: Nee, verdeggootje
0: zeker. Ik wil wel een
1: zoete witte. Nee.
0: Een zoete witte met ijs. Nee. Oh. Nee, dan wil ik wel een chardonnage.
1: Zo.
0: Doe maar lekker een chardonnage en misschien een bruine fruitschaal. Ik vind het heerlijk. En dan mag je gewoon even vertellen wie je bent, waar je vandaan komt. En dat ons hier aanbieden in Alkmaar. Het klinkt een beetje bedelen, maar alles mag natuurlijk. Hier op de 4 van Alkmaar. Shania 2 nu. That don't impress me much. Nou, als je met een drankje komt, zeker wel. Auw.

0: Ja, het is ongelooflijk. Justin de Wild en Cheerio. Maar ondertussen is de grootste weekendborrel van Noord-Holland hier begonnen op NH, hoor.
1: La, la, la. Nee, dat moet je niet.
0: Ja, de drank vloeit rijkelijk. Ik vind het ongelooflijk dat deze dames waar ik nu naast sta... Nou ja, vind je het gezellig? De drank vloeit rijkelijk.
1: Ja, zeker. Dit is het gezelligste.
0: Maar hoeveel kilometer heb je gelopen dan?
1: 25.
0: Oh ja, en niet moe.
1: 25. Nee hoor, mijn voetjes doen het prima. Helemaal prima.
0: En een klein biertje erin.
1: Ja, dat moet, hè. Dat is goed voor de spieren, hè.
0: Zeker, ontspannen, hè.
1: Heb je het laatste artikel gelezen in de krant van de week? Die man van 93.
0: Ja.
1: Die zegt, je moet je schoenen uit.
0: Ja.
1: Slippers aan.
0: Ja.
1: En even dansen.
0: En even dansen.
1: Ja, dat is goed.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Proost op het leven. Hoi. Nou, wat heerlijk, wat heerlijk. Ik krijg ondertussen een drankje van Maarten. Nou Maarten, het is ons geluk.
2: Er is een hele lieve mevrouw die heeft gelijk wijn voor ons gehaald.
0: Echt waar? Wat heerlijk. En Jelmer, je hebt, hoeveelste drankje is dit?
3: De eerste. Ik denk de tweede. En het is zo lekker.
0: 25 kilometer in de benen. We gaan heerlijk luisteren weer naar muziek hier bij NH. Het feest gaat zeker door hier op de 4 van Alkmaar. Proost op het leven. Want ja, daar blijven je spieren.

0: Dance the Night, Dua Lipa hier bij NH. Och, och, och, het is zo'n feestje. Het is zo gezellig hier in Alkmaar. En ja, je kan natuurlijk altijd meekijken via de app van NH en natuurlijk nhnieuws.nl. En via je televisie, Ziggo, kanaal 30 of KPN 509. Je luistert naar de 3 van Alkmaar. We zijn hier hartstikke live al de hele dag. Jelmer ligt ondertussen een beetje onderuit in zijn... in zijn, wat is het, in zijn zitzak. Heerlijk. Beentjes nog niet omhoog. Maar het is wel, ja, het is wel afzien voor jou, maar begrijp ik. Ja. Maar hij heeft het heel goed gedaan.
1: Heel goed, hij ligt er heerlijk bij. Ja, beetje opgebaard, dat wel.
0: Een beetje opgebaard, dat wel. Ja, hij heeft het fantastisch gedaan. We gaan hem zo dadelijk ook nog spreken. En Maarten en ik hebben een heerlijk drankje gekregen van een ondernemer.
1: Sterker nog, ik loop heel even naar die feesten, mensen. Ik denk, gezellig. Krijg ik gewoon weer 2 extra wijntjes.
0: Nou, dus, hoe dan?
1: Ja, de oproep heeft geholpen. Dus iedereen die luistert en nog steeds een wijn kwijt wil, kom maar door.
0: Ja, kom maar door. Heerlijk, want samen openen we het weekend hier onder de Grote Kerk in Alkmaar. Straks gaan Maarten en ik een bijzonder spel spelen. 3 van de 4 van Alkmaar. Mocht je luisteren en in de buurt zijn en denken, ik heb er wel zin in een mooie prijs van €50, dan kom gezellig langs.
1: Zeker.
0: Wijntje meenemen hoeft niet, hè Maarten?
1: Nee hoor.
0: Oké. Hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en zo dadelijk Jan Visser met het weer en natuurlijk Jolanda Baaiens met het regionale nieuws.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, €3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Ik ben David uit Smerp.
14: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
15: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30. In Alkmaar is het 17 graden. En dit is het regionale nieuws met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Francis. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden na de explosie vannacht aan de Osdorpenban in Amsterdam-West. Ook zijn verschillende auto's in beslag genomen voor verder onderzoek. Volgens verschillende media zou een groep jongeren in de kelderboxen onder het gebouw bezig zijn geweest met het klaarmaken van pakketten om aanslagen mee te plegen. In de sportschool, die volledig is vernield, zat ook een praktijk voor fysiotherapie. Eigenaar Jan reageert emotioneel op de gebeurtenissen.
18: Ik ken niks, ik ben machteloos, ik ken niks doen. Maar helemaal niks. Ik zou zo graag willen mensen helpen, maar ik ken niet. En mensen die ik achter moet laten, die geblesseerd zijn, die ik behandel. Ja, en die mensen maak ik me ook zorgen om. Ik kan gewoon niets doen in de praktijk meer. De praktijk is weg.
17: Bij de explosie vannacht raakten zeker 7 mensen gewond, van wie er 2 slecht aan toe zijn. Deze buurtbewoners werd afgelopen nacht opgeschrikt door de klap en ging kijken.
19: Ik sliep nog niet en ik hoorde 2 hele harde knallen. En hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten. En ja, ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
17: De veiligheidsregio sluit niet uit dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. De gemeente Amsterdam gaat geen proef doen met fretten om ratten te vangen. Dat zegt wethouder Alexander Scholtes in reactie op vragen van de lokale A21. Amsterdam houdt vast aan het huidige beleid met preventie en klapvallen. Die zijn volgens Scholtes diervriendelijker, omdat ratten bij de inzet van fretten extra stress ervaren. 30 sporters uit Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn vanmorgen op Schiphol aangekomen voor de Special Olympics Netherlands 2026. Het sportevenement in Haarlem en Haarlemmermeer brengt duizenden atleten met een verstandelijke beperking in actie. Bonaire is met 21 deelnemers het sterkst vertegenwoordigd en doet mee aan voetbal, zwemmen, atletiek en ook botje. Hoewel het voor de meeste sporters erg spannend is allemaal, hebben de atleten er alle vertrouwen in, zoals deze zwemster.
20: Nou, heel veel succes. Ik hoop dat je een gouden plak gaat winnen.
21: Dat ga ik sowieso doen.
20: Ja, gaat dat sowieso lukken?
21: Ik denk het wel.
20: Dus jij hebt er alle vertrouwen in?
21: Sowieso.
17: Nou, hoe mooi is dat? Natuurlijk gaat haar dat lukken, want wij duimen daarvoor. En we volgen het al de hele middag, heel de dag bedoel ik, de Vier van Alkmaar. Onze verslaggeefster Staf Samantha, die is bij de finish en praat daar met deelnemers die inmiddels over de streep zijn. Ze komt trouwens veel mensen tegen die ze eerder vandaag ook al sprak.
22: Ik zie nu allemaal mensen finishen die ik eerder vandaag interviewd heb. Ze komen uit Almere, zijn aan het genieten van Noord-Holland. Is er nog iets bijzonders gebeurd tussen toen en nu?
23: Het is gewoon een prachtige tocht en we treffen het zo met weer. En dan hier op het plein. Nou, dat is gewoon geweldig. Straks even de beentjes nog losgooien. En dan morgen gaan we voor de laatste dag weer, hè. Ja. Maar het is geweldig.
17: Je zou zeggen dat je na zo'n lange wandeltocht geen puf meer over hebt.
22: Zelfs nog puf om te dansen op het plein.
24: Ja, dat is lekker voor de spieren. Dan maak je een andere beweging. En dan heb je morgen minder spierpijn, hè. Dus dat is helemaal goed.
17: Nou, de voetjes van de vloer dus daar in Alkmaar. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Jolanda, dankjewel. En voor het weer is natuurlijk onze Jan Visser er. En ik ben heel benieuwd hoe het zit met de zon.
25: Vanmiddag prikt hier en daar de zon er even door. Maar meestentijds is het bewolkt. Wel droog overigens. Aan het einde van de middag en vooral vanavond gaat het echter weer regenen. De regen kan vanavond soms intensief zijn. Temperatuur vanmiddag zo rond de 18 graden. Plaatselijk iets hoger. Zeker daar waar de zon er even doorkomt. Maar er staat wel een behoorlijke westenwind. Boven land matig tot vrij krachtig aan de kusten op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is er af en toe wat zon, maar er kan ook een bui vallen. De temperatuur blijft laag, 17 graden. En de wind is westelijk en matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig.
0: Jan, dankjewel. Ik kijk ook nog even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Er staan een paar meldingen, langer dan 10 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en afrit Haarlem-Zuid. 10 minuten vertraging, 6 kilometer. En als laatste de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dus dicht. En de verwachte eindtijd is 15 juni. We zijn nog steeds bij de Vier van Alkmaar. De handjes gaan in de lucht. Het weekend is geopend. Ik ga Brother Beyond voor je draaien. Lekker dansen. Thuis, in de keuken, waar je bent, kom vooral even langs. Hartstikke gezellig.

0: try Brother Beyond.
1: De vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.
0: Ja, nog steeds live vanuit Alkmaar. En het feestgedruis gaat helemaal los hier bij de Grote Kerk. De finish is geweest. De mensen staan te swingen, te dansen. Je hoort het op de achtergrond. En naast mij staat een voldaan, uitgeput, lieve man. Vol brieën en pizzazz.
3: Hallo, lieverd. Ja, langzaam word ik een beetje aangeschoten.
0: Ja, want we hebben heerlijke drankjes gekregen.
3: Ja, ik ben ook een beetje op relstand.
0: Oh ja.
4: Oh.
3: Ik heb er helemaal zin in.
0: Ja, maar dit is heel goed, want je hebt onwijs hard gelopen. Tenminste, je hebt het snel gedaan, hoor.
3: Ik heb het snel... Weet je...
0: Jelmer Vlot trouwens moet even je introduceren. Want jij bent natuurlijk de man die 25 kilometer onvoorbereid op zijn gimpjes heeft gedaan. Je had wel een poncho.
3: Nou, precies. En ik moet heel eerlijk zijn.
0: Zeg het eerlijk.
3: Het is me absoluut tegengevallen. Vond er geen bal aan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Deze mensen die nu allemaal binnenkomen.
0: Ja.
3: Ik heb wel een soort nieuw respect voor hen ontwikkeld. Want
0: Okay. Ik
3: heb mensen gesproken die gewoon 4 dagen 40 kilometer achter elkaar lopen. Kijk, ik bedoel, daar is mijn 25 kilometer helemaal niks naast. En ze doen het gewoon, ze hebben me ingehaald. Ze hebben praktisch op me gespuugd. Zo, en ik vind dat echt geweldig. Ik ben er zo ongelooflijk blij mee. En ik vind het echt heel tof om te zien, want het was echt alle leeftijden. En mensen van 70, 80, 90 hebben me ingehaald. Dus ik heb wel een soort nieuwe visie gekregen op dit hele gebeuren.
0: Ja, op het wandelen zelf ook, hè?
3: Op het wandelen zelf, maar ook aan de voorbereiding. Want ik denk, je moet hier zo ongelooflijk voor trainen. Wil je dit aankunnen?
0: Ja.
3: Ik heb er nu een beetje aan geproefd. Hè. Ik bedoel, het wordt allemaal lekker groot neergezet. 50 keer met de woe, maar er zijn dus mensen die 4 keer 40 doen.
0: Zeker.
3: Dat is echt insane. En ik vind het wel echt petje af, dikke vette buiging, kus op hun voeten, wel gewassen en dan vind ik het even.
4: Maar wat ik net zag, hè, want we waren even aan het dansen samen met z'n tweeën, jij bent een soort celebrity geworden.
0: Ja, ongelooflijk.
4: Ze zijn gek op jou.
0: Ja.
4: Je bent een hele wel dag.
3: Ja, schat.
0: Dit betekent dus wel dat jouw Instagram, daar ga je heel veel nieuwe volgers op krijgen.
3: Ja, en ik ben mijn handtekening aan het oefenen hier achter de balie. En dan kan ik dat straks allemaal uitdelen.
0: Volg hem met Jelmer Vlot sowieso. Maar Jelmer, ik zat nog te denken, geen voorbereiding. Maar jij bent een jutter, je bent een helderse jongen.
3: Ja.
0: Jij weet hoe het is om met je kop in de wind, tegen de wind in te gaan, over de dijk.
3: Gewoon voeten door het zand. Hè.
0: Zo
3: voeten
0: is het.
3: Door het zand, zo
0: jij bent supersterk.
3: Nee, het is een topdag en ik moet echt zeggen, ik heb jullie wat afgezeken afgelopen dag, omdat ik me hier een beetje zo invoelde getrokken. Maar ik ben wel gek op jullie, jongen.
0: Oh, wat
3: leuk.
4: En wij op jou.
0: Ja, en wat heel bijzonder is, er kwamen ontzettend veel berichtjes binnen van jou, Jelmer, om jouw succes te wensen.
3: Ja.
4: Heel veel. Ja,
3: het is
0: echt
3: waar.
0: Ja, het is echt serieus.
3: Dat vind ik echt leuk, jongens. Ja. Wat zijn we toch gelukkig. Dank jullie wel.
0: Nou,
3: allemaal.
0: Alsjeblieft, Jelmer. En we hebben nog wat dingen voor je petto, dus ga even lekker weer terug naar de zitzak.
3: Nee,
0: ja, zeker. Ga maar naar de zitzak.
3: Is het zeker klaar al?
0: Nee, het is nog lang niet klaar, want we zijn hier nog zeker tot 6 uur.
3: Maar mag dat aangeschoten?
0: Dat mag jij zeker hard. Dat kan niet.
3: Super, jongens. De
1: Vier van Alkmaar.
2: Bij NH.
1: De Vier van Alkmaar.
2: Live vanuit Alkmaar.

0: Forget About Me. Hier bijna, nou, vergeten zullen we ze nooit. Al die dappere, prachtige lopers die fantastisch al die kilometers hebben volbracht hier op de Vier van Alkmaar. En heel bijzonder, wij gaan een spel spelen. Normaal heeft Nick, die dit programma doet, jij en Nick. Nick Velderman heeft altijd 2 van de 3. En Maarten en ik zaten te kijken zo van, ja, eigenlijk moeten we dat ook gaan doen vandaag. Maar we hebben het net iets anders genoemd.
1: En 3 van de 4 van Alkmaar.
0: 3 van de 4 van Alkmaar.
2: Wow.
0: Ja. Ja, zeker wel. En we hebben 2 fantastische kandidaten heb ik naast me staan. Stel jezelf, of zoals je dat moet zeggen, introduceer jezelf even in de microfoon. Die praat, want anders horen we de mensen niet.
3: Hoi. Ik ben Nel.
0: Dag Nel.
4: En ik ben Shani.
0: Hi Shani. Jullie zien er prachtig uit in blauw met een soort fluoriserend groen en heidestampers. Dus jullie hebben gelopen.
3: Ja, zeker.
0: En hoeveel kilometer hebben jullie gelopen, Nel?
3: 20.
0: 20 kilometer. Zo.
2: Ja. Wauw.
0: En dat is de derde dag, hè?
3: Ja.
0: En dat betekent morgen nog een keer 20?
3: Ja.
0: En doen jullie dit vaker?
3: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Ik ben tevreden. Het spel is simpel. Je krijgt 4 vragen. Eén van de 2. Volgens mij ga jij spelen, hè, Nel?
4: Ja, Nel gaat spelen.
0: En Shani, zeg ik dat goed?
4: Ja.
0: Shani is dan de hulplijn.
3: Oké.
0: Nel, je moet binnen 10 seconden antwoorden.
3: Okay.
0: Het zijn 4 vragen die gaan over Alkmaar. Dus Appeltjeintje, want waar komen jullie vandaan?
3: Jullie aan het dorp.
0: Oh, bij Den Helder.
3: Ja.
0: Heel goed. En jij, Sjaartje?
4: Ik kom uit Friesland.
0: Uit Friesland?
2: Oh.
0: Oh, dan hoop ik maar dat je een hele goede hulplijn bent voor Nel. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Binnen 10 seconden antwoorden. Het spel is eenvoudig. En heb je 3 vragen goed, dan win je een prachtige bon, Maarten. Wat is de bon?
2: Nou, Nel en Shadi, die krijgen als jullie 3 van de 4 vragen goed beantwoorden een waardebon van €50 uit te geven bij Plutosport.
0: Nou, dat is echt te gek, want dan kun je nog extra sokken kopen, ook voor morgen nog. Hartstikke goed. Daar gaan we. Vraag 1. Nel, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Spannend hoor. Welke historische gebeurtenis in het jaar 1573 wordt elk jaar op 8 oktober in Alkmaar uitbundig gevierd met onder andere hutspot en haring?
3: Alkmaar is ontzet.
0: Bing, bing, bing, bing, bing. Hartstikke goed. Vraag 1 is goed.
3: Ja.
0: Vraag 2. Komt-ie. AZ is de trots van de stad. Hoe luidt de bijnaam van het huidige stadion waar de club haar thuiswedstrijden speelt? De naam van het stadion.
3: De AVA-stadion.
0: Hartstikke goed! Je keek er moeilijk bij, maar het was hartstikke goed. Je hebt al 2 van de 4 goed. De Nijmeegse Vierdaagse heeft de gladiool als bloem. Welke bloem krijgt de deelnemer bij de finish van de Vier van Alkmaar?
3: De zonnebloem.
0: Ja! Ja. Je hebt 3 van de 4 goed. Het is ongelofelijk. Jij krijgt samen met Sjaan een prachtige bon van €50. En dan kun je schitterende sokken voor kopen. Nou, ben je blij?
3: Zeker. Hartstikke leuk.
0: Hartstikke fijn. Gefeliciteerd. Nou, je hoeft er niks,
4: te doen.
0: Nee, en jij komt elke dag uit Friesland hier naartoe?
4: Nee, wij staan hier.
0: Oh, heel goed, want anders is het gewoon niet te doen. Het feestgedruis is druk, de bon komt naar je toe. We gaan lekker weer muziek luisteren en heel veel succes morgen, die 20 kilometer richting de finish. Nel en Shani!
1: NH 3 van de 4 van Alkmaar.

is. Maar je kan online doorkijken op nanieuws.nl/live of in de app van NA. Nu gaan wij door op de radio. Tot 6 uur. Hier bij de Vier van Alkmaar. Fijn dat je erbij bent. We doen nog een klein stukje Dancing Queen van ABBA. En dan het nieuws van 5 uur.

0: en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
12: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
13: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
14: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Haarlem-Zuid een kleine 10 minuten oponthoud. De N203 Alkmaar-Amsterdam voor Castricum een kwartier vertraging. En tenslotte de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor Krommenie een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
17: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
19: Ik heb mensen pijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
24: Live vanuit Alkmaar, de 4 van Alkmaar.
25: Met Francis Broekhuis.

0: We are family. En dat is ook echt. Wandelen zorgt ervoor dat je gewoon samen één grote familie bent.
1: Absoluut.
0: Zo is het.

0: officieel aftrappen. Wij staan nog steeds op dag 3 van de 4 van Alkmaar. Samen met Maarten.
1: Hallo Frits, dus wat doe je het weer gezellig.
0: Nou, het heerlijk. Ik vind het ook zo gezellig met jou. Ik voel me echt...
1: Ik ook.
0: Ja, ik weet niet. Ik heb een nieuwe brother from another mother
1: echt,
0: gevonden. Ja,
1: maar echt broertjes.
0: Nou, echt serieus. Broertjes. Family.
1: Ja.
0: We hebben allemaal een wijntje. Jelmer zit gewoon lekker hier op een kruk. We hebben straks misschien wel iets heel bijzonders voor hem. Maar dat komt allemaal strakjes. Want we zijn nog steeds bij de 3 van de 4 van Alkmaar. Je mag langskomen als je toch in Alkmaar bent. Je hebt je oortjes in en je denkt, oh, dat klinkt zo gezellig. Nou, dat is het ook echt, hoor. Want er zijn al die mensen die vandaag de derde dag hebben gedaan van die 4 van Alkmaar. 40 kilometer, 20 kilometer, 25 kilometer, 10 en 5. Al die mensen zijn aangekomen. Die zijn aan het feest en aan het plezier maken. En heel erg genieten van dat wandelen. Want dat wandelen is goed voor je. Ik had afgelopen week hadden Maarten en ik Francine Postma in de studio.
1: Ja.
0: Zij heeft een boek geschreven over het mediteren tijdens het wandelen. 7 kleine camino's heette dat.
1: Ja.
0: Zo van, dan kun je dus, je kan een lange camino lopen helemaal richting Spanje. Maar je kan ook korte wandeltochten doen van zeven dagen. En zij zei ook echt, je komt tot rust. Je komt tot jezelf. En je bent op die manier één met jezelf. Dat je even in stilte bent. Maar ja, als je deze gezelligheid hoort...
1: Ik kan het zeggen, stillen jezelf.
0: Stillen jezelf dat is ver te zoeken. Maar goed, kijk gezellig mee via de app van NH en natuurlijk nhnieuws.nl. Maar ik denk dat Maarten en ik, wij moeten even het weekend gaan openen. Vind je niet?
1: Ja, en jij zegt kijk even mee, maar kijk zeker nu
0: mee.
1: De komende momenten weer, want er gaat wat heel leuks gebeuren.
0: Ja, er gaat wat heel leuks gebeuren. We gaan het weekend openen! Al die wandelaars, maar ook jij, lekker thuis. Klap die laptop dicht. En maak een feestje, want we gaan heerlijk dansen met elkaar met Justin Timberlake.

0: got this feeling in my body. Justin Timberlake. En Just Dance hier bij NH. En het is zo ongelooflijk fijn. Want ja, weet je hoe het is? Je hebt dan 25 kilometer gelopen op de Vier van Alkmaar.
1: Ja, zo is het.
0: Jelmer Vlot.
1: Ja, ik heb
0: en dan, het gedaan. En het bijzondere is, je bent er een beetje ingesnuist door de lieve mensen van de ontbijttafel. Die hebben dat fantastisch gedaan. Die hebben heel veel voor je geregeld. Je moest ook allemaal 5 opdrachten doen en alles.
1: Ja, ik weet, dat is niet helemaal gelukt. Ik heb er volgens mij 3 volbracht.
0: Oké, okay, nou, dat is dan...
1: 5.
0: Oké. Okay. Maar wat heel fijn is, tenminste dat vind ik fijn voor jou, lieve Jelmer. Je moest even tot het einde blijven.
1: Ja, dat klopt.
0: Want inmiddels voor de luisteraar thuis die nog niet meekijkt, zit jij op een massagetafel.
2: Goeiedag, ja, hij zit op een massagetafel bij een NGS-masseur.
0: Dat is echt, ik ben zo blij dat je er bent. Nog één keer jouw naam.
2: Mijn naam is Carlien.
0: Carlien, en Carlien, jij bent al flink aan het kneden in zijn knie. Want Jelmer had heel erg last van zijn knie.
2: Ja, vooral van zijn een laterale band, zeg maar.
0: Een laterale band?
2: Een laterale band. Nee, je hebt de knie en er zitten heel veel spieren aan de bovenkant en aan de onderkant. En normaal gesproken masseren we vooral de spieren. Hij heeft wat last bij de knie zelf. Kunnen we niet heel veel mee doen, dus ik kan vooral heel veel aaien in dit geval. En misschien dat ik dan nog een klein beetje olie pak om even die kuit nog los te maken voor hem.
0: Oh, want deze man is ongeoefend de 25 kilometer gaan doen. Is dat iets wat je vaker tegenkomt?
2: Ja.
0: En dan ben jij er om met jouw onwijs krachtige handen, want je gaf me de hand. Even, wat zeg je, Jelmer?
1: Ik zeg, dit bevalt me wel. Kijk, luister, ik ben niet iemand van een massage. Ik ga nooit naar de massage. Ik vind naakt zijn helemaal niks voor mij. Ik ben iemand die het liefst kleding draagt in plaats van uittrekt. Ja. Maar ik moet zeggen, ik zit hier nu hier op deze prachtige massagebank. Het bevalt me.
0: Jelmer wordt ondertussen heerlijk gemasseerd. Carlien gaat zijn laterale band, maar vooral aaien. Maar er gaat een partij kracht in zitten in die handen. En met olie. En het ruikt heerlijk. En jouw... Ja, mag ik even jouw kuit aanraken?
1: Jij mag mijn kuit aanraken.
0: Ik mag de kuit van Jelmer aanraken. Het is...
1: Oh, dat is... Kijk maar een dikke kuit. Oh,
0: nee.
1: Wat een spieren.
0: Dat wilde ik zeggen. Wat een spieren, Jelmer. Maarten, dit hebben we toch even mooi gedaan, hè?
3: Nou, en als je denkt dat het hierbij blijft. Wat weet je überhaupt waarvoor je het eigenlijk gedaan hebt? Weet jij dat?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, want de Vier van Alkmaar, daar lopen mensen 4 dagen lang, Jelmer. 4 dagen lang. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Shirley van de organisatie van Le Champion.
4: Goedemiddag. Ja, ik heb uiteraard iets voor jou mee. Het zit in mijn hand. Want wat krijg je als je 4

0: gaan we nog één keer dat feestje bouwen en dan op het Waagplein.
1: Op het Waagplein, het feestje. Ja, het feestje is hier ook al bezig. Wij zijn ontzettend blij dat we als NH hier de hele dag bij mogen en mochten zijn. En dat jullie speciaal voor Jelmer dus dat klaverblad, want hoe noemen jullie het, deze medaille?
0: Ja, kijk, het zijn vier hartjes. Oh, je hebt natuurlijk vandaag het hart van Zuid gelopen, dus deze. En ja, de vier hartjes, dat zijn natuurlijk, die representeren de vier dagen. En samen vormen ze het klaverblad. Waarom we, zeg maar, het hart van Noord-Holland, dat is het klaverblad die we in vier dagen lopen.
1: En wat heel bijzonder is, je hebt in Nijmegen heb je de villa, de Via Gladiola. Ja. Maar jullie doen zonnebloemen.
0: Zeker, ja. Dat is wel echt bij ons wat wij al jaren doen.
1: En waarom is waarom de zonnebloem?
0: Ja, dat is de gemeente van Alkmaar. Dat is worden aangeboden door de gemeente van Alkmaar. Die deelt ze ook uit. Anja Schouten komt morgen ook uitdelen. Ja, de zonnebloem staat natuurlijk gewoon voor vrolijkheid, gezelligheid. En representeert natuurlijk ook de bloemen van deze periode in juni.
1: Dus heel bijzonder. Nou, Jelmer, toevallig hebben wij ook nog zonnebloemen voor je geregeld. Die crème, die komt er zo aan. Ja, serieus. Nee,
2: even serieus. Heet ik Jelmer of heet ik Beyoncé? Ik weet het niet, maar ik vind het heerlijk. En dit is echt. Ja, echt. Ik ben aan het genieten.
1: Heel goed. Dankjewel, Shirley. Dankjewel ook dat we hier met NH de hele dag mochten zijn om deze fantastische dag te mogen verslaan. Dus ja, morgen een fantastisch groot feest. Ben je in de buurt, kom lekker naar Alkmaar. Loop fijn mee. En,
0: absoluut.
1: Tot heel gauw sowieso.
0: Ja, dankjewel.

gedanst. Tot 6 uur blijven bij je hier vanaf het plein in Alkmaar. Bij de Vier van Alkmaar natuurlijk. Zo dadelijk het regionale nieuws van Jolanda Baeens en natuurlijk het weer met Jan Visser. Maar eerst Another and Talk to You.

0: La Mer Anna Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
12: Ik ben Adrien uit Volendam.
13: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
14: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 6:02 in Alkmaar. Is het 17 graden? Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Francis. De politie heeft na de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Osdorp meerdere mensen opgepakt. Ook zijn er auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt waarvoor de verdachten zijn aangehouden. Verschillende media melden dat in de kelderboxen onder het getroffen gebouw jongeren bezig waren met het klaarmaken van pakketten om aanslagen mee te plegen. De politie heeft geen nieuwe informatie naar buiten gebracht over de mogelijke oorzaak van de ontploffing. De explosie was rond middernacht bij een sportschool die 24 uur per dag open is. 7 gewonden zijn uit het puin gered, van wie er 2 slecht aan toe zijn. Hulpdiensten zijn nog steeds op zoek naar eventuele slachtoffers. Het lichaam van de in Colombia overleden Marlies Gens uit Schagen vertoont sporen van geweld. Dat melden Colombiaanse lokale media op basis van politieonderzoek. De 41-jarige Gens werd eerder als vermist opgegeven in het Zuid-Amerikaanse land. En een week later werd ze dood teruggevonden in een meertje. Volgens de lokale politie wordt onderzocht of ze is aangevallen en of dat haar dood heeft veroorzaakt. De Colombiaanse autoriteiten loven een beloning van omgerekend €7.000 uit voor de gouden tip. De politie in Zwaag is op zoek naar een man die wordt verdacht van het mishandelen van 2 personen. Dat gebeurde gisteravond even voor 6:30 op de Korenbloem in Zwaag. Een man wordt door de politie gezocht voor het mishandelen van die 2 personen. Een van de slachtoffers moest in verband met de verwondingen naar het ziekenhuis. Na de mishandeling is de verdachte er op een scooter vandoor gegaan in de richting van de Hondsdrag in Horen. De werkzaamheden aan de A9 tussen Uitgeest en Alkmaar zorgen vandaag en ook morgen voor veel oponthoud. Afgelopen dagen kon in 2 richtingen gereden worden over een smal wegdeel, maar nu dus niet. Je hoort hierover Joselien Leenhouts van Rijkswaterstaat.
18: Omdat we de aansluitingen bij Kooimeerplein van de N242 en de A9 moeten maken, is de richting van Alkmaar naar Uitgeest dicht en kan er over de A9 alleen gereden worden van Uitgeest naar Alkmaar. En de andere kant op dus niet.
17: Onhandig natuurlijk als je vandaag maar ook morgen in Alkmaar moet zijn, bijvoorbeeld om lopers op te halen. En daarom heeft Leenhouts ook nog advies.
18: Ga goed voorbereid op weg, vooral dit weekend. En bedenk ook of je echt op weg moet. Kijk, als je de vierdaagse doet, dan moet je dat en dan moet je er zijn. Kijk of je met de auto moet. En als je met de auto moet, volg de aangegeven routes, vermijd de kleine wegjes en ga op tijd weg.
17: En vanaf komende maandag is de hele A9 weer goed begaanbaar. De eigenaar van restaurant Ora in Weidenes heeft een persoonlijke brief van premier Rob Jetten ontvangen. Zijn restaurant brandde vorige week af en er zijn racistische teksten op de muren gevonden. Jetten klom in de pen nadat hij had gelezen over de brand en de leuzen op de muur. Hij schreef dat hij ontzettend meeleeft met de eigenaar en dat hij hoopt dat de daders snel gepakt worden. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
16: Jolanda, dankjewel. En volgend jaar ben je er gewoon bij, hè? Want jij zit natuurlijk in Hilversum in de studio.
17: Ja, klopt, inderdaad. Ja, ik zit hier wel. Nou, ik heb gelukkig wel een klein beetje wat mensen om me heen, hoor. Die houden me overeind. Ja.
16: Dankjewel, Jolanda. Ik ga eens even kijken, want natuurlijk is onze eigen Jan Visser daar. Jan, goedemiddag.
19: Francis, goedemiddag.
16: Ah, fijn dat ik jouw stem nog even hoor, Jan. Alkmaar, 17 graden. Het wordt hier wat grijzer. Is dat ook het weerbeeld voor de rest van het weekend?
19: Nou, niet helemaal, hoor. Er zijn wel wat lichtpuntjes te melden. Okay. Maar wat vanavond betreft, want Alkmaar heeft het vandaag, behalve dan de regen in de vroege ochtend, droog gehouden. Temperatuur liep op door 18 tot 19 graden. En die zal nu langzamerhand wel dalen, want de bewolking is verder aan het toenemen. En er zit ook een gebied met regen inmiddels ten noordwesten van ons. Dat begint zich wat verder te ontwikkelen. Heeft te maken met een storing langs het front. Dus met andere woorden, vanavond neemt de kans op enkele buien, want daar gaat het feitelijk om, neemt toe. Het lijkt erop dat de buienactiviteit niet al te groot zou zijn, maar er kunnen toch wel een paar tussen zitten die dat even kunnen laten plensen, om het maar zo te zeggen. En de wind die waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig aan de kust. Krachtig. Nou, de komende nacht is het dan weer droog. En ook morgen meest op een paar buitjes na droog weer. Af en toe zon. Maar ja, de temperatuur houdt niet over. 17 graden. En een behoorlijke wind nog uit het westen. Matig en aan de kust af en toe krachtig ook op het IJsselmeer. Zondag wat minder wind. Opnieuw 17 tot 18 graden. Af en toe zon. Nog een enkele bui. Ja, en dan Francis, we hebben het de afgelopen dagen al over gehad. Volgende Zeker. Week gaat het roer dus toch wel duidelijk om. Okay. En dan gaan we op weg naar een richting de langste dag en ook richting zomerse temperaturen later in de week.
16: Ja, want ik begreep dat er ergens sprake was van 36 graden. Is dat correct?
19: Ja, dat zijn de uitersten van de modellen.
16: Of is dat een bug in mijn telefoon?
19: Nee, maar dat zijn de uitersten van de modellen. We kijken het liefst naar het ensemble gemiddelde, dus alle oplossingen bij elkaar. En die komen voor Noord-Holland vanaf woensdag zo rond de 25 graden en daarna hoger uit. Maar 36, dat lijkt me wat aan de zware kant.
16: Lijkt me, dat is dus echt een bug in mijn telefoon.
19: Geen civiliaanse toestanden.
16: Hè? Nee, zeker. En dus voor morgen is het wel laagjes aantrekken als je de vierde dag van de vier van Alkmaar maar doet, hè?
19: Ja.
16: Oké, hartstikke goed. Jan, ik hoor je later en wens je alvast een heel mooi weekend.
19: Hetzelfde.

0: het is zo grappig aan het nummer, is dat je het inderdaad niet meer kunt luisteren zonder een blokfluit. Dat is toch echt zo? Ja, onze lieve Koen die hier de hele dag heeft gestaan, samen met het ontzettend fijne team van NH. Ja, die zijn nu allemaal een beetje aan het opruimen. Maar die vertelde dat, ik kan het nummer niet meer horen zonder blokfluit. Nou ja, dat is gewoon, dat is ook echt zo. Do you remember?
1: Ja, dat moet ik wel even zeggen, want wij staan hier natuurlijk hartstikke leuk in zo'n studio een beetje de sterren te spelen. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal mensen die het allemaal waar hebben gemaakt.
0: Zeker.
1: Die aan het bouwen, opbouwen en afbouwen zijn.
0: Dus vanochtend
1: een applaus
0: half vijf.
1: Voor hun,
0: ja, zeker. Vanochtend 4:30 stonden ze er al. En ook gisteravond het hele team van NH om alles hier op te bouwen. Het is ongelooflijk om te zorgen dat er beeld is, dat er geluid is, dat er muziek is, dat alles spik en span en tip-top in orde is. Het is echt fantastisch. Het is een feestje om hier dit te mogen doen. Radio te mogen maken. Ook met jou natuurlijk, Maarten. Jelmer, die zit. Oh, ik gooi je gauw open, Jelmer.
2: Hi. Jongens, wat was het een leuke dag.
0: Vond je niet geweldig?
2: Ik vond het hartstikke geweldig. Ik vond niet alles geweldig, maar ik vind jullie altijd geweldig.
0: Nou, dat vind ik hartstikke lief. Daar doen we het natuurlijk ook voor. Okay. Ondertussen is ook aan de overkant bij de finish wordt ook al een beetje afgebroken zoals dat gaat. Klaar,
1: nou,
0: maar ja, ik
1: dat
0: zie
1: zeg
0: daar.
1: Jij inderdaad. De DJ die, waar we heel veel last van hebben gehad, die DJ hielp op. En er werden gelijk de vlaggen werden afgebroken. Het was ook in één keer klaar.
0: Het was ook in één keer klaar, maar dat snap ik wel. Want zo'n dag begint heel vroeg, niet alleen voor ons, maar ook zeker voor de mensen van Le Champion, de vier van Alkmaar. Die zijn al heel de dag bezig om dat allemaal voor te bereiden. Die doen het fantastisch om te zorgen dat er vier topdagen hier in Alkmaar zijn.
1: Absoluut.
0: En morgen weer, hè? Dus het betekent heel simpel dat er nu wordt alles weggehaald. En morgenochtend wordt alles weer neergezet.
1: Ja.
0: Ik zie Willem, de start- en finishmeester, naar me schudden. Van, nee, vooral als je hebt geen gelijk. Wat? Nee, dat wordt allemaal eraf, toch, Willem? Nee, niet eraf. Blijft hangen. Oké. Nou, hoe dan ook. Het is een feestje voor iedereen. Het is een feestje hier. Het is een feestje thuis. Want het weekend is begonnen. Je luistert nog steeds naar de vier van Alkmaar. En we draaien nog even lekker wat muziek. Talk to Me bijvoorbeeld. Vind ik een goed idee.

0: Dat kun je wel zeggen. 9 to 5, Dolly Parton. Het is natuurlijk heel hard werken om zo'n prachtig evenement op de poten te krijgen. Er wordt nu afgebouwd. Morgen is natuurlijk weer de start hier van de Vier van Alkmaar. En dan is dus de finish op het Waagplein. Toch?
1: Klopt.
0: Zeker.
1: Ja, absoluut.
0: Dus wij bouwen hier af. We willen jou heel erg bedanken voor het luisteren. Voor het kijken, voor het langskomen. In Hilversum gaat William van der Log verder met Eindelijk Weekend. Met alleen maar lekkere muziek tot 7 uur. En natuurlijk zijn Foute 3. Bekijk de website en socials van NH voor sfeerverslag en beelden van de laatste dag. Van deze dag moet ik zeggen. Maar ja, die laatste woorden, hè. Dat is toch traditie in dit programma. Ja. Ik wil jou eerst bedanken, Maarten, voor vandaag.
1: Ik wil jou bedanken. Ik vond het heel leuk. Ik ben een beetje van je gaan houden.
0: Ik hou ook van jou. De laatste woorden zijn voor jou, maar waar we ook van houden. Je hebt 5 seconden. Jou, maar je laatste woord.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH. Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
12: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
14: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
15: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
16: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van me. De NH Verkeersinformatie van de ANWB, de N203 Amsterdam richting Alkmaar, tussen Comenie West en Castricum, 12 minuten. De N203, dat is de andere kant op Alkmaar richting Amsterdam, tussen Castricum en de aansluiting met de A9, 21 minuten vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden. En dan de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk, tussen Markebinnen en Comenie, 6 minuten vertraging.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: kozijnen. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Eindelijk weekend.
22: Met William van der Lof.

0: Ik weet het, ik ken je. Je bent dol op het weekend.
1: Eindelijk weekend.
0: I knew it, I knew you. Je hoorde de nieuwe van Taylor Swift. Wat een heerlijke dag hebben we achter de rug, hè, bij de 4 van Alkmaar. En wat ook leuk is, de vlag kon gisteren uit voor de geslaagde eindexamenkandidaten. Ben je geslaagd? Gefeliciteerd natuurlijk. En ik hoop dat we zondag kunnen juichen voor Oranje. Oftewel, het wordt gewoon een heel tof weekend. Ga jij nog leuke dingen doen? Laat het me even weten, hè.
1: De Foute 3.
0: En ondertussen kijk ik eens even of ik je weekend nog beter kan laten starten. Want je weet vast en zeker wel wat de bedoeling is. Maar ik leg het voor de zekerheid toch nog een keertje aan je uit. Jij bent heel even chef over de muziek. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je allemaal door. A, B of C. App of bellen, het mag me allemaal. Maakt mij allemaal niet uit. De plaat met de meeste stemmen, die draai ik vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in? Kom maar door.

Ik vind het wel lastig hoor. Want ik vind ze alle drie namelijk erg leuk. Maar welke vind jij de leukste? Dat is even belangrijk. Spanja, Call Me of Sheila E. I Love Bizarre. Of die heerlijke plaat van Len en Steal My Sunshine. De plaat met de meeste stemmen die wint. Jij mag bepalen. Je kan me app of bellen. 088-850-5152. Ondertussen hoor je deze twee. Jarbo en Peoples.

gezellig hoor, een beetje dansen. Ja, ik hou eigenlijk helemaal niet van dansen. Bailamos en Rick Iglesias. Plaatje stond 27 weken lang in de hitlijst. In 1999 was het alweer. Eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen via de WhatsApp, via de telefoon. Het is redelijk druk vanavond, moet ik zeggen. Jantine appt, wat een heerlijk fout liedje die van Spanje. Die plaat doet me denken aan mijn eerste vakantie. Zonder ouders, maar met veel vriendinnen in Benidorm. En die plaat krijgt ook stemmen van Paul, Wim, Leo en Anouska. Dan heeft Sheila E. ook nog steeds behoorlijk wat fans. Ze krijgt namelijk stemmen van Bart, Carla, Tineke, Arno en Jolanda. En die laatste... Die is van Len, Steal My Sunshine. En die krijgt ook stemmen van Gerrit. Peter uit Zandam, die is helemaal blij, want die wilde heel graag deze. Tjeerd, Martijn en Joost. Nou, geef even aan me door wat ik helemaal voor je kan draaien, net voor 7 uur. Bel of heb met Denna, 088-850-5152. Dit is Eindelijk Weekend, met nu vrolijke muziek van Elvis Costello.

0: Wat lekker, ik was deze een beetje vergeten. Uit 1992 komt dit liedje, Sean Christopher en Don't Lose the Magic. Het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En dan hoor je meer over de kinderpostzegels. Die worden dit jaar ontworpen door een Amsterdams designermerk.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
12: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
13: Henk Hagemeer uit Sparendam.
14: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
15: Thuis in heel
0: Het is bijna 6:30. In Alkmaar is het 17 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Beijens. Goedenavond.
16: Goedenavond. De politie heeft na de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Osdorp meerdere mensen opgepakt. Ook zijn er auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt waarvoor de verdachten zijn aangehouden. Verschillende media melden dat in de kelderboxen onder het getroffen gebouw jongeren bezig waren met het klaarmaken van pakketten om aanslagen mee te plegen. De politie heeft geen nieuwe informatie naar buiten gebracht over de mogelijke oorzaak van de ontploffing. De explosie was rond middernacht bij een sportschool die 24 uur per dag open is. 7 gewonden zijn uit het puin gered, van wie er 2 slecht aan toe zijn. Hulpdiensten zijn nog steeds op zoek naar eventuele slachtoffers. De politie in Zwaag is op zoek naar een man die wordt verdacht van het mishandelen van 2 personen. Dat gebeurde gisteravond even voor 6:30 op de Korenbloem in Zwaag. Een van de slachtoffers moest in verband met de verwondingen naar het ziekenhuis. Na de mishandeling is de verdachte er op een scooter van doorgegaan in de richting van Horen. Het lichaam van de in Colombia overleden Marlies Gens uit Schagen vertoont sporen van geweld. Dat melden Colombiaanse lokale media op basis van politieonderzoek. De 41-jarige Gens werd eerder als vermist opgegeven in het Zuid-Amerikaanse land en een week later dood teruggevonden in een meertje. Volgens de lokale politie wordt onderzocht of zij is aangevallen en of dat haar dood heeft veroorzaakt. De Colombiaanse autoriteiten loven een beloning van omgerekend €7.000... uit voor de gouden tip over mogelijke daders. De gemeente Amsterdam gaat geen proef doen met fretten om ratten te vangen. Dat zegt wethouder Alexander Scholtes in reactie op vragen van de lokale politiek. Amsterdam houdt vast aan het huidige beleid met preventie en klapvallen. Die zijn volgens Scholtes diervriendelijker, omdat ratten bij de inzet van fretten extra stress ervaren. De wethouder noemt het bovendien effectiever om inwoners te wijzen op het dichten van gaten en kieren rondom woningen. Het aantal meldingen van rattenoverlast in Amsterdam steeg de afgelopen jaren licht, maar volgens de gemeente is van geen echte toename sprake. De kinderpostzegels van dit jaar worden ontworpen door Blond Amsterdam. Het designmerk, bekend van kleurrijk beschilderd serviesgoed, komt met een serie getekende zegels rond het thema veilig opgroeien. De zegels hebben de vorm van een huisje of een deel ervan, en ze laten alledaagse momenten zien die niet ieder kind gegund zijn. Zoals bijvoorbeeld spelen, fietsen, samen bakken en voorgelezen worden. Het duurt nog wel even voordat je deze postzegels kunt gaan plakken, want vanaf 16 september pas gaan kinderen uit meer dan 5000 basisschoolklassen langs de deuren.
0: Ding dong.
16: En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Goed weekend, Jolanda. Dank je wel. Het weer hoor je nu van Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
2: Vanavond is het bewolkt en plaatselijk valt er wat regen of een bui. Lokaal kan het om een flinke bui gaan. In de nacht wordt het overwegend droog. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 14. De wind waait uit het westen en is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, in de nacht iets afnemend. Zaterdag laat de zon zich nu en dan zien, maar er kan ook plaatselijk wat regen of een bui vallen. Veel zal het overigens niet zijn, maar het is wel koel met 17 tot 18 graden en de wind blijft uit het westen waaien. Ook zondag nog koel weer met kans op een bui, maar ook af en toe zon.

0: compleet met gestolen ABBA-piano hoor je I'll Be There With You van Solid Harmony. Het kwam uit dezelfde stal trouwens als Britney Spears en de Brexit Boys.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, ik pak nog even de WhatsApp erbij. Berend app, we zijn met de hele buurt de straat oranje aan het maken. Met slingers en vlaggen. Doe voor ons maar Spanje. En die plaat krijgt ook punten van Marja, Maaike en Jaco. Dan heeft Sheila I nog stemmen gekregen van Marjolein, Frank, Wim, René, Kimberly, Nelly en Sandra. En die leuke One It Wonder van Len, Steal My Sunshine, krijgt ook stemmen van Melanie, Ramon en Thijs. Drie hartstikke leuke, maar toch ook iets wat foute liedjes. Ik kan niet kiezen, dus jij mag het bepalen. Bel of app 088 850 51 52. Weet je wat? Ik laat ze gewoon nog een keertje aan je horen.

0: Ik denk dat ze helemaal alleen is, volgens mij. Het was de eerste hit voor tienerster Tiffany. Je hoorde I Think We're Alone Now.
1: A, B, C. De Foute 3. De Foute 3.
0: Ja, inmiddels is het moment hier. Ja, welk liedje heeft er gewoon gewonnen in de Foute 3? Dankjewel trouwens voor het stemmen. Ik zie nog een paar appjes binnenkomen. Even kijken hoor. Oh, dat verandert weer alles. ik ga nog even vlug de playlist veranderen. Maar het gaat allemaal goed komen. Eén ding is in ieder geval al duidelijk. Je krijgt het antwoord van me. Want Len en Steal My Sunshine, die is het niet geworden. Sorry Peter, mea culpa. Vind ik stiekem wel een beetje jammer. Dus ging het vooral tussen de dames Spanja en Chile.
1: En deze heeft gewonnen.

Ja, dat is wel grappig. In de laatste 3-4 seconden kreeg ze er spontaan in 1 keer 4-5 stemmen bij. Dus had ze eerlijk gewonnen. Sheila E., ze kreeg de hulp van Prince. En je hoorde I Love Bizarre. Morgenochtend zit Koen Bugte hier voor de agenda. Hem hoor je vanaf 8 uur. Ik ben er aanstaande zondag weer, rond 1 uur of 2... met het beste uit de jaren 60, 70 en 80. En blijf lekker luisteren daarna, want zometeen na 7 uur hoor je de NA Muziek Mix. Dit is TLC Waterfalls.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
1: 1986.
0: 1978.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
1: 1966.
0: 1982.
1: 1978.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 in Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
10: Ik ben Gaby uit Medemblik.
11: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
12: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
13: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
14: Ik ben Banna uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur.
17: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
18: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
17: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
19: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
17: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: when I spent the summer on you.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
6: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
5: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
7: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst en plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
5: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
9: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
8: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
10: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
8: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 10:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
5: Ik vind dit is een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
4: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix. NH.

at the bottom.

0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters in de deals dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkerwaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudersluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 1 uur.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
2: 1986.
0: 1978.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen over